0: Dankjewel.
1: Driftwood was dat met Wayfaring Stranger. Ik heb er hier nog eentje van Tim Buckley. Star Sailor. Tim Buckley.

0: Ja, ho, ho. Het is te zeggen 15 men en een bottle of rum. En dat was van de Roger Wagner Chorale Recording of Sea Chanties. Mijn solist Harvey Presnell. En dat is gebaseerd op R.L. Stevenson's Treasure Island.
1: A lot of pirates around nowadays.
0: Inderdaad, het ging over de piraten. Piraten met goede bedoelingen, dat is waar. Die door de Israëlische marine allemaal, niet allemaal, maar meer dan de helft toch, denk ik, geënterd zijn op hun trip naar Gaza met de globaal zoemoed.
1: Maar niet alleen de Israëli's.
0: Wacht, daar mijn micro's toen niet op.
1: Niet alleen de Israëli's, de Iranians, de Amerikanen.
0: Ja. Allee, wat had ik nou? Ah ja, dus aangezien dat er wegvallen op de deur zijn er sommigen die alleen moeten voortveren. Hier is Willie Nelson met I'll Sail My Ship Alone. Willie Nelson.
2: For so long, but now you say we're through.

0: Luca Bloom, Sunny Sailor Boy. Voilà, en dan hopen we dat al de sailors vaardig zijn op hun flotilla. Global Summit Flotilla. Allee, begin die overschieten. En ja, het blijft spannend. Ik denk dat we vanavond nog wel wat meer nieuws gaan krijgen daarover. Met die Sunny Sailor Boy zijn we dan terug in het zonnetje van onze zonnegod, de dingen zijn.
1: Pirates of the Caribbean.
0: Wat? Ah, je wilt er nog een. Oké. De piraten van de Caribbean. Welke is dat dan hier? De teamsong, hè? De teamsong van de Pirates of the Caribbean. En dat is Klaus Badelt. Ja, kennen hem niet, maar het zou wel juist zijn, zeker. Klaus Badelt met de Pirates of the Caribbean main team.

Mark Bolan en T-Rex met de Beltane Walk. Dus ik geef een slof en hij geeft ons dan bloemetjes. Daar waren we mee begonnen en we kunnen niet wild genoeg zijn, die bloemetjes. Hier is Dolly Parton samen met Emmylou Harris en Linda Ronstadt met Wildflowers. Happy.

En dan wouden we dan nog eens Wild Flowers door Tom Petty. Ik heb hier nog een met een hofje waar de bloemetjes in staan. Er staan een rozetjes in. John Swift, of de Jonathan Swift, Just a

Ja, en die had u natuurlijk ook direct herkend, de Grateful Dead met It Must Have Been the Roses. Dus ja, bloemetjes voor Beltin. Normaal gezien worden er dan ook overal vreugdevuren en kampvuren aangestoken. Maar dat is momenteel met de grote droogte toch niet echt aangewezen om dat te doen. Want het is namelijk overal code oranje voor brandgevaar. Tenzij dat er hier zo beet een goeie vlagje uit de lucht komt. Ja, is dat toch niet zo'n goed idee. Hier zijn de Loving Spoonful met Rain on the Roof. De Loving Spoonful.

zodat we elkaar opnieuw kunnen ontmoeten. Laat me achter en verlang me. Zoen me als een lege whiskyfles. Wees gerust. Ik ben te dronken om te vallen en het had niets meer om het lijf dan onze huid.

volg ik zijn ogen. Als een rauw bloedend rode loper naar de nectar. Vergeet me.

Ik wens je een blackout, amnesie, geheugenverlies, misschien een kleine verstandsverduistering.

0: Wacht, nee, ik zie helemaal verkeerd natuurlijk. Dat was een splinternieuwe van Nel en GP. Kapot geliefd. Ja. Dan heb ik hier nog een splinternieuwe uitgave. Wacht even, want ik moet hier. Ik ben hier een beetje aan het knoeien. Een tribute to the Brazen Hussies. Dat is een hele compilatie. Maar hier nummertje is nu ook als single uitgebracht. En het album, het Sleep It Off. En u hier hoort eerst een versie van de Brazen Hussies. Van wat jaar is dat? Ja, ik weet het niet meer juist. De Brazen Hussies met Sleep It Off. En daarna hoort u de versie van Elko Blijweert. Dus van hetzelfde nummer, als ik het hier nog juist krijg, want allee. Ah, ik ben aan het knoeien nogmaals.
1: Frank.
0: Ja, Ken, ja, wacht, ik kan de Ken even... Oh, Ken...
1: In the meantime,
0: right. Yeah.
1: In the meantime, while you're looking, Happily Lost will be playing on Saturday evening at the Hupsack, and there will be the opening act at Half Negan, and then the new, splinter new Versi von Happily Lost will perform.
0: Ziet er goed uit, hè. Dus Happily Lost, wanneer, Ken?
1: At the Saturdagavond in the Hupsack. And there is the opening act at Half Negan.
0: Oké, dan heb ik het hier gevonden. Dus we spelen eerst Sleep It Off in de versie van de Brazen Hussies, het origineel. En daarna de versie van Elko Blijweert. Sleep It Off.

Ja, Sleep It Off, dus Elko Blijweert, een cover van het nummer dat u ervoor hoorde. Sleep It Off van dus de Brazen Hussies. En ik heb het ondertussen gevonden, dat was een tamelijk obscure groep uit Londen, maar in 2021 hebben ze de Jesus Factory Records daar een album van uitgebracht, Year Zero, een anthology. En nu hebben ze dan onlangs ook een nieuw album uitgebracht met dan de covers allemaal van de Brazen Hussies, waar dat je er juist Sleep It Off van hoorde, en zo hier dat nieuwe album ook met al die covers. En wij spelen dan nu Salt Lake van de Brazen Hussies, en daarna krijgt u de verse van hetzelfde nummer door Heime. De Salt Leak, de Brazen Seas.

0: En Splinter Oud Liedje van The Fallen Angels, my band in New York in the late 1980s, with Jacqueline Dicardi, with Bonnie Burns, with me, with Kimberly's playing bass, and it was a San Francisco triptych.
1: Voilà, en deze zaterdag doet Ken dan ook het voorprogramma van Happily Lost in de Hopzak. En daarmee zit de doos voor deze week erop. Dat was de doos, tot in de draai. Arno Koornix? Ah.
2: Mix niks.

Goedemiddag, beste luisteraars. Tijd voor de grote Mr. Mixnik Show. Vandaag wat 60s garage rock, maar ook andere muziekjes uit de vrolijke jaren 60. Het origineel van de Bobby Fuller Band, I Fought the Law and the Law Won. Dit is de grote Mr. Mixnik Show.

Larry Knight and the Upsetters Hurt Me. Uit Michigan, 1966. Dus vandaag zijn wel wat bekende tunes, maar ook heel veel onbekende nummertjes. Heel veel van die onbekende muziekjes zijn eigenlijk terug naar boven gekomen dankzij een platenfreaks die dat al die singeltjes en al die liedjes goed bewaarden. Wat natuurlijk voor heel veel van die bands was het niet zo vanzelfsprekend dat ze een platencontract kregen. Ook de volgende groep. Nog eens even spieken waar ze nu weer vandaan kwamen. Uit Peru. Los Psychos. Uw nummers zijn ook vooral bewaard gebleven door platenverzamelaars. Fugitivo de Alcatraz. Los Psychos. Los Psychos.

The Wailers. Niet van Bob Marley, maar uit Tacamo, Washington. Ook weer terug in de aandacht gebracht door Norton Records. Mercy, Mercy. Nog eentje van Los Cycles, omdat ik ze zo'n plezante band vind. Wel het juiste nummer opzetten. Ook heel veel gecoverd geweest. Demolition. Los Cycles.

The Gladiators. Turning to Stone. Dus vandaag heel wat 60s garage rock. Die muziek werd soms ook omschreven als USA punk. Voordat dus de andere punk ooit ook maar het licht zag. Uit het verzamelalbum Wake the Neighbors, Attic Sounds, The Shadows.

The Sonics met Cinderella. En dat zal ook een van de grote triggers geweest voor heel veel mensen om de garage rock te ontdekken. Bij mij begon het ook zo bij midden jaren 80 op de Stadswaag natuurlijk, in de Cinderella. Maar dan met de covers van de Fuzztones, de Cramps waaide voorbij, de Nomads. En zo ging het dieper, digger, totdat je terug kwam bij al die 60s groepen. En natuurlijk, dan mogen de Sonics niet ontbreken. Psycho is een bekendste nummer, maar Cinderella werd toch ook wel veel meegezongen hier in Antwerpen.

Ik dacht zo, een goeie tearjerker mag niet ontbreken vandaag. Carl Walden and the Humans. Nog meer Sonics.

The Monks. It's Monk Time. Een van die heel speciale 60s garage rockgroepjes. Het waren eigenlijk Amerikaanse militairen die in Duitsland zaten. Of daar zijn ze toch begonnen. Die ook zo hun eigen verkleden als patertjes. En ook een beetje kaals geworden van boven dan. Daarvoor hoorde u de Seeds met Pushing the Heart. Nog eentje van de Seeds. No Escape. Helaas, geen ontsnapping mogelijkheid voor jullie als je nu aan het luisteren bent naar Radio Centraal. Want ik ben overal in the air.

The Whip. Altijd een leuk nummertje op donderdagnamiddag. Na een zware dagwerk waarin dat de baas achter u staat met de zweep. Past de muziek altijd lekker. Count 5. Psychotic Reaction.

Een Louieke, Louis Louai natuurlijk. Ken er altijd wel bij. De een van de meest gecoverde nummertjes van Richard Berry. Door de Rocking Robin Roberts. Een van de vele covertjes die ik heb van dat nummer.

De Rivingtons, Papa Oemau Mau, hier op Radio Centraal in de grote Mr. Missing Show. En nog tot 5 uur de nodige leuke muziekjes uit de jaren 60. Vooral wat garage rock, maar ook wat psychedelische rock en nog andere nummers. I had too much to dream last night.

0: Ja, goedenavond, beste luisteraars. Donderdag 5 tot 6, tijd voor Amusementsbedrijf.
1: Amusementsbedrijf.
0: Ja, met een half wakkere Caro, mm-hmm. een half slaperige.
1: Gewoon.
0: Nachtje door gewerkt.
1: We zijn er, ja, dat is belangrijk.
0: Dat zeker. We klagen, hè. Dat is gewoon... Nee, zeker. Respect. Zou dat niet kunnen. Dus,
1: nog wel een koptelefoon pakken.
0: Ja. Oké, ik zal wel zeggen, we hebben geen thema vandaag. Hè? Het is gewoon random. Nee. We hebben wel nog een aankondiging te doen.
1: Ja.
0: Subiet. Ja, gaan we subiet doen. En we zijn gestart met Borkov, met Hidden Hand, met Tim van Hamel als guest appearance. Moet ik er nog eentje doen?
1: Dat mag.
0: Ja, dat linkt mij dan. Dat is via Bandcamp, zal ik maar zeggen. En die stellen dan andere dingen voor. En
1: ah,
0: ik
1: ja.
0: heb daar...
1: Dan heb ik dat toevallig van de week ook. Nee, gisteren denk ik zelfs ook belusterd, ja.
0: Ah, alleen dat straf, dat was 2 weken. De vele keer was dat.
1: Ah, wel, ja. Dat deed mij een beetje denken aan DSL Lines.
0: Ja.
1: Sommige nummertjes.
0: Ah, oké. Okay. We gaan het horen, hè. Oval Angle en ik had toen thuis dicterend ritme.
1: Ja, ik heb een goeie lied.
0: Allee, dat straf is. Oké.
1: Okay. Ja. Daarom dat wij samen programma doen.
0: Ja, het is dat. Dicterend ritme. Oval Angle.

0: Tamagotchi Baby van Schnitzel. En daarvoor, Caro, wat was dat van u?
1: P-Model.
0: P-Model, ja. Oké. Okay.
1: Japanse band van jaren 79 opgestart.
0: Alright. En heb jij nog iets? Of?
1: Ja, ik zal ook iets Antwerps nu doen. En dat is Use Knife. Een beetje een andere genre. Uh-huh. Mm. Die spelen binnenkort in Trix.
0: Uh-huh. Oké, okay. Is dat een high five concert of een gewoon...
1: Nee, dat dacht ik niet.
0: Ah, ja, ja. Ik heb dat zien passeren, maar ik ken het niet.
1: Voilà.
0: Oké. Okay.

0: use knife.
1: Ah ja, use
0: knife. En dat is niet Antwerps, maar Irak, Brussels. Oh. Iraki, Brussels. En dan nog twee andere. En dan nog visuals door Younis, waar ik 2 weken geleden ook al van muziek van draaide.
1: Je doet ook visuals dan?
0: Je doet visuals bij Use Knife, maar Younis is wel van Antwerpen.
1: Ja.
0: En dan sluit ik nog aan met een liedje uit Gaza. En ik hoorde dat op Instagram door kinderen gezongen. Dat was zo in een tentje en die waren dan... Ja, natuurlijk een vluchtelingenkamp. Muziekschool. En dat was heel... Die waren echt supermooi aan het zingen en aan het klappen allemaal. En ik wou dat opzoeken, maar eigenlijk vond ik dat niet echt. En het enige dat ik vond was dan een kinderversie.
1: Iets van
0: een tv-serie of zo. Dus voilà, daar gaan we eens proberen naar luisteren. Tiri Asfura.

0: Juro que vi tulipas van Bruno Pernadas en Maya Blandi.
1: Ja, en daarvoor was de Hania Rani. Maar ik weet de titel niet meer. Ik kan het niet meer direct terugvinden. Dat is iets meer hard. Ik vond het wel goed, eigenlijk. En het volgende bracht mij naar van u dan. Owelu Dreamhouse. Die hebben ook een nieuwe plaat uit. Ja, ik moet zeggen, mijn selectie is een beetje gebaseerd op reviews in de magazine. Dus dat zijn allemaal vrij recente bands of liedjes. Owelu Dreamhouse en Kellen. Eerst eens.

0: Ja?
1: Metagod.
0: Metagod, ja.
1: The Breeders.
0: Jepa.
1: In geval van twijfel, ja. Gewoon The Breeders.
0: Ja. Oké.
1: Okay. En wij zijn zo goed op elkaar afgestemd. Ik had dit liedje dan vannacht geselecteerd. En jij hebt je een Breeders t-shirt aan. Wit met rood. En ik heb mijn gestreepte wit met rode t-shirt aan.
0: Ja. Zonder, ja, gewoon.
1: Wij zijn gewoon...
0: Ja, dat is telepathisch.
1: Een team, hè?
0: Ja, een team.
1: En we gaan misschien ook nog iets aankondigen.
0: Ah ja, juist. Ik ben het weer vergeten. Want vorige keer wouden we dat ook doen en ze hebben dat ook vergeten.
1: Ja, maar dan waren we niet samen in de studio.
0: Daarvoor nog.
1: Ja, maar dan was het nog niet op
0: officieel
1: nog niet
0: op
1: de website.
0: Nee, dus nu wel.
1: En
0: ja.
1: Nu wel. Het staat ook op de Radio Centraal website.
0: Ah, ja.
1: Met de flyer.
0: Oké, tof. Heb ik nog niet gezien.
1: Ja, ik zag het gisteren ook.
0: Dus, aankondiging 26 juni, feestje van het amusementsbedrijf.
1: 30-jarig bestaan.
0: Ja.
1: Waarvan dat wij er... Ik heb twee, denk ik.
0: Ja, twee of drie. Ja, ik denk dat we
1: wel langer
0: samen.
1: Al zeker.
0: Ja, op en af zo. Ja. Maar dus 30-jarig bestaan in de Noord, 26 juni, met Patrice, die ook het programma heeft gedaan, en Iris, die ook op tijd in stond, is binnenwipt op het programma, die een live act gaan doen, apart. Dan Foefer als headliner.
1: Mm-hmm.
0: Ja. En DJ's Daniel de Botanicus. En,
1: oprichter van het programma.
0: Ja, oprichter van het programma. En Eva Eriksson, die komt ook nog plaatjes draaien. Dus ik denk,
1: en waar?
0: De Nor. De Nor, ja. Ik denk dat al twee keer. Ik zal het nog eens zeggen.
1: In de Nor.
0: Ja. Oh, wow. Overstuurd. Nee.
1: Dus...
0: ja. Als we plezant worden. We hopen op goeie weer. En, ja. Wat?
1: Als je niet weet wat doen.
0: Nee.
1: Welkom.
0: Ja. Foefer hebben we nu al vorige week, twee weken geleden gedraaid.
1: Ja. We hebben die alle twee. Ja. Ja, omdat wij zo hard op elkaar afgestemd
0: zijn. Ja, en we zo fan zijn. En, ja. Moeten we ze nog eens draaien?
1: Misschien niet. Nee. Volgende keer misschien.
0: Okay. Nee.
1: Je hebt nog iets anders.
0: Ik heb iets, ja, die lasagne of L.A. Sagne. Die past wel naar de Breeders, denk ik. Zo'n beetje post-punk-punky van Holland, Nederland, Amsterdam, denk ik ook.
1: Ook met een vrouw.
0: Ook met een vrouw, ja. Het is wel eenmaal in de Sniffers-achtig. Die hebben in Trix gespeeld gisteren, denk ik. Of vandaag, ik weet het. Dus was het ook geen
1: high-five recentelijk.
0: Recent, zeer recent of nog te komen. Lasagne en pak je Rain on My Skin. Lasagne.

0: Voilà, we zijn aan het laatste nummer van het amusementsbedrijf hier op Radio Centraal. Ja, het was weer al plezant. Hè?
1: Ja, het ging vlot, vond ik. Ja. Zo'n totaal onvoorbereid.
0: Smoot.
1: Ja, goed. Goed bezig.
0: We eindigen nog met... Wat was er juist? Was
1: deze
0: lasagne.
1: Was lasagne, ja. Ja.
0: En dan heb ik hier nog die author.
1: Ja.
0: Daar kwam ik op. Dat is een zangeres van een plaat die op Ultra Eczema uitkwam... die One and Many Flutes door Hanna Todd. En die heeft dus ook, die zingt ook in een punkband. Wim van Webgang heeft net gebeld dat hij wat later komt. Dus voor ja. de
1: ja. Computerliefhebbers moeten zij nog even geduld. Op hun lauweren rusten, geduld oefenen. Wij gaan dan wel de nachtmachine aanzetten en met een beetje chance... Hebt u het nog niet gehoord wat er dan komt te passeren? Jij gaat afsluiten, hè? Bedankt om te luisteren.
0: Bedankt en tot de volgende keer.
1: Ja.

0: Wat is het waar je bent? Nee, ik weet niet waar je bent, maar ik weet wel waar je zal zijn op 26 juni, namelijk in de Noor. Ja, we moeten hier nog even...
1: 30 jaar.
0: Ja,
1: 30 jaar. Moeten wij nog een jingletje daarvoor in Vlaanderen?
0: Ah ja, dat zou wel tof zijn, ja. Ja, en een flyer? Nee,
1: dan... Flyer heeft Dennis gemaakt.
0: Ja. Ah ja, klopt. Een evenement moeten we maken nog.
1: Ja,
0: dat gaan we dan... Op de sociale media, dat jullie zeker het feestje niet gaan missen.
1: En dan moesten er mensen van de radio willen komen een handje helpen.
0: Ja, maar altijd. Alle hulp is welkom. Ja. Ja, voor de rest hebben we niet zoveel...
1: Nog een half minuut.
0: Ja, oké. Okay. En dan mogen we de nachtmachine aanzetten. Ja, dat is mensbedrijf dus, hè.
1: Ja, 30 jaar hier bestaan.
0: Daniel is ermee begonnen.
1: In juni.
0: Want we wouden dat eerst... Hè,
1: en dat is begonnen als een sprookjesprogramma, Daniel, samen met Tine Trog.
0: Ah ja, oké. Okay. En dan is
1: Tine,
0: dat...
1: Lady Double T.
0: Patrice en dan...
1: En dan zijn er een hele hoop mensen. Voilà.
0: De revue gepasseerd.
1: Ciao, ciao.
0: Oké, dat was het. De Noor, 26 juni, allen daarheen. Dankjewel. Dat is mijn jazznummer nog van vorige week.
1: Ah ja, vorige week werd ook in vorm. Want ik heb een klein stukje gehoord in de auto. Maar dat klonk al geanimeerd.

0: Oh, ja.
1: Melk en suiker, hè?
2: Twee klontjes.
1: Twee klontjes?
2: Zeg, jij drinkt wel wat veel koffie tegenwoordig, hè?
1: Vind je?
2: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
1: 155. Vierde. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste. Koffie.
3: The divided operating system has fewer total connections.
4: In de donkere achtergrondkamertjes op de lobbygroep door te drukken.
5: The idea in the project is try to do with what we have. Okay.
6: 129. 127.
4: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopoly. Monopoly. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
6: 123.
7: Ja, Unix of Linux.
6: 121.
8: Oei, dit wordt niet te technisch.
9: 120. Goedenavond. Het is Radio Centraal. Donderdag 23 april van 6 tot 7. Webgang.
10: Dus dat is niet te technisch.
11: 113. 112.
12: Ja, het gaat zo langzaam vooraan.
13: Open document format.
14: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
12: Wat passiert daar?
15: It depends on what you consider useful.
9: We worden vandaag geholpen door het Broadcast Control Panel in versie 0.7.1. Eigenlijk moet die toch allang een 1.0 versie krijgen. Dat is versienummer loopt echt achter.
16: Feit dat het moet gratis zijn.
17: Het zal best nieuw.
9: Maar het is wel gratis, ja, natuurlijk. Want we hebben het zelf geschreven, dus dan is het wel
18: Hello,
9: gratis.
18: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
19: The meaning of women is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
20: Ja, nu nog niet.
6: 85.
20: Yes, it's from the last DEPCON in Extremadura, Spain.
21: Nu of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
22: 80. 79.
19: 78. Is a different system.
22: 77.
20: Daarnet heb ik er eigenlijk helemaal niks van gestaan.
22: 75.
20: Maar ja,
22: 74.
20: Dat ligt aan mij.
22: 73.
8: Alles is gebackupt, ja.
22: 72.
23: Enable firmware.
19: No.
23: Zet
24: Zet 63, 62,
25: 61. Functie Sys, add remove heet dat, is toevoegen, verwijderen. En dan heb je echt een speeltuin van programma's dat je allemaal kunt downloaden.
26: Vandaag was de install party en zo, het is de D-Day dat je moet hier zijn.
21: De console. Het zijn eigenlijk vooral games. Dat is standaard in de boekjes en dat staat er niet meer. Bijvoorbeeld is er gewoon een ID-device. Dat is gewoon aangeconstrueerd. En de BIOS ziet eruit. Die gewoon staan op een primary hard disk. En dan heb je gewoon een contactflash van 4 gigabyte. Die kun je gewoon partitioneren als een gewoon gigabyte. Perfect met beelden dat je er een server hebt. Een beetje een servertje. Het voordeel is dat je een contactflash als
20: instructeur.
21: Dat is natuurlijk wel een besparing. Vooral ook als je
20: een
21: kleine
19: Wij gebruiken onder andere bijvoorbeeld zo'n stukjes zoals dit hier.
6: 21.
9: Goed, wat krijgen we vandaag? Oei, die micro staat een beetje gevoelig. We gaan dadelijk beginnen met het nieuws van 6 na 6. Straks in het programma 14, hebben we dan
22: 13,
9: even kijken, even switchen
22: 12,
9: naar issue.
22: 11,
6: 10,
22: 9.
9: Misschien gaan we het over de Sailfish
22: 7,
9: Community hebben.
6: 6,
22: 5.
9: Get your freedom.
6: 4,
27: freedom 3, freedom 2, freedom 1, freedom 0.
9: Maar nu zijn we dus klaar voor het e-nieuws van 6 na 6.

Goedenavond in het Ineos van 6 na 6 met de volgende onderwerpen. Aardondergang. Nieuwe Vos. Modulair ontwerp kan. En gsm-ban in Engeland. Aardondergang. Het is eens iets anders dan een zonsondergang of een maansverduistering. Astronaut Reid Wiseman postte een filmpje van een aardsondergang. Dat maakte hij met zijn smartphone van in de Artemis 2-missie, die rond de maan vloog met een bemanning van 4. Op 10 april landden ze terug op aarde. Reid kon niet goed door het raampje naar de aarde kijken, wat hij probeerde. En de aarde die achter de maan verdween. En omdat hij niet goed door het raampje kon kijken, had hij dus zijn smartphone voor het raampje gehouden en die op opname gezet. En dat opgenomen om dat te bekijken. En dat heeft hij dan gefilmd en daardoor heeft hij de aardondergang mee naar de aarde gebracht op 10 april.

Nieuwe Vos. Het team dat Firefox maakt heeft samengewerkt met Anthropic om nog voor het uitbrengen van Firefox 150 een extra controle op programmeerfouten te doen. Behalve vele bugs zullen er ook verbeteringen in de nieuwe versie van Firefox zitten. Deze versie 150.0 is deze week uitgekomen en zou dus veiliger moeten zijn dan ooit. Wat er nieuw in zit is onder andere een split view om twee verschillende dingen naast elkaar te zien in één venster dat in het midden verticaal onderverdeeld is. Dat is handig om bijvoorbeeld links iets te lezen en rechts vertaling of randinformatie over wat je leest op te zoeken. Of in het ene venster te lezen en in het andere ben je misschien een blog aan het schrijven of zo. Dat kon je vroeger ook door twee vensters naast elkaar te zetten, maar het is natuurlijk wel handiger als je dat sneller zo georganiseerd krijgt. Vandaar dus die split view. Over vertalen gesproken trouwens, je kan in de URL-balk nu ook translate tikken om snel een vertaalscherm te krijgen met van naar. Wie geen splitscreen gebruikt, maar tabs om verschillende sites open te hebben in zijn Firefox, krijgt ook een extra hulpmiddel om te kopiëren. Je kan verschillende tabs selecteren en dan copy doen om de verschillende URL's en de titels van de pagina's elders terug te plakken. Verder zijn de mogelijkheden van PDF-gebruik uitgebreid. Er is nu een ingebouwde PDF-editor waarmee je PDF-bestanden kan aanpassen en exporteren. Verder zijn er aanpassingen en verbeteringen aan de Enterprise-versie en zijn er nieuwigheden voor webdevelopers. Het Firefox-team kon ook een eerbetoon publiceren aan 22 programmeurs die als nieuwe vrijwilligers voor het eerst meegewerkt hebben aan Firefox. Hun namen of nicknames zijn te vinden onderaan de pagina met release notes. De link komt straks op webgang.radiocentraal.be en is een link naar firefox.com. Even een break en daarna verder met het nieuws. Time ticks by.

verder dus met ons nieuws. Modulair ontwerp kan. Framework heeft bewezen dat ze een modulaire laptop kunnen maken en onderhouden. Hun laptop 13, heet dat model, gaat nu 5 jaar mee en er is wel een, hier en daar een kleine aanpassing aan gebeurd. Er is bijvoorbeeld een nieuwe processorversie gemaakt, er zijn andere schermen gemonteerd in de loop der tijd, maar het modulaire ontwerp van de laptop is verder wel helemaal hetzelfde gebleven als het origineel. En gebruikers konden dus ook gemakkelijk upgraden door bepaalde onderdelen te vervangen. Nu hebben ze bij Framework een nieuw model. Ze noemen het Framework Laptop 13 Pro en die is volledig terug vanaf nul ontworpen. Ze prijzen hem aan als de ultieme programmeurslaptop met uitstekende Linux-ondersteuning. Er zit voor het eerst een touchscreen in. De batterij is groter, hij weegt 1,4 kilo in het totaal en het concept is weer zo om zo uitwisselbaar mogelijk te zijn op gebied van onderdelen voor de tijd dat het model ondersteund wordt natuurlijk. En ze verkopen die laptops in een doe-het-zelf-versie. Dus gewoon zonder geheugen, zonder operating systeem. Daar moet je allemaal zelf voor zorgen. Er zijn ook wel samengebouwde en voorgeïnstalleerde versies mogelijk met een systeem naar keuze, bijvoorbeeld Ubuntu Linux. En ook de onderdelen zijn allemaal apart te koop. Ja, dat moet wel als je zo een modulair toestel ontwerpt. Anders heeft het weinig zin. GSM-ban in Engeland. Er zijn al heel wat scholen en heel wat landen waar gsm's geweerd worden op een of andere manier in de klas. En in Engeland, ja, daar sluiten ze zich daar nu

scholen overdag gsm-vrij moeten zijn. De scholen zelf zijn vooral vragende partij om middelen te krijgen die nodig zijn om de smartphone-politiek in te stellen en af te dwingen in de praktijk. Dus bijvoorbeeld ondersteuning voor speciale lockers daarvoor en zo. In andere landen van het Verenigd Koninkrijk zijn er andere regels. In Schotland en Wales zijn het de directies die de regels bepalen. In Noord-Ierland is het juist, een pilootproject voor een gsm-vrije school afgelopen. En de resultaten worden verwacht binnen een paar maanden. Dat was het voor het innieuws van 6 na 6. Komt straks online op webgang.radiocentraal.be.

van een circle.

We sluiten misschien aan bij het nieuwsitem van Nieuwe Vos. Een nieuwe Firefox-versie 150.0 die deze week is uitgekomen. In de rand daarvan hebben we nog wat andere informatie. Het Firefox-team jaagt namelijk op bugs met behulp van AI. Kunstmatige intelligentie. Ze hebben samengewerkt met Anthropic om programmeerfouten te laten opsporen door de Claude Mythos AI-tool. Daardoor konden ze 271 zwakheden aanpakken die anders misschien tot een beveiligingsprobleem voor de gebruikers hadden geleid. Firefox software is voorzien van diverse verdedigingsmechanismen tegen het doorbreken van de veiligheid

0: van de browsersoftware. En beveiligingsonderzoekers onderzoeken die code ook op mogelijke problemen, waarbij ze beschikbare technologische hulpmiddelen gebruiken als zogenaamde fuzzers. Zover ik weet is dat een software die allerlei invoer aan het programma gaat geven en daarmee zo de grenzen gaat aftasten, allerlei willekeurige dingen, onmogelijke dingen gaat als invoer naar het programma sturen om te kijken of het programma niet ergens crasht. En onder normale omstandigheden zullen er altijd dingetjes ontsnappen. Niet omdat de beste beveiligingsspecialisten niet goed zijn, maar omdat het Firefox-team natuurlijk geen onbeperkte middelen heeft om daaraan te werken om die software helemaal perfect te krijgen voor alvorens ze uit te geven. Anthropic was met zijn... Het geldt trouwens voor alle software, hè. Anthropic was met zijn programmeertool Claude, of Claude, hè, een beetje cloud, zullen misschien Amerikanen zeggen, op weg om AI in te zetten in programmeertools om fouten op te sporen in programmeercode, in de broncode dus. Hun tool heette Claude Opus 4.6 en die was voordien uitgeprobeerd op oude broncode van Firefox, terwijl ze die aan het maken waren, die tool. Ze gebruiken daar natuurlijk open source programma's om daarop te testen. En ze gebruikten een bestaande oude versie van de Firefox-code, omdat ze daarvan wisten welke bugs er zijn. Omdat die bugs, hè, die al gevonden zijn, gedocumenteerd zijn, opgelost zijn. En dus dan kunnen ze kijken, ze pakken de versie met waarin de bugs niet opgelost zijn, de oorspronkelijke versie. En die gaan ze dan met die tool onderzoeken en kijken of die tool de bugs vindt die nadien in de werkelijkheid door mensen waren gevonden ondertussen. En die zijn ook al gerepareerd natuurlijk. Anthropic wilde kijken of Claude Opus die fouten in de originele en niet verbeterde versie zou vinden. En inderdaad, een groot aantal van de ondertussen bekende fouten werd door het programma ook effectief gevonden. Maar dat is nog geen bewijs dat het ook nieuwe fouten zou kunnen vinden. Dus er is maar één middel om dat te weten te komen: loslaten op de nieuwe code. Misschien, ze hielden daar ook rekening mee, stel je voor dat als dat AI-programma fouten vindt in oude code, misschien heeft dat AI-programma ook trainingsdata toegevoerd gekregen die bestond onder meer uit die broncode van Firefox. Dus in dat opzicht zou het kunnen dat het dat dan gewoon herkent door de kennis die vroeger al gevoerd was. Het is een andere situatie als je met nieuwe broncode, waar nog niets over geweten is, die nog niet publiek bestudeerd is en becommentarieerd is en onderzocht is. Dus dat zou een helemaal ander resultaat kunnen geven. Dus werd de proef op de som genomen om de huidige versie van Firefox code onder handen te nemen. Ze begonnen met de JavaScript engine, een van de belangrijkste onderdelen van de browser, omdat daar code uitgevoerd wordt. De code die gaat laden van de website waar je op bevindt en je bekijkt bent. Dus die code die er gebruikt in de browser. Normaal gezien is het op een vrijwillige manier hier in een sandbox afgescheiden bij de afgescheiden onderdeel. Maar goed, dat is niet altijd perfect, dat zal even liggen. Dus dat is ook een mooi gebeurd, want we moeten aan die nieuwe versie van de software over die uitgisting staan samen met de Mozilla Firefox software maakt.
1: De robot was het met een jaarlijks klein engine en na 20 minuten vond het op een nieuwe, nog onbekende bug in de code. En de software documenteerde dat ook. We maakten een voorbeeld van aantal dronen, dat klaart voor het geluk een bepaald stukje geheugen gekonden om overrijden in het geheugenbeheer. En hoe dat dan beneden kan worden doorgronden, is die software ook niet in staat. Eigenlijk lijkt het oplossing aan, of een oplossing. Van de programmeurs van die klotteloze software, die keek dan dat die gevonden fout die bug met al die met mensen die hebben gemaakt, zo door AI. Die keek daarna en die onderzocht en kon dat bevestigen. Hij stuurde dan heel door naar een medewerker, collega programmeur, die ook onafhankelijk had gekeken en het probleem bevestigde.
0: Goedenavond, dit is Radio Centraal. Het is 6:30. Vanwege een verkeersopstopping kan Webgang niet live aanwezig zijn vandaag. En we zullen dus luisteren naar een heruitzending van Webgang van 30 april 2026.
2: Oh, graag.
3: 164.
0: Heel graag.
3: 163.
2: Twee klontjes.
3: 162.
4: Twee klontjes?
3: 161.
4: 160.
2: Zeg, jij drinkt wel wat veel koffie tegenwoordig, hè?
4: 158. 157.
2: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
4: 155. Vierde. 154. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste.
5: 151. 150. 149, 148, 147, 146, 145,
6: Linus Torvald,
5: 144, 143,
6: I pronounce Linux,
5: 142,
6: as Linux,
5: 141,
4: 140, 139, 138.
7: The divided operating system has fewer total connections.
8: In de donkere achtergrondkamertjes op de lobbygroep door te drukken.
4: 133.
9: The idea in the project is to try to do with what we have. Okay.
3: 129. 127.
8: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopolie. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
3: 123.
10: Ja, Unix of Linux.
3: 121.
11: Oh ja, dit wordt niet te technisch.
3: 120.
11: Dus het is meestal doen, maar
3: 118.
11: Nee, maar het is technisch. Het niet technisch. Het net technisch genoeg, ik heb het te technisch.
12: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
3: 113, 112.
13: Ja, het gaat zo langzaam vooraan.
14: Open documentformaat.
15: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
13: Wat passiert daar?
16: It depends on what you consider useful.
17: Please raise your hands if you cannot hear me.
3: 101.
4: 100. 99. 98.
17: What does free software mean?
4: 97.
18: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
19: It's always newer, it's larger, it has more packages.
4: 92.
20: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
19: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
20: Ja, nu nog niet.
3: 85.
20: Yes, it's 84. From the last DEPCON in Extremadura, Spain.
11: Nu, of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
4: 80, 79, 78.
19: Knap, is a different system.
4: 77.
0: Goedenavond. En in het nieuws vandaag, het nieuws van 6 na 6, hebben we volgende onderwerpen. Ah, oei, het is nog niet geüpload op de... op het platform waar we dat normaal doen. Dus ik kan het niet automatisch binnenhalen. Mijn assistent, Broadcast Control Panel 0.7.1, kan het niet automatisch binnenhalen. Dus ik moet even zelf manueel daar naartoe gaan. Goed, we krijgen AI voor de rechtbank.
4: Ze speelt aan dat programma.
0: Niet voor Amerikanen.
21: Van
0: En bagage sorteren. En ik ga even proberen de juiste tune af te zetten en aan te zetten. De player. AI voor de rechtbank. Het zijn niet de modellen zelf, de AI, Artificial Intelligence modellen zelf, maar wel de eigenaars die elkaar zullen tegenkomen of de zaakvoerders in de rechtbank. Enerzijds Sam Altman, de CEO van OpenAI, bekend van hun product ChatGPT. En anderzijds Elon Musk, bekend van heel veel andere dingen, maar waarschijnlijk niet meer van medeoprichter te zijn van OpenAI. We hebben dat vroeger in ons programma gevolgd. OpenAI werd vroeger opgestart als non-profit. En vandaar ook de naam OpenAI. Ze wilden alles in open source doen en open voor het goed van de mensheid. Musk beweert dat de huidige CEO achter zijn rug samengespannen heeft om van OpenAI een commercieel bedrijf te maken, want het was dus een non-profit. Musk was oorspronkelijk de grootste geldschieter bij het opstarten van OpenAI en na de ruzie met andere bestuurders van OpenAI startte hij trouwens nadien opnieuw een AI-bedrijf xAI. De echte reden van de scheiding was toen misschien niet duidelijk. En nu lijkt Musk te suggereren dat het ging over het non-profit en open source karakter van OpenAI. Dat dus geschonden werd en dat hij de andere richting zag uitgaan. Maar uit andere getuigenissen blijkt dat hij eigenlijk OpenAI wou overnemen onder zijn controle om het zelf te runnen. En dat is tegengehouden door andere beheerders, waarna hij eruit gestapt is. OpenAI begon daarna een hobbelig parcours om toch een commercieel bedrijf te kunnen zijn. En ze splitsten de activiteiten in een non-profit en een for-profit eenheid. Ze haalden geld op bij Microsoft en zij zijn het ook die Altman na een ontslag steunde om terug aan boord te geraken van OpenAI. Altman, de CEO, waar Musk dus mee overhoop lag, was buitengewerkt nadat hij het vertrouwen bij het personeel ondergraven zou hebben door zijn omgang met de veiligheid van de ontwikkelde AI. Hij zou daar nogal losjes over gaan en dat maakte veel mensen ongerust. De wedloop om ChatGPT uit te brengen was in volle gang. Toen Sam Altman terug binnengehaald was bij OpenAI, waarschijnlijk mee onder druk van een aantal machtige investeerders, hoor Microsoft, ging Ilya Sutskever eruit. Hij was Altmans tegenpool die zich zorgen maakte over de morele dilemma's van de ontwikkelingen van AI. Hij startte daarna ook een eigen AI-bedrijf met de naam Safe Super Intelligence. Dat was in 2024. En nu kan je het proces dus volgen dat voor de rechtbank in de VS begonnen is en waar onder andere dus Musk in het ondervragingsbankje zit. Niet voor Amerikanen. In de Verenigde Staten is het bedrijf Cloudera op het matje geroepen voor het gebruiken van buitenlandse werknemers met speciale visa voor knelpuntberoepen, terwijl er wel kandidaten waren binnen de Verenigde Staten zelf. Het bedrijf postte valse personeelsadvertenties waar een niet werkend e-mailadres in stond en wel met een werkelijke beschrijving van een job die wel bestond en die dus gepost werd in vaktijdschriften en zo, bepaalde websites. En daarmee deden ze het voor alsof ze eerst op de binnenlandse markt gezocht hadden, maar niemand vonden. Maar dit opzet gebruikten ze speciaal voor de jobs waarvoor ze andere kandidaten die bij hen met tijdelijke visa al werkten en die wilden ze in dienst nemen met een vast contract en dan wilden ze die met een ander soort visum hè, en met dat knelpuntberoepvisum in dienst nemen. Dus ze schreven die jobs uit, maar ze waren niet echt van plan om daar te recruteren uit diegene die zich aanbod, maar het in te vullen door intern de goedkope werkkrachten die ze al hadden. Er werd een klacht neergelegd bij de overheid door een organisatie die een kandidaat-werknemer verdedigt die geprobeerd had te solliciteren op die advertentie die hij gezien had. En een onafhankelijk onderzoek leverde een dossier van 14 bladzijden op dat nu verder beoordeeld moet worden en dat kan het bedrijf boetes opleveren. Een van de dingen die ze deden was dus het e-mailadres dat in die personeelsadvertentie stond, dat werkte niet. Dus dat gaf dat bounce, dus dat gaf zo een foutmelding terug als je daar een e-mail naar stuurde. En voor de vorm hadden ze een advertentie gepubliceerd en dan konden ze zeggen van kijk, er zijn geen Amerikaanse kandidaten op afgenomen, dus het is knelpunt en wij moeten daar buitenlanders voor aanpakken. Die ze al in een andere vestzak hadden zitten dan. Bagage sorteren. In Tokio wordt uitgeprobeerd of het sorteren van bagage kan gebeuren met behulp van menselijke robotten, mensachtige robotten. Er worden een paar verschillende types robot uitgeprobeerd in een proefperiode die loopt van nu tot 2028. Er is daar in Japan een tekort aan mankracht en dus zelfs deze testfase zijn de robots zeer welkom. Maar het zal zoeken worden naar manieren om de veiligheid van de werkelijke menselijke

0: horen waar je dan zelf maar een naam al dan niet mocht opplakken. En ik had zo nog een paar vragen voor Christophe. Technischer gezien, dus je hebt uw eigen thuisstudio.
1: Ja,
0: waar je studio. Praktisch alles doet of alles?
1: Ja, ik. Ja. Ja. Ik heb wel het plan om nog eens ooit naar een vriend te gaan die een tape-based studio heeft, maar.
0: Real-to-real recording.
1: Ja, real-to-real. Maar ja, dat kan. Ik werk eigenlijk heel graag thuis.
0: Ja.
1: Ik heb mijn cave daar.
0: Dat zou wel zijn.
1: Ik heb mijn collectie plugins, een beetje hardware. Niks fancy. Ja, de compressor is al.
0: Ja, inderdaad, die is, ooit
1: die staat al over de Oberon's Wake EP.
0: Ja. Op de basgitaar had ik vooral op alles.
1: Op de synths ook. Okay. Ja, het is gewoon wat uitproberen.
0: Ja, want hun eigen studio, dat is volledig uw eigen geluid dat je gaat bepalen.
1: Ja.
0: Dus gelijk dat gezegd is van A tot Z eigenlijk.
1: Ja.
0: A tot Alpha en Omega zelfs, want je doet nog eens. Ja, ik bedoel ook uw eigen artwork en zo.
1: Ik doe mijn eigen artwork, ja.
0: Daar gaan we ze ook nog een paar vragen over stellen. Dus je steekt alles in uw Ableton, uw verschillende instrumenten, je maakt uw composities.
1: Ja.
0: En dan uw mastering.
1: Ja.
0: Ik moet u er een compliment over geven, omdat het is niet de typische mastering die vandaag de dag zo gegeerd is door de popmuziek, laten we zeggen, maar evengoed door techno of door andere stijlen. Dat ze alles heel vol willen steken en gecompresseerd maken.
1: Zo die brick wall limiting.
0: Ja, dus een vol geluid willen creëren. Voor een MP3.
1: Ja.
0: Maar een MP3 is al geen vol geluid.
1: Nee.
0: Dus als je naar een WAV gaat of een FLAC of een ander format van geluidsbestand, kun je meer verder gaan in een dynamiek. En dan moet ik zeggen, uw dynamiek is fantastisch.
1: Dank u wel.
0: Je kunt.
1: Met veel plezier.
0: Ja, instrumenten die van heel ver beginnen komen en dan ineens heel naar voren komen. Percussie dat in verschillende lagen zit. Ik moet zeggen, we gaan er nog eentje moeten opzetten voor het aan de luisteraars te laten horen. Dat gaan we dan ook direct doen.
1: Ja.
0: Dan deze nog even verder horen.
1: P.U.P.
0: En dan gaan we nu even de Velvet Dreams opzetten, een ander nummer dat ik in mijn hangmat aan het luisteren was thuis op mijn koptelefoon. Ik dacht, wauw, hoort dit?

0: Ze komt in de buurt van de Fender Rhodes, vind ik.
1: Het is een plugin, maar wel een Fender Rhodes. Emulatie noemen ze dat.
0: Ja.
1: Een digitale, hoe moet ik zeggen? Ja, iets dat in de buurt komt van.
0: Ja,
1: ik zal nooit de real thing doen, maar.
0: En dat emuleert ze beat nog gelijk zot.
1: Ja.
0: Ik had het zelf omschreven als een Fender Rhodes die van patchen is, smooth en dissonant tegelijk.
1: That's nice.
0: Met die Comcevers, die verbuigingen, die dissonantie. Dat
1: ik kan zit. Wel zeggen, ik doe zo weinig mogelijk copy-paste. Dus elke iteratie van de loop toch een paar kleine micro-dingen te geven. Dat is, voor een deel is dat micro-editing. En voor een deel is Ableton Live ook bij uitstek een heel geschikt programma.
0: Okay, maar ook de meerdere micro's gebruiken met verschillende geluidskleuren voor iets te verkrijgen.
1: De basgitaar is allemaal live ingespeeld. Ja. Ik zal zelden iets copy-pasten. Zoveel mogelijk live, ook met het gesprek van die mastering. Alles begint al bij een goede mix. En bij een goede mix begint alles al bij een goede compositie en een goed inspelen.
0: Ja.
1: Ik zal zoveel mogelijk proberen te performen, ook al is het.
0: Zelfs als ze dat aan het opnemen, is het eigenlijk een performance dat je toch probeert te brengen.
1: Een filter sweep, een modulatie van iets.
0: Ik kan nog even verder laten spelen.

0: glimmerig, smooth en dissonant. En een beetje sleazy. Soms ook een beetje 80s popachtig en zo. Er zit zoveel in dat tuintje.
1: Hoe komt het erbij?
2: Ik, 3 jaar geleden in de zomer, belde mijn zus mij om te zeggen dat haar dochter, mijn nichtje Aranka, een hersenbloeding had gehad. Ze was toen 22, geloof ik. Dus dat was heel hard schrikken. Met dit nummer eigenlijk gemaakt voor een hart onder de riem te steken. Dat was eigenlijk op een dag of twee was dat klaar.
1: Ja. Het, het artwork er ook aan aangepast? En
2: nee, deze hij stelde wel op Bandcamp, maar ik ga dit op een plaat zetten. Ik ga dit op een full album zetten dat nog lang niet af is. Het is niet een aankomende release.
1: Hebben we het dan over een vinylplaat?
2: Of dat zou mooi zijn. Maar dat, wie weet.
1: Wie weet, oké.
2: Okay.
1: Ja, ik wacht er al op, want...
2: Als ik de fondsen bijeen krijg... Maar wat ik wel weet, is die collectie nummers, die zijn mij zeer dierbaar en die zijn te speciaal om zomaar op Spotify te zetten. De cherry on the cake zijn.
1: En direct nog even over artwork.

0: Ah, ja, Fender Rhodes. Ja,
1: en 16 fretless. Okay, de harmonics.
0: Ja, ja, ja, ja. Nice. Uw artwork. U kunt naar Bandcamp gaan, naar Skeradice. En dan zie je... dan zie jij meerdere ontwerpen bij de uitgavers van de muziek staan. Dat zit vrij divers in elkaar, gelijk uw muziek eigenlijk. Ik heb de indruk dat sommige dingen getekend, geschilderd zijn en er zijn weer digitaal. Of het is een combinatie van allemaal. Het is
1: dan meestal een combinatie.
0: Van allemaal?
1: Als, het is nooit puur digitaal. Ja. Dus als het digitaal is, dan is het wel vertrokken van een tekening, een schilderij of een druk. Want ik ben eigenlijk graficus van opleiding.
0: Dus, ja, jij hebt ooit eens mooi ontwerpje gemaakt voor een muzikaal project dat ik in zat zot in de tijd.
1: Dat juist,
0: nog
1: ja.
0: ik heb dat onlangs teruggevonden op mijn computer. Ja. Dacht, wow, dat is juist, dat is ook nog van de Christophe.
1: Ja.
0: Allee, dus je doet zelfs het artwork helemaal zelf.
1: Ik heb vroeger 6 jaar academie gedaan. Ja. Ik heb gewoon nog mappen en mappen en mappen vol ongebruikt artwork. Veel grafiek, heel veel grafiek. Dat is van een achtergrond verdwenen, hoewel dat ik nog altijd graag wat teken en schilder, maar zo dat obsessief eigenlijk vroeger... Ja. Dat is er wel niet meer bij. Maar ja, ik heb die output wel liggen.
0: Dus
1: ik gebruik hem met plezier voor mijn eigen artwork.
0: Nice.
1: Maar je moet natuurlijk opletten dat het niet... Ja, het is al vrij incestueus als het is. Omdat ik alles zelf doe, maar ja.
0: Ja, maar als je alles gaat bestuderen op zich in het geheel, dan misschien een beetje van een afstand bekijkt, is het toch ergens een soort levenswerk of zo, heb ik de indruk.
1: Dat is zo. Dat is absoluut zo. Ja. En vroeger was ik iemand die tot een paar jaar geleden die heel veel maakte en weinig afwerkte. Dat ik ziek ben geworden, een aantal jaar geleden, en dan heb ik ook dat het, ja, er was toen sprake van de kans dat ik het niet zou overleven.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft mij een impuls gegeven om te zeggen van ik ga dingen afwerken.
0: De kanker heeft u een shot onder uw gat gegeven?
1: Eigenlijk wel.
0: En... Hij kan meespreken over gezondheid. Bij mij is het al 4,5 jaar lang COVID. Ik heb 2 jaar niks kunnen doen. Je leert zo hard prioriteiten stellen wat je eigenlijk echt nog wilt doen.
1: Ja. Ja.
0: Dus dat was voor u de shot onder uw gat voor dat te beginnen afwerken.
1: Mijn perfectionisme hield mij vaak tegen.
0: Ah, en dus dat loslaten.
1: Eindeloos blijven mixen en eindeloos tweaken. En dat moeten leren loslaten.
0: Loslaten is een groot woord.
1: Door dat YouTube-kanaal ook op een punt gekomen te zijn dat ik genoeg zelfvertrouwen had om te kunnen zeggen van mezelf van... Mijn mixen zijn oké, want tot pakt 3 jaar geleden waren die echt niet zo goed.
0: Over mixen gesproken, kon in deze ook even hoger zitten, want ook eentje dat schoon is gemasterd.
1: Dank u. Geen AI, hè, bij de mastering.
0: Nee, want dan zou het helemaal zo niet klinken en veel platter.

0: We waren even aan het beslissen welke tracks dat we hier nog konden spelen. Wel, ik heb er eentje uitgekozen. Bootit, denk ik dat het noemt. Of
1: Bootit. Bootit. Het is eigenlijk een constellatie. Een groep sterren dat je aan de hemel ziet. Geen sterrenbeeld, maar...
0: Ah.
1: En ook een groep meteorieten die... Oeps, die een tv.
0: Die noemen Bootits.
1: De Bootits, die komen in juni en... Dat was december.
0: Die passeren,
1: gaat de aarde door die meteorietenwolk.
0: Cool.
1: En, dat komt daarvan. En omdat dat in het sterrenbeeld van de Bootieten... Dat heeft iets met de Griekse mythologie te maken.
0: Ja, ik ken ze ook nog een constellatie, de Pleiade. Misschien is dat voor een volgend nummer de Pleiade.
1: Ja. Dus dat komt daar vandaan.
0: Ah, wel. Waar gingen we naartoe? Naar de Bootits.
1: En de percussie.
0: En de percussie, inderdaad. Ja. Daar wou ik ook even over doorbomen.
1: Ja.
0: De Bootits dat nu aankomt, is zeer sterk in een IDM-break percussiegehalte. Maar blijkbaar op alle andere nummers ook wordt er heel veel live percussie wel gebruikt.
1: Ja, dat is ook weer om dat loopachtige tegen te gaan. En hier heb ik ook de mallet, de vibraphone. Het doet eraan denken, maar het is zonder de bellen van onder.
0: Oké. Okay.
1: Die heb ik ook zelf ingespeeld in meerdere lagen, omdat dat... Ja, er is iets met lucht dat een membraan van een microfoon in beweging brengt. En
0: dus een vibrafoon zonder de pijpen?
1: Ja,
0: zonder
1: dus gewoon de ijzeren latten.
0: Want je hebt nog een paar nummers gemaakt. Die Fiery Skies, de origineel denk ik dan, het rustigere. Dat thema qua intro, ik hoorde dat ik dacht, tubular bells. Dus ja, zo, dat geluid.
1: Dat zit daar ook in. Ik heb ook wel zo'n collectie van kleine xylofoontjes en shakertjes en bizarre instrumenten. En een snare drum, voor een keer eens die een chuck echt in te spelen. Een hi-hat. Alles om het wat minder robotisch te maken en een beetje organisch. En ook zo'n truc. Wat ik geleerd heb, als je bijvoorbeeld een strijkerssectie wilt emuleren, je kunt alles met midi inspelen, dan steekt er één echte viool in. En dat klinkt, als je midi goed geprogrammeerd hebt, volgens de regels van de kunst, want ja, dat is scoring, dat is natuurlijk zijn eigen ding. Als je er dan een echte viool in mixt, één echte viool, dan klinkt dat als een strijkerssectie.
0: Oké. Dat is hier weer een tip voor heel de wereld meegegeven.
1: Masterclass productie, folks.
0: Right. Hoort.

0: AI die inbreekt van de bovenste plank. Christophe, ik kon er misschien een uzelf laten kiezen. Alhoewel dat ik er nog wel een paar op mijn lijstje had staan. Dat ga ik u direct meegeven. Maar uw muziek, dus een workflow, is niet echt altijd hetzelfde. Het is eerder een gevoel of een emotie. Dat je dan... ja,
1: of spelen. Of spelen op mijn bas, spelen op mijn gitaar. En dan, een goed idee, oké.
0: Okay. Ja.
1: Ofwel onthouden. En blijven spelen een paar dagen, een paar weken. Ik moet ofwel field recorder pakken of met een telefoon opnemen voor later.
0: Dat is toch ook eentje dat je toepast, een field recorder, voor het te onthouden waar je
1: zeker.
0: Dit gevonden.
1: Maar even goed, gewoon dingen afstaan in keuken geladen, samples van de beestjes. Kiekjes en katten. En vroeger had ik schaapjes in huis. Die zijn ook al in mijn muziek terechtgekomen.
0: Paul? Is deze die Under Fiery Skies de origineel?
1: Ja. Daar komt ook dit jaar nog een video van uit.
0: Jackology. Ik had hem in mijn favorietenlijstje gezet, eigenlijk met de remix dat je ervan hebt gemaakt, maar...
1: Die heeft Christoffel van Unfinished Monkey Records gemaakt.
0: Ja. Trouwens, misschien ook nog niet vermeld, ofwel, Unfinished Monkey Records heeft al een paar dingen van u gereleased.
1: Ja, dan Oberon's Wake, die van we nu een track horen, die vorig jaar gereleased is op de... In begin januari, een dag dat ik in remissie was, ik heb die plaat eigenlijk afgewerkt tijdens mijn chemobehandeling.
0: Wow.
1: Maar die nummers ben ik al beginnen maken tijdens de pandemie. En sommige zelfs, de schetsen ervan iets ervoor zelfs al.
0: Amai, dat moet ook ploeter geweest zijn als je een zware kop hebt, maar dan toch wel ideeën die er wel zijn.
1: Drie goede dagen. Per twee weken waarin ik fit genoeg was om aan muziek te werken. Ja. De rest lag ik gewoon bijna niet te kotsen in mijn bed.
0: Ja. Dus die goede dagen was direct oké.
1: Okay. Ja.
0: We staan op, we hebben energie.
1: Ja.
0: We moeten dat in muziek steken.
1: Ja.
0: En dit is een van de dagen dat ertussen zat dat hij naar boven is gekomen.
1: Maar dat heeft mij ook wel in gang gehouden. Ik had een doel.
0: Ja.
1: Maar daarin, mijn lieve vrouw, zou ik...
0: Ja, de ondersteuning van de partners niet te vergeten natuurlijk. Dat is,
1: niet te onderschatten.
0: Zeker niet.
1: Ze worden vaak vergeten.
0: Ja. Bij deze, ik denk dat mijn vrouw ook aan het luisteren is. Ik wil haar ook heel erg bedanken voor de ondersteuning die ik heb gehad tijdens mijn nog steeds zieke periode, maar die wel naar de goede kant is aan het ombuigen. Dus ik heb ook gewoon COVID 2 jaar niks gekunnen. Echt een klote. Valse ziekte. Ik wilde niet hebben.
1: Aan alle partners.
0: Aan alle partners.
1: Dikke merci.
0: Hoera.
1: We love you.
0: Voilà. We hebben hier belletjes voor al opgezet.

0: En als we dan toch op zo'n gevoeligere nummertje zitten. Op uw bandcamp is een heel mooie omschrijving gemaakt door Gens een dichter, had je mij net verteld.
1: Ja, een bio is gemaakt door Bob Minne.
0: Dat is eigenlijk het enige dat je zelf niet doet.
1: Ja, dat is moeilijk, hè. Over uw eigen in een derde persoon, enkelvoud. Ja. En dan je moet toch een beetje... Ja, nee. Ik zou mijn eigen in zo'n bio waarschijnlijk gewoon afbreken. Dat is niet dol. En erbij, wat weet ik, ik ben een bassist, man.
0: Ja, en wij zijn Belgen veel te bescheiden ook.
1: Just a bass player, dude.
0: Echt waar. Als wij Amerikanen hadden gewist, we hadden hier niet... We hadden niet genoeg superlatieven voor ons eigen kunnen verzinnen. Maar dat doen we zo niet echt. Want we blijven dan ook wel bescheiden mensen.
1: Mm-hmm.
0: Ik kon even zo de vrije vertaling dat ik dan heb gemaakt van wat Bert als dichter op uw bandcamp... Bob als dichter op uw bandcamp heeft geschreven. Daar wordt Skerredijs eigenlijk omschreven als een authentieke troubadour. Verstrengeld met een postmoderne geluidspoëet. Wanneer de subculturele straatmuzikant in hetzelfde lichaam vertoeft als de goddeloze professor. Dat is de vertaling, maar ik vind het geweldig. Niet per se de vertaling, maar geschreven is geweest.
1: Hij is heel goed.
0: Ja.
1: Hij heeft ook al een paar diepbundels en zo. Hij is echt geniaal. En hij is dus ook bezieler van het YouTube-kanaal Jackology, waar ik heel veel aan te danken heb. En dat mijn producties ook wel naar een hoger plan hebben getild.
0: Yep.
1: Als je 3 jaar lang, of pak 2 jaar intensief, om de 2 weken een andere artiest mixt, in een totaal ander genre, want dat gaat van folk tot punkrock tot...
0: Heel
1: klassiek, dan leerde wel mixen, hoor.
0: Ja.
1: Echt mijn mixing naar een hoger plan geteeld is.
0: Voilà. Het is inderdaad het gewoon doen.
1: Ja, veel doen. Want ik mix ik ook al 10 of 15 jaar, maar ja, dat is zo crap, man. Dat wilde niet weten.
0: Mag je eigenlijk best de laatste 3 jaar content van je eigen...
1: Eigenlijk wel. Ik begin het te geraken. Nee, dus het is volhouden en ook, ik heb mijn ruimte gevonden ook.
0: Het is ik denk dat het ziek zijn wat we zeiden, je gepusht voor eigenlijk knopen door te hakken, geluidstechnisch en ook in zeker een mastering. Ik heb ook mijn tijdje producer geprobeerd zijn en inderdaad, je doet veel, maar je werkt niks af. En ik moet zeggen, het afwerken is nu wel mooi afgewerkt.
1: Ja.
0: We zitten bijna aan onze tijd. We gaan zelfs nog een klein mini-interview doen met Connie, die zaterdag ook op ons feest komt draaien. 45 jaar, Gonzo's 45 toeren rond de zon. Dus mijn 45ste verjaardag. En de Connie komt daar met Eclectiker samen plaatjes draaien, als ook met GRD, als ook met mezelf en natuurlijk Skerredijs.
1: Yeah.
0: Ja. Een laatste topic nog even. We hebben nog 3 minuten. Of nog een beetje muziek.
1: Allebei, zeg.
0: Ja. Graag.
1: Jij wilt de Parasite nog horen.
0: Ja, we hebben te weinig tijd voor de muziek. Kom, we doen even muziek. En terwijl dat je in overgang ingaat, heb ik nog even een kleine bedenking. Het is niet per se een vraag naar u toe, maar ook eigenlijk. Tegenwoordig als muzikant in de culturele sector, er wordt zoveel bespaard. Muzikanten worden niet meer als volwaardig bezien. Muzikanten worden weggezet als mensen die... liever een uitkering ontvangen voor dan maar hun ding te doen met hun muziek. Voelt jij dat ook?
1: Ja. Ja, en dat heeft mij ook zwaar depressief gemaakt een aantal jaren geleden. Tot een punt dat ik dacht van, ik moet dat hier gaan omgooien. Want zo ja, kan het niet verder.
0: Het is hard, hè?
1: De fan raakt er kwaad uit. En dan ben ik ziek geworden. Ja, ja. Ik denk dat niet. Misschien neemt het een met het ander te maken. Ik denk het niet, maar nee. Het heeft wel voor een catharsis gezorgd in die zaken.
0: Ja, dan denk ik ook. De zware overpeinzingen dat je daarvoor al had, die zijn bevestigd, want het gaat er zo aan toe. Maar dan weer het ongeluk dat ervoor gezorgd heeft dat je beter hebt gevonden wat je echt wilt doen en ja. Ervoor wilt blijven gaan. Zoiets.
1: Je kunt alles als een vloek of een zegen bekijken. Ja. In het leven.
0: Want elke slechte kent zit een goede kent.
1: Ja.
0: Maar ja.
1: Ik heb het geluk gehad dat ik een aantal jaren van mijn muziek heb kunnen leven.
0: Ja.
1: Maar ik kon dat toen ook doen omdat ik in een kraakpand woonde. Ik een huur moest betalen.
0: Ja, je moet heel je levensstijl aanpassen aan het feit van ik wil muziek maken. Dan, okay, dan word jij verplicht van heel goedkoop te gaan leven.
1: Ja, maar ik heb het wel gedaan.
0: Ja.
1: In plaats van op veilig te spelen.
0: Ja, voilà. Het siert u en veel andere muzikanten ook. Hè. Ze geven heel veel op voor hun passie, wat dat ook een métier is. Hè. Niet te vergeten, dat is een ambacht. Hè. De politiek tegenwoordig herkent dat zo niet, maar... Een muzikant zou gelijk moeten staan als een ondernemer.
1: Zeker zien zorgen wij ook voor jobcreatie.
0: Oh,
1: ik
0: ja?
1: Nu niet, maar de grotere artiesten.
0: Ja, en zeker niet vergeten wat er allemaal rondhangt. Hè.
1: Ja, wel.
0: Okay.
1: Crew en techniekers.
0: Voilà, techniekers. Het is veel groter en veel breder dan ja, gewoon mensen die in de cultuur op hun gat zitten en worden even... stempelt als mensen die maar wat doen en daar geld voor krijgen of
1: dan,
0: subsidies voor krijgen.
1: Is er nu nog de generatieve AI, waar iedereen de mond van vol heeft. En ja, I get it. Als je van een bureau werkt en er gaat iemand op pensioen en je wilt voor zijn afscheid, dan is dat rap gemaakt. Maar het positieve ding dat er gaat uitkomen is dat er terug dat echte muziek met foutjes en met een hoekje af en met wat vuil onder de nagels.
0: Ik hoop het echt. En voor het eerste grote publiek gaat dat helemaal niet zijn. Die gaan waarschijnlijk deels meegaan in de AI-gedoe of whatever. Maar ik heb er ook een zekere schrik voor. Ik ken het ook niet genoeg. Je moet het eigenlijk eerst leren kennen voor een oordeel te vellen. Maar ik ben er niet mee akkoord dat AI muziek maakt voor mensen. Want mensen kunnen dat veel beter dan AI. Met de natuurlijke fouten, gelijk dat je juist zegt. En ik geloof ook niet dat de perfectie tussen haakjes van AI dat kan vervangen.
1: Maar nee.
0: Absoluut.
1: Wat is muziek?
0: Ja,
1: wat is muziek? Voor een deel gevoel, maar ook communicatie. Het vertolken van iets. Dat is natuurlijk één aspect van wat muziek is, want het kan ook een propagandadoel dienen, of het kan een ritueel of een religieuze functie hebben.
0: Ja.
1: Maar als het gaat over communicatie, het vertolken van gevoelens, dan dat is iets dat AI niet kan, want dat is geen levend wezen, dat heeft geen gevoel. Dat is gewoon een database met een algoritme.
0: En die dingen naapen dat ooit veel beter zijn gemaakt geweest.
1: En dat lijkt me wel mooi om dit gesprek af te ronden eigenlijk.
0: Ja, fuck AI. Levensparadijs.
1: Dank u.
0: Ja. We gaan hier dan nog een laatste plaatje op het groeit klaarstaan.
1: Zeg maar.
0: Ik heb het zelf niet voorbereid, die laatste. Oh, jawel. Paradise, dat met die gitaren en zo. Ik was te veel om te babbelen. Er was zo'n bombastisch nummer waar ik dacht, daar kunnen we mee eindigen. Maar ik sta even achter, sorry.
1: Deze dan, hè?
0: Dark Eyes vind ik ook nog wel een hele vette. Ja, Dark Eyes. Ja. En dan gaan we daar nog 2 minuutjes van kunnen luisteren. En dan gaan we nog 10 minuutjes mini-interview met Connie. Connie van We Are Various en van Acapulco. Nights.
1: All right.
0: Ja, ik dacht trouwens dat hem straks daar nog moest gaan draaien. En dan de ene zin er naar de andere.
1: Ik heb die nog
0: Ah, wel, dan moeten ze even maar eens een klap doen.
1: Welke is van mijn EP Oberyn's Wake vorig jaar uitgekomen te vinden op Bandcamp en alle streamplatforms, maar Bandcamp is veel beter. Morgen is het trouwens Bandcamp Friday, dus wie morgen iets aankoopt, de revenue gaat volledig naar de artiest. En zaterdag Scaradice live met een hoop andere artiesten in de Multatuli vanaf 9 uur met Fidel Gonzo,
0: Scaradice, GRD, Connie en Eclectiker, DJ Gonzo. En we zullen zien hoe lang dat duurt. Misschien dat er zelfs nog een verrassings-DJ aan te pas komt.
1: Het was nu gelukkige verjaardag, man.
0: Merci, we zijn er nog niet. Maar alvast bedankt. Hoort Dark Eyes.

0: Oh ja, het was last minute vandaag. Je zit er ineens bij. We hebben fantastisch is. Want zaterdag geven wij een leuk feest. Waar dat jij samen met Eclectiker Filip Maas gaat draaien. Maar we gaan het nu even snel nog in die laatste 7 minuten over uw zijn als DJ hebben. Je mag uw plaat al starten die je.
1: Ik heb er een aantal bij, maar.
0: Tja, hoeveel kun je er draaien op 7 minuten? En praten tegelijkertijd wel, hè?
1: Ik kon dit alvast opzetten.
0: Voilà, ik zet het al op. Wel, Connie en Eclectiker die zaterdag komen draaien, zijn ook onderdeel van Acapulco Nights. Is dat ook al langer bestaat, dat concept? Koen zelf zit ook bij We Are Various.
1: Yes, dat klopt.
0: Yep. En ik kan nu gewoon de algemene vraag stellen, Koen. Van waar kom je eigenlijk als DJ? Kun je in een paar minuten snel uitleggen van ik ben zo gegroeid van daaruit als DJ en ik sta nu hier?
1: Zeker. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Rond de eeuwwisseling ben ik, zoals zoveel onder ons, wellicht in contact gekomen met de Haagse scène. En dat is toch wel een serieuze invloed geweest.
0: Bunker is het dan over?
1: Bunker, ja, IF, Lego Welt vooral. Die zaken. Die manier van muziek brengen onder mensen.
0: Heel
1: die sound er eigenlijk rond.
0: Soms heel ongekuist.
1: Ja, een heel rauwe sound. Dat was heel aantrekkelijk, op de een of andere manier.
0: Uh-huh.
1: Dus ik was destijds als gek al die mixen om te downloaden. Ik vermoed nog via Soulseek destijds.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Uh-huh.
1: Maar dat was smul. Dat was heerlijk. Dat was allemaal goed. Dat was fantastisch. En dan. Ja, op de een of andere manier gaan we toch op zoek naar die nummers dat die spelen. En dan komt er weer het bij Clone, bijvoorbeeld. Hè.
0: Ah, voilà. Dus, je zit nu over de Hollanders bezig, hè? Onze goede die dat, toch wel heel graag die hebben gedaan.
1: Zeker. Echt waar. Fantastisch.
0: Ja.
1: Dus op die manier, voor mij is het daar eigenlijk begonnen.
0: Ja.
1: Super hard getriggerd geweest door die hun geluid. En dan heel veel dingen beginnen verzamelen eigenlijk sindsdien. Ook dankzij Clone. En dan zo'n beetje beginnen zoeken naar wat je allemaal wilt hebben. En dat is natuurlijk iets anders. Dat is een ander verhaal, daar moet ik eens een andere keer over uitweiden.
0: Ja, voilà.
1: Maar
0: het gaat dus toch wel over die rauwe, analoge sound dat een grote inspiratie voor u was. Dus we kunnen zaterdag dan ook wel... hoort het even aan. Analoge geluiden verwachten.
1: Wel ja, ik heb het er met de flip ook even over gehad. Wat gaan we doen? Maar we gaan toch een rauwe, diepe sound proberen te creëren. Ja. We gaan een beetje meer afstappen van de klassieke Italo sound waar we eigenlijk ooit mee begonnen zijn.
0: De Acapulco Nights.
1: En ook redelijk op tempo, gelijk als deze track van Hardcore, waar dat eigenlijk een mega grave groep is, een Franse groep. Die was maar meer industrial, EBM.
0: Jullie stonden dan ook op goede uren geprogrammeerd voor inderdaad zo'n mix ten berde te brengen. Ik kijk er al heel hard naar uit, echt wel. En ik denk dat ik na jullie nog wel acid electro breaks van spelen die er gewoon van op matchen.
1: Prima.
0: Heel die 45e verjaardag, ik ben aan het organiseren, blijkt hoe langer hoe meer ook gebaseerd op echte instrumenten, op analoog, op origineel sound, op magrauzen, niet te gepolijst. Dus als je niet weet wat doen, zaterdag. Het is in de Multatuli te doen. Het is gratis. En er stond een dikke vette soundsystem van mezelf.
1: Ja, want er is misschien een beetje een misvatting. Het is wel degelijk uw birthday, maar het is voor iedereen.
0: Het is voor iedereen, ja.
1: Fantastisch.
0: Iedereen. Ja. Welkom.
2: Ik wil hier een toerenbordje draaien.

zit zowat op ons eind. Connie gaat nog een plotje snel opleggen. Chris staat klaar voor Wave Frequencies. En ja, dit laatste plaatje is een 45 toeren plaatje van de Connie. Ter ere van mijn 45 toeren rond de zon deze zaterdag. Goedenavond. En bedankt voor het luisteren.

Welkom bij Wave Frequencies op deze donderdagavond. 30 april zijn we, 30 april 2026, het jaar vliegt vooruit en we zijn er weer zoals elke donderdag, uw vertrouwde wekelijkse portie obscure underground wave grooves vers samengesteld door Lieve achter de draaitafels en mengpaneel. Chris hier achter de micro, muziek wordt door ons tweetjes verzorgd. En na twee afleveringen rond Belgian New Wave en dit allemaal in het zog van die tweedelige documentaire, u hebt hem misschien ook gezien op Canvas, over de Belgische New Wave en ook de 3LP-release, gaan we het nu terug naar ons vertrouwde concept van obscure synthesizer-muziek in de wave-richting. Dit allemaal hier bij Radio Centraal tot nog tot 10 uur. Ik kreeg reeds The Dance Society. Het zou trouwens de eerste 3 nummers waren. Allemaal nummers uit de UK, waaronder dus die Dance Society, die van Barnsley afkomstig zijn, met het prachtige The Seduction. En dat vind je terug op een 12-inch Wake Up uit 1983. Obscuur nummertje daarna van Alien Sex Fiend. Uit Londen zijn deze obscure groep. We speelden Psych Out Zombie Dub van de 12-inch I'm Feeling Zombie Fight uit 1990. En het laatste was Flying Lizards, die heel experimentele industrial hebben gemaakt. Ook uit de UK uiteraard, met Hands to Take van de Fourth Wall LP uit 1981. We hebben ook een demootje binnengekregen. Een mix van een bekend wave-nummer. Geniet ervan.

Alright, u hoorde Chris en Cozy, toch een van onze favorieten. Take Control van de Pagan Tango LP uit 1991, zo'n goede LP. Daarvoor Daniel Dax. Daniel Dax heeft een prachtig nummer gemaakt, dat noemt Paria. En dat vind je terug op de Jesus Egg That Wept LP uit 1984. En het eerste in het rijtje van drie was een Fat Gadget met Shave It in the BZ is Edit. Die we dus als demo hebben doorgekregen. Dus Fat Gadget, Shave It, the BZ is Edit. Hou het in het oog.

Alright, u bent nog steeds afgestemd hier op Radio Centraal 106.7 FM op Wave Frequencies. Ja, je zult het misschien al gehoord hebben, maar Lieven is nog altijd niet toegekomen. De studio, dat was een gigantische villa tot aan de Kennedy-tunnel. Gebruikelijke dagelijkse kost voor velen. Geraakt er blijkbaar niet door tot hier. Dus ik hoop dat hij toch er nog door komt, uiteraard. Want ja, we maken dit programma uiteraard met z'n tweetjes. Maar ondertussen, ja, heb ik mijn selectie zo goed als volledig gespeeld. U kreeg nog Bloody Eyes met Senses in Crossfire van die prachtige Bloody Eyes LP. John Mouse die onlangs nog is komen optreden in de Trix een paar maand geleden met Heaven is Real, een knap nummer van de Love is Real LP uit 2007. Het laatste was Intolerance After the Rain van de gelijknamige Intolerance LP, maar ik geloof dat het origineel op cassette is uitgekomen. Maar ik kan nu even niet naar checken. We gaan nog door tot 10 uur blijven luisteren. Wave Frequency.

Digest.

En u luistert nog steeds naar Wave Frequencies hier op Radio Centraal. En Lieven is nog niet toegekomen, dus we zijn maar aan het einde van deze programma. Dus spijtig, die vielen toch. Dus ietsje minder voorbereiding om dan nog van alles te kunnen uitzoeken. Dus ik kreeg gewoon muziek in de mix. Geniet ervan.

prachtige muziek. Night in Nouvelle Phénomène, meer bepaald, ja. We zijn aan het einde gekomen van deze Wave Frequencies van 30 april 2026. Volgende week zijn we terug compleet. Lieven heeft juist een berichtje gelaten dat hij er niet meer doorkomt. Wat ook logisch is, het einde van het programma. Geniet nog van jullie avond. Volgende week zijn we terug en we gaan eruit met onuitgesproken woorden.

0: in 1977 op single geperst op het Chiswick Records label. Moeilijk woord. The Rings kwamen eigenlijk uit de Londense mod- en psychedelische scene. Het is een voorbeeld van de vroege Britse punk I Wanna Be Free. Welkom bij Potage du Jour, laatste dag van april, morgen 1 mei. Dus nog één nummer uit Honora van Flea later, maar we draaien natuurlijk ook nog een heleboel lekkere andere dingen vandaag, Sis.
1: Jazeker.
0: Denk ik wel. Ja. Andere dit.

0: Welkom in Potage du Jour, aflevering 25. En Sven,
1: ja.
0: Misschien onze eerste jubileum-editie.
1: Ja, ja. Wat is dat, een huwelijk? Ik zou het echt niet weten, maar...
0: Ik weet het ook niet. Goed, ja. Als je het natuurlijk vergelijkt met de carrières van andere programmamakers op Radio Centraal, dan staat
1: het zo heel veel. Nat achter onze oren.
0: Ja. Ja. Maar ja, je moet natuurlijk ergens beginnen. Mm-hmm. Dus wat veel luisteraars misschien niet weten, is dat wij uit onze eigen vinylkast wekelijks inspiratie putten voor ons programma.
1: Ja.
0: En dan mochten deze heren eigenlijk niet ontbreken. De Miracle Workers uit Portland, Oregon. Ze waren actief tussen 82 en 92, dus ze hebben toch nog een decennium uitgezongen, letterlijk. Aha. En ik heb ze een aantal keer live mogen bewonderen en dat was ook wel, dat was ook wel schitterend. Ze haalden hun groepsnaam trouwens, de Miracle Workers, uit een nummer van een andere 60s garage band, de Chocolate Watch Band. Die hadden een nummer, I Ain't No Miracle Worker. En dit nummer, That Ain't Me, kwam uit hun debuutplaat Inside Out. Uit 1985, dus dit was echt wel de eerste LP van The Work. Dit album wordt nog altijd, tot op heden, beschouwd als een klein meesterwerkje binnen het genre, garage rock genre eigenlijk. Ja. En de mannen waren zo begonnen, maar ze zijn uiteindelijk van Portland, Oregon verhuisd naar Los Angeles.
1: Ja.
0: En dat veranderde ook hun stijl en die werd wat meer... hardere proto-punk, beetje stoner geluid, à la The Stooges, MC5. Mm-hmm. Vermeldenswaardig is ook hun tweede plaat uit 1988, mm-hmm. Overdose. Mannen hadden toen ineens veel meer haar.
1: Ja, je hebt dat laten zien, die foto's. Ja.
0: Hadden ineens allemaal een stoner kapsel.
1: Ja.
0: Die plaat, die werd trouwens wat voor een Amerikaanse band... binnen dat genre toch ongebruikelijk is opgenomen in Berlijn.
1: Okay.
0: In 2023 dan weer werden de Miracle Workers opgenomen in de Oregon Music Hall of Fame. Ik weet niet of dat die iets voorstelt, maar in ieder geval, ze staan erin.
1: Dat is zo'n aleken ergens, hè? Maar goed.

0: Precies, als wij op 11 juli, en dat is dag 2 van Shock in Geerle.
1: Ja, we zijn op de dit jaar weer 3 dagen van de partij.
0: Keer. Vorig jaar was het een beetje een bummer, maar dit jaar gaan we 3 dagen staan. En ze spelen dit, dan kan dat, dit duurste plaat, 45. Op optreden strekken ze dat uit tot 15 à 20 minuten, dit nummer. Dus ofwel staan we dan alle twee te kicken, ofwel gaan we pintje halen. Het is een van de twee. We gaan het achteraf wel laten weten.
1: Dat is een deal.
0: De OC's waren dat met Encrypted Bounce uit de drop uit 1914. En nu we het toch over optredens hebben en live, volgende week ben jij er niet bij. Nee. Want jij moet naar de Roma. Dat was een ticket dat al lang gekocht was voordat wij met ons programma begonnen, denk ik.
1: Het is niet tegen mijn goesting.
0: Nee, natuurlijk niet. En is goed, het gaat wel goed zijn in de Roma. Wel goed positioneren, want de klank durft er al eens wat minder zijn. Maar goed, volgende week is Cis er niet bij, maar ik ben er wel en ik breng iemand mee. En dat is dan, jij gaat met je lief optreden en ik pak mijn lief mee naar de studio en we gaan iets doen rond de Beastie Boys. We gaan onze eerste Potage Jour special doen en iets wat we wel gaan doen in de toekomst nog eens is. We gaan om de zo 3-4 maanden zoiets een special doen en een beetje uitweiden over een genre of een groep of... whatever we fancy. Maar goed, dus volgende week de Beastie Boys een heel uur lang met Christel.
1: Ja, en met mijn zegen.
0: Dank je wel. Dank je wel.

0: wou toch even wachten op de outro.
1: Yes.
0: Dit duo komt dan weer uit Brooklyn, New York in 2010, opgericht door Molly Hamilton, de zangeres dus, en gitarist Robert Earl Thomas, en ze heette Widow Speak. Ze maken, ja, vind ik, een beetje atmosferische mix van dromerige pop, een beetje shoegaze, een beetje alternative country.
1: Mooi.
0: Ja. En ja, Widow Speak wordt eigenlijk muzikaal wel eens vergeleken met acts als Yola Tingo, Cat Power. Maar persoonlijk vind ik ook dat ze wat weg hebben met Mazzy Star. En dan vooral door dat de zang eigenlijk van Molly Hamilton. Ze brengen consistent eigenlijk om de 2-3 jaar een nieuwe plaat uit. En de volgende worp wordt dit jaar in juni 2026 verwacht.
1: Ja. Stel op uw bestellijst waarschijnlijk.
0: Weet ik nog niet. Ja. Misschien wel. Want ja, deze plaat, die is een goede plaat. Hè?
1: Ja, absoluut, ja.
0: En wat wou ik er nog over zeggen? Oh ja, dat wordt dan hun 7e LP. En die zal, ze hebben al een werknaam of een titel. De plaat zal Roses heten. Het nummer dat u hoorde heette Everything is Simple. En dat kwam uit hun vorige LP, The Jacket.

Chester Burton Atkins, oftewel Chet Atkins of Mr. Guitar. Naast de begenadigd gitarist, ook grondlegger van de Nashville Sound. Hot Mockingbird was dat uit 1961 en toen was dit het B-kantje van zijn single, toen The Slop.

0: Een vleugje rockabilly. De man geboren Benjamin Idson, maar gekend onder de artiestennaam Benny Joy. Benny Joy, dat klinkt zo als een DJ van een ander radiostation op Linkeroever.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Waar ze gebakken hering verkopen.
1: Ja.
0: Of bakhering.
1: Bakhering, ja.
0: Ja, Benny Joy was een Amerikaanse rockabilly zanger en gitarist. Hij heeft eigenlijk maar enkele singles op zijn naam staan. Mm-hmm. Maar ja, niettemin verwierf hij toch enige populariteit in Florida en omstreken. Maar ook in Engeland, want op een bepaald moment was er in Engeland een ware rockabilly revival. En zijn nummers werden opnieuw ontdekt en op compilaties gezet. Door het ontbreken van het grote succes begon hij dan maar als discjockey en maakte hij verschillende nummers voor onder andere Marty Robbins, Jackie Wilson, Charlie Rich, Johnny Rivers en Carl Smith, om de bekendste te noemen. Ja, in 1988 stierf hij helaas aan de kutkankerziekte op 52-jarige leeftijd. U hoorde You're a Bundle of Love van Benny Joy.

0: uit Psychedelic Jungle uit 1981, het tweede album van The Cramps. Dat riffje, dat herkende je wel, Cis, uit, ongetwijfeld ook uit I Can't Hardly Stand It, wat dan weer een cover is van Charlie Feathers uit 1956. Dus ja, ze hebben dat twee keer gebruikt, want ja, ze hebben dat zelf ook gecoverd. Dus slimme recycling, zeg maar, van andersmans werk, The Cramps.
1: Ja. Ja, eerst de proper rockabilly en nu deze keer de smerige versie.
0: Ja, inderdaad.

0: Inderdaad, live. Je hoorde I Remember Clifford van Art Blakey in The Jazz Messengers. Een jazzcompositie die zij live opnamen. Dus eigenlijk alleen maar live. Mm-hmm. Tijdens hun legendarische concerten in Europa in 1958. Onder andere ook in Parijs en Brussel. Het nummer is eigenlijk een eerbetoon aan de invloedrijke jazztrompetist Clifford Brown. Vandaar I Remember Clifford, die helaas op 25-jarige leeftijd in 1956 omkwam bij een auto-ongeluk. Het nummer zelf werd geschreven door saxofonist Benny Golson, die toen ook lid was van de Jazz Messengers. Uh-huh. En Lee Morgan, die toen ook behoorlijk jong was en nog helemaal niet solo platen opnam. Ja. En die ook deel uitmaakte van de toenmalige Jazz Messenger, was verantwoordelijk voor de trompetsolo die je hoorde in dit nummer.
1: Mooi.
0: En tot op heden wordt dit eigenlijk nog altijd zeer veel geprezen. Mm-hmm. En terecht. En dikwijls wordt het ook beschouwd als een van de meest emotionele en technisch begaafde vertolkingen van deze ballad.

0: laatste dag van april. En dus ook het laatste nummer uit Honora van Flea. Morning Cry, een bebop aandoend nummertje. Geproduceerd door saxofonist Josh Johnson. Met Anna Butters op contrabas, Jeff Parker op gitaar. En Diantano Parks op drums. En natuurlijk Flea op trompet. En zo zijn de Jazz Cats van de Radio Centraal ook weer voldaan. Hè, want...
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik dus ook.
0: Denk ik, ja. En volgende maand, nee, mei is een moeilijke maand, maar juni is het aan jou om een soepgroente van de maand te kiezen.
1: Ja.

0: Rechtstreeks blijven we dus toch nog even een beetje in de jazzsfeer hangen.
1: Ja.
0: Want je hoorde uit Davis, Californië, de band Thin White Rope met de jazzklassieker Caravan. Uh-huh. En die mannen waren actief tussen 84 en 92 en stonden bekend voor hun energieke desert rock sound met een vleugje psychedelica, beetje country, beetje indie rock. En ik lijk blijkbaar toch wel iets te hebben met William, of in de keuze van de bands die we spelen, ja, of die ik speel, of heb uitgekozen, ja, met William S. Burroughs. Uh-huh. Want u weet ook nog wel, de vorige keer hebben we verteld van waar komt de naam Steely Dan? Ja, ja. Komt van
1: De dildo.
0: Ja. Uit een boek van Burroughs, van waar komt de naam Soft Machine? Ja, van het boek Soft Machine van William Burroughs. Maar ook Thin White Rope haalde zijn groepsnaam uit een ander boek van William Burroughs, namelijk The Naked Lunch. Mm-hmm. En het verwijst eigenlijk naar zijn beschrijving, dus die van Burroughs, niet die van ons, van menselijk sperma. Vandaar Thin White Rope. Nummer Caravan leerde ik kennen in de versie van de componist en bandleider Duke Ellington, in de versie opgenomen in 1936. Dus dit is toch wel iets helemaal anders. Het wordt beschouwd, dat originele nummer, als de eerste Latin jazz song, maar ook de eerste jazz standard met Midden-Oosten invloeden.
1: Ja.
0: Het wekte dus ook mijn verbazing op dat dit ook te vinden was in het repertoire van Thin White Rope.

0: Tenzij wat dat uitvinders is van de Desert Rock en de Stoner Rock uit La Quinta, California, Yawning Man rond gitarist Gary Arce. Ja, dat klinkt niet zo mooi. Dat is niet zo'n goede achternaam eigenlijk.
1: Arce, mijn vader Ted, denk je?
0: Arce. Bezig sinds 1986 is dat dan, maar hun eerste plaat was opgenomen in 2005 en dit kwam uit hun debuutplaat, Rock Formations uit 2005 dus. En zij waren ook zij zijn begonnen met de generator parties in de woestijn, waar ze gewoon een dieselgenerator in gang trokken en in versterkers op aansloten en gingen jammen in de woestijn. En daar zijn dan later al die grote stoner rockgroepen, Caius en Afu Manchu, allemaal uit verder gekomen. Die kwamen er ook allemaal, Josh Homme's Jong Ventje kwam er ook wat meespelen. Dus voilà, dus ja. De grondleggers van de Desert Rock. Zij spelen instrumentaal. Het is inderdaad, we waren net even toen de plaat aan het spelen was. Jij zegt, ja, dat klinkt wel heel mooi en zo. Maar het is ook een heel filmische... Het zijn allemaal heel filmische dingen. Ik heb altijd zoiets als ik die muziek hoor van... Ja, ik zit in de woestijn. Ik ben door de woestijn in zo'n Cadillac aan het rijden of zo. aan het cruisen door de desert. Ja, dat heb ik altijd. Ik zie dan die tumbleweeds en die kijk dus...
1: Ondertussen onder een mooie sterrenhemel.
0: Ja, inderdaad. Maar ik vind... Ja, ik ben fan van die groep. Ik heb er een aantal platen van. Het is een beetje laat, bloeders, want ze bestaan dus van 86. Ze hebben pas in 2005 hun eerste plaat uitgebracht. De Rock Formations, waar je dit dus uit hoorde. Stonely Lonesome.

0: Wel, het doet mij altijd plezier om goede muziek of muziek van vrienden en kennissen te spelen. Zo ook dit nummer eigenlijk, Angel Ride van Angels Die Hard. En in deze band zitten Alain Rilland, Rob Elen, Thomas Noppe en mijn vriend Alex van Herk, die ondertussen Antwerpen inruilde voor Kreta, de lucky bastard.
1: Ja.
0: Ik vermoed dat ze hun bandnaam ontleende aan de bikerfilm uit 1970 van Richard Compton, maar heel zeker ben ik daar niet van. Ik zou het eens moeten vragen aan de heren. Ze hebben ondertussen drie LP's uitgebracht op Heaven Hotel en het zijn drie instrumentale parels. Dit nummer kwam uit hun eerste plaat uit 2014. En dan rest er mij enkel en alleen nog te zeggen tot volgende week.
1: Tot volgende week.

Goedenavond. U luistert naar Radio Centraal, waarop de Magic Mushroom u vandaag de vierde aflevering voorschotelt van deze jaargang van de Nostalgia Factory. Daarin gaan we voor de tweede keer naar het Amerika van 1976. De meeste groepen die aan bod zullen komen, situeren zich in de tweede helft van het alfabet. Wat wil zeggen dat dit programma, net als de vorige episode, een allegaartje zal bevatten van progressief, avant-garde, hardrock, jazzrock en protopunk. En om de huidige Amerikaanse pseudo-regering een plezier te doen, begin ik met een immigrant.

Bamboo Forest komt uit de LP Oh Yeah, met Fernando Saunders, David Earl Johnson, Tony Smith en Stephen Kindler. Met de gevluchte Tsjechische toetsenman erbij gingen die door het leven als de Jan Hammer Group. Ik heb u in vorige jaargangen van de Nostalgia Factory al onderhouden over buitenbeentje Peter Ivers, geboren in Illinois in september 1946 en vermoord in Los Angeles in 1983. Zijn discografie is uitermate beperkt. In 1969 verscheen Night of the Blue Communion onder de hoofding Peter Ivers' band with Yolande Bavan. Dan was het wachten tot 1974 toen de Peter Ivers band Terminal Love uitbracht. En in 1976 kwam daar nog de LP Peter Ivers bij. En dat was het eigenlijk, behalve als men de in 1985 gereleaste postume compilatie Nirvana Peter erbij wil rekenen. Een mooi voorbeeld van de hardere kant van zijn stijl is Rock'n'Roll Embarrassment.

Een groep die ik altijd met gemengde gevoelens heb benaderd is Kansas, opgericht in Topeka in 1973. Bij mijn weten hebben ze geen enkele LP waar ik volledig achter kan staan. En dat ligt, zoals zo dikwijls bij progressief groepen, hoofdzakelijk aan de zang. Alhoewel ze ook altijd de neiging gehad hebben om nogal wat wakke songs op hun albums te zetten. Waarschijnlijk met de smaak van het lokale publiek en de verkoopcijfers in het achterhoofd. Ik besef dat dit allemaal nogal negatief klinkt, terwijl nummers als het zo net uw boxen gepasseerde Magnum Opus echt wel goed zijn. U moet wel noteren dat ik van plan was om het stukje platte zang eruit te halen, maar uiteindelijk heeft mijn journalistieke instinct de bovenhand gehaald. Zo begrijpt u waarschijnlijk ook beter mijn reserves ten opzichte van de groep. Een vreemde eend in de Amerikaanse bijt, en niet alleen qua naam, is Mother Mallard's Portable Masterpiece Company. Deze volledig elektronische groep werd al in 1968 in Ithaca, New York, opgericht door David Borden, Steve Drews en Linda Fisher, met hulp van Robert Moog. Dat maakt hen dus tijdgenoten van de United States of America en Wendy Carlos, maar hun muziek neigde naar een meer minimalistische sound zoals die van Terry Riley en Philip Glass. Na een titeloos debuut in 1973 was Like a Duck to Water van 3 jaar later slechts hun tweede plaat in 8 jaar, verschenen op het eigen Earthquake-label. Linda Fisher was er tegen dan al niet meer bij. In haar plaats speelde Judy Borscher. We luisteren naar Waterwheel.

Afkomstig uit Columbus, Ohio, waar de groep in de lente van 1973 werd opgericht, was dit Fandango van The Load. Bestaande uit het trio Dave Hessler, Sterling Smith en Tommy Smith, die daarvoor allen bij andere lokale bands hadden gespeeld. In mei 1974 verscheen er een eerste single op Owl Records, waarvan de leden aandeelhouders waren. Dat was nadat een deal met Elektra niet was doorgegaan. Het album Praise the Load kwam uit in november 1976. Enkele maanden later verhuisde Owl Records met bijna heel zijn hebben en houden naar Los Angeles, maar die zomer werd de groep uitgenodigd om naar New York te komen voor een auditie als backingband voor Meatloaf, die op wereldtournee zou gaan met Bat Out of Hell. Jim Steinman en Meatloaf waren zeer tevreden over de gespierde versies die The Load neerzetten en er was zelfs sprake van om enkele nummers opnieuw op te nemen met hen. Problemen met de platenfirma zorgden er echter voor dat alles op de lange baan werd geschoven en tegen dat de zaak was uitgeklaard waren de leden van The Load bezig met andere projecten, onder meer met Dennis Wilson van de Beach Boys. De krimpende markt voor progressive rock onder invloed van disco en punk leidde ertoe dat hun tweede album pas bijna 20 jaar later uitkwam. En dat was helaas geen plaat om over naar huis te schrijven. Eveneens uit Ohio, en meer bepaald uit Fremont, kwam Lance. Ook zij namen op voor Owl, maar hun stijl was iets steviger dan die van The Load. Dit is Fireball.

Kijk eens aan, zou Frank Raas zeggen. Daar was Meatloaf weer, dit keer als zanger voor de groep van notoire carnivore Ted Nugent. Hammer Down komt uit diens tweede solo-LP, Free For All. Om het frikadelkoekthema nog iets te rekken, de producer van Bat Out of Hell, Todd Rundgren, bracht in 1976 zijn zevende solo-album uit sinds het uiteenvallen van Nas. Het heette Faithful en bestaat inderdaad voor de helft uit vrijgetrouwe kopieën van nummers van artiesten die hij bewonderde. John Ziegler speelde bas, John Wilcox drumde en achter de toetsen zat Roger Powell. U hoort If Six Was Nine, een welbekend nummer van de Jimi Hendrix Experience, dat ook op de soundtrack van Easy Rider staat.

Dat was een van de grote hits van 1976. Fly Like an Eagle van de Steve Miller Band, voorafgegaan door Space Intro. Het was 3 jaar geleden dat ze nog een album hadden uitgebracht, met name de Joker uit 1973. Maar Fly Like an Eagle, dat was de titel van zowel de LP als de single, was het wachten meer dan waard. De andere twee singles uit de plaat waren Take the Money and Run en Rockin' Me. En die waren ook meer dan de moeite waard. De bezetting op deze LP was dan ook totaal verschillend van de vorige. De groep was afgeslankt tot een trio, met Miller zelf op gitaar en synthesizer. Achter de drums zat Gary Malaber en de bassist was stichtend lid Lonnie Turner, die blijkbaar voor de Joker een tijdje vrij af had genomen. Malaber was zijn professionele carrière begonnen bij Raven en speelde daarna bij grote namen als Van Morrison, Gene Clark, America, Jackson Browne en Ray Manzarek. Een band met ex-leden van Fleetwood Mac, Jethro Tull en Todd Rundgren mag eigenlijk best een supergroep genoemd worden. En toch heeft Parrish de verwachtingen nooit helemaal ingelost. Het trio bestond uit gitarist Bob Welch, bassist Glenn Cornick en drummer Hunt Sales. Deze laatste was niet de originele percussionist. Oorspronkelijk zat Thom Mooney van Nas op de tabouret. Hun twee albums, Parrish en Big Town 2061, verschenen beide in 1976, maar deden niet al te veel. Vooral omwille van een zekere richtingloosheid durf ik te stellen. En het trio splitte. Hunt Sales speelde later bij Iggy Pop en David Bowie. De beste track op hun tweede LP was ongetwijfeld het titelnummer.

John McLaughlin's Mahavishnu Orchestra met de twee delen van Inner Worlds, het titelnummer van hun vijfde LP. Ik zeg nu wel hun, maar eigenlijk was de originele formatie al in januari 1974 gesplit. Billy Cobham, Rick Laird, Jan Hammer en Jerry Goodman werden daarop vervangen door violist Jean-Luc Ponty, die bij de Mothers of Invention had gespeeld, toetsenvrouw Gail Moran, bassist Ralph Armstrong en percussionist Narada Michael Walden. Verder werd het orkest uitgebreid met violisten Steve Kindler en Carol Scheif, altviolisten Marsha Wedbrook, cellist Philip Hershey en een driekoppige blazersectie voor de albums Apocalypse en Visions of the Emerald Beyond. Tegen 1976 was de groep terug afgeslankt tot een kwartet. Jean-Luc Ponty was kwaad gaan lopen na een dispuut over rechten en Gail Moran was vervangen door Stu Goldberg. Het was deze bezetting die Inner Worlds inspeelde. We gaan het nu over een andere boeg gooien en onze nazen aan venster steken in Berlijn. Nadat Iggy Pop samen met zijn maat David Bowie op 21 maart 1976 in Rochester was opgepakt voor het bezit van marihuana, besloten ze om hun respectievelijke verslavingen te lijf te gaan in Europa. Iedereen denkt dan natuurlijk meteen aan Berlijn, maar in eerste instantie ging het richting Frankrijk, waar ze in juni en juli in het Château d'Hérouville tracks opnamen voor Iggy's eerste echte solo-LP, The Idiot. In augustus werd er verder gewerkt in de Musicland Studios in München, waarbij Bowie het grootste deel van de instrumentatie op zich nam. Op de uiteindelijk ergens tussen januari en maart verschenen LP staat geen bezetting vermeld en dus ben ik wat gaan graven. De bassist blijkt Laurent Thibault te zijn geweest, ex-lid van Magma en uitbater van de studio in Hérouville. Als drummer bracht hij Michel Saltangeli aan, die onder andere met Alain Stivell en Catherine Ribeiro had gewerkt. Bowie zelf speelde gitaar, saxofoon en toetsen. In juni deed Bowie een beroep op zijn eigen ritmesectie, bestaande uit bassist George Murray en drummer Dennis Davies, voor wat overdubs. De meeste zangpartijen werden in augustus opgenomen in de studio van Giorgio Moroder, evenals enkele gitaaroverdubs door sessiegitarist Phil Palmer, een neef van Dave en Ray Davies van de Kinks. Het was pas nadat alles was opgenomen dat Pop en Bowie naar de Hansa Studio in Berlijn trokken voor de eindmix. Producer Tony Visconti, die al ter plekke was om aan Bowie's volgende plaat te werken, werd gevraagd om te helpen bij het mixen van de tapes. Hij zou later verklaren dat het meer een reddingsoperatie was dan een creatieve eindmix. Desalniettegenstaande zette de idiot Iggy Pop terug op de kaart. We luisteren naar Sister Midnight.

Ze kwamen uit een vervallen industriestad, Cleveland, Ohio, en waren gefocust op avant-garde en experimentele rock. In David Thomas hadden ze een charismatische zanger en in Peter Lochner een songwriter met punk-antecedenten bij Rocket from the Tombs en een levensgroot drankprobleem, wat hem er eind 1976 toe bracht om Père Ubu te verlaten. Hij stierf in 1977 aan acute pancreatitis veroorzaakt door alcoholisme. Zeer rock'n'roll, maar hij was op dat moment zelfs 3 jaar te jong om lid te worden van de Club van 27. Op Final Solution speelde hij gitaar. Tom Herman en Tim Wright speelden allebei gitaar en bas, Scott Krause drums en Dave Taylor synthesizer en orgel. Uit dezelfde scene als Père Ubu kwam Pycore. De groep bestond in essentie uit Alan Howarth, die synthesizer, gitaar, fluit en toetsen speelde, bassist, toetsman en zanger Guy Bickle, drummer Danny Gifford en zanger en gitarist Woody Leffel. Ze bestonden ruwweg van 1973 tot 1976, maar brachten in deze periode niets uit. Hun opnamen werden uiteindelijk pas in 2001 gebundeld door het beruchte label Rockadelic Records onder de zeer accurate titel Lost in the Cosmic Void, The Original Pycore Tapes from 1973 to 1976. Ik koos voor u 2 korte nummers uit, Sheet en Telerama Boogie.

Ik weet dat Fingerprints van The Residents officieel pas in 1977 uitkwam, maar volgens de Who-stacks was er in december 76 al een persing van 1000 exemplaren verschenen. Als ik u was, zou ik mij dus maar onthouden van verdere commentaar. Hun eigenlijke album uit 1976 was uiteraard The Third Reich and Roll, maar het is zeer moeilijk om daar iets uit los te weken, gezien de LP kantvullende collages bevat van vermorzelde en verwrongen covers van hoofdzakelijk 60s songs. Vandaar dat ik opteerde voor You Yes Yes Yes. Aangezien ze hun namen strikt geheim hielden en hun interviews vaak op fantasie gebaseerd waren, keren we terug naar Kent, Ohio, om kennis te maken met 156075, meestal de Numbers Band genoemd. Die bestonden al sinds 1969 met als eerste bezetting Robert Kidney, gitaar en zang, saxofonist Terry Hind, de broer van Chrissy Hind van de Pretenders, Hank Smith, gitaar en toetsen, bassist Greg Colbert en drummer Tim Hudson. Ze waren hoofdzakelijk bekend om hun energieke live optredens en mochten in 1975 voorprogramma spelen voor Bob Marley en de Wailers. In de jaren 70 verscheen van hen slechts één enkel album. Er zouden er meer volgen in het volgende decennium. De titel daarvan was Jimmy Bell's Still in Town. Gitaar, toetsen, bas en drums werden daarop gespeeld door respectievelijk Michael Stacy, Jack Kidney, Drake Gleason en David Robinson. Via andere ex-leden had de groep ook banden met Devo, Tin Huey en The Waitresses. Zij spelen nu voor u About the Eye Game.

0: Goedemorgen.
1: Ja.
0: Oh. Hola.
2: Voilà.
0: Ja.
3: Altijd eventjes maandagochtend, week 20, dat we er moeten inkomen. Terug bij Eskers, toch? Vaak rood. Dag Jan. Ja. Goedemorgen.
2: Vaak kruis. Zit eraf.
3: Ja, fuck. Sorry. Ja, nog altijd even zien komen.
2: Ja, maandagochtend.
3: Het is nog maar een jaar dat we deze doen. Zeg.
2: Wat is mijn naam?
3: Voilà. Welkom bij Radio Minerva.
2: We gaan vandaag...
3: Nou, het is onze...
2: Louis Neefs?
3: Ja, prima.
2: Nee, dus verder op de Gamelan.
3: De Gamelan, hè, ja. We hebben hier vorige keer, het is ons B-programma in deze zin, dat we dan een beetje opvolgen hetgeen dat we dan aansteken de vorige keer. Hè.
2: De eerste dat ik hier heb klaarstaan niet bijvoorbeeld, ofwel Leopold Godowski, ofwel Dewa Alit.
3: Dewa
2: Wat
3: Alit,
2: zeg jij?
3: We beginnen met...
2: Kom sowieso, haalt u een pot vandaag.
3: Het is de keuze. Nee, misschien een eerste wisseling en dan naar de authentieke...
2: Juist, dan kunnen we die wisselingen afmaken.
3: Ja, afvinken.
2: Ja, afvinken, ja, dat bedoel ik. Dus ja, Leopold Godowski gaan we dan beluisteren, de Java-suite.
3: Ja, ik ga misschien ook meteen aankondigen dat we alweer, ondertussen een beetje in traditie, rond 12 uur weer een Gaza-reportage kleine gaan brengen. Hè. Deze
2: dat
3: keer,
2: klopt,
3: dat doen we nu al de vierde keer, denk ik.
2: Zoiets.
3: Ja, ik denk het wel. En ja, dat geeft ons, want wij vinden wij Centrale Trouw ook wel met het schrijnende stilte bij de andere mediakanalen, dat er echt wel wat aandacht aan die...
2: Ja, het is precies wel sprake van een bewuste doodzwijg. Ja, ja, de vorige keer was er al wat meer coverage.
3: Absoluut,
2: en nu, je leest er aan Brits over. Het is echt,
3: Absoluut. Ja. Ja, ik heb in ik was ook verbijsterd door de VRT bijvoorbeeld, de website. En je ziet het nergens in hun feed, zeg maar, op de eerste pagina's of wat dan ook. Maar er staat wel degelijk iets. En het is niet zo slecht geschreven ook niet, maar je moet het echt zoeken. Je moet echt zelf gaan zoeken op de VRT-site naar Gaza of Flotilla.
2: We kunnen ze niet verwijten dat ze het doodgezwegen hebben. Ze hebben ergens in kleine, de eerste pagina toch een artikel geschreven.
3: Exact,
2: en dat trekt misschien op iets, maar de hoofdredacteur hebben ze niet zo verstoppen. Hè.
3: Ja, exact. Ja.
2: Ik kan natuurlijk altijd geloven dat dat per ongeluk is, maar dan zit je heel naïef.
3: Ja, dan is er wel... je kunt één keer de lotto winnen, maar geen 100 keer.
2: Dat is wel waar. Twee keer is al heel het zonderlijk.
3: Ja. Nee, goed. Terug naar de Gamelan. Dan de Gamelan, dan.
2: Dus we gaan de Java-suite van Leopold Godowski beluisteren. Leopold Godowski is een van de Westerse componisten die zich sterk heeft laten inspireren door de Gamelan. Hij is geboren 1870, gestorven 1938. Hij leefde niet achteruit. Zelf Pools-Amerikaans, een virtuoos pianist en componist, dus ook een heel... bekende uitvoerder destijds. En hij is eigenlijk geboren in wat dan nu Letland is. Dus het is een Pool.
3: Oh, ja.
2: Maar ja, het is af en toe, ja, weet, hoe verder dat je naar het oosten gaat, hoe losser dat die grenzen een beetje staan in
3: geschiedenis. Ja, ja, ja.
2: En hij werd ook wel in de tijd de Boeddha van de piano genoemd.
3: De Boeddha van de piano.
2: Ja, de Boeddha van de piano. Ja.
3: Omdat hij vanwege zijn dikke buik met zijn vingers niet aan de toetsen kon, of?
2: Ik denk vanwege een bepaald zingehalte.
3: Oké. Okay. Eén van de twee. Ah ja, oké. Okay.
2: En in 1925 heeft hij dan Java bezocht. En daar was hij dan sterk onder invloed van die... beïnvloed. van die Gamelan. En er is dan de Java-suite uitgekomen.
3: Ah ja.
2: Eens even kijken. We gaan... Ja, misschien interessant, maar de Java-suite is een pianostuk. 12 delen, 45 minuten. En we gaan luisteren naar een opname gespeeld door Julian Chan, op de piano uiteraard. De opname dateert van april 2025 in het Angela Burgess Recital Hall in de Royal Academy of Music in de United Kingdom. Ja, de opname, ja.
3: Is van...
2: Van 2025, ja.
3: Oh, misschien helemaal verkeerd. Ik hoorde...
2: Okay, ja, wacht, 100 jaar verkeerd.
3: Ik was 1925 bij de compositie van het stuk.
2: Het zou natuurlijk kunnen te maken hebben met...
3: Het 100-jarige...
2: Die moment een 100-jarig bestaan viert zonder het te benoemen. Hè.
3: Ja, ja, ja.
2: Dus even kijken. Het komt op Lin Records, een onderafdeling van Uitgeer. Dat is eigenlijk een platenspeler, fabrikant die ook platen uitbrengt.
3: Ah, oké.
2: Okay. Lin. Heel goede platenspelers. Niet de goede koopst.
3: En niet plakken eraan vast. Per platenspeler plakt er één plaat op met één kant. Je moet eigenlijk een nieuwe platenspeler kopen. Als je...
2: het zijn echt kwaliteitsproducten. En de platen die ze uitgeven, wordt ook heel hard op gelet dat die van begin tot eind goed gepist zijn. Okay. Hebben platen komt het allemaal heel gevoelig. Het is een analoog medium, dus elk foutje blijft erin.
3: Ja, ja.
2: En digitaal is het onder een bepaalde threshold, is alles kapot. En boven is alles perfect.
3: We hadden het de vorige keer over... ja, de man die we dan als inspiratie gebruikten voor het programma. Er was iemand die dan opmerkte dat er eigenlijk de Westerlingen, om het zo heel simpel te zeggen, open stonden en verrast waren door de Balinese muziek, door de gamelan. En hij, een beetje tong-in-cheek, gaf hij de opmerking dat je een aantal types hebt. Je hebt pure dieven, die eigenlijk doen alsof dat ze het zelf geschreven hebben. En ook, kijk eens wat ik kan, terwijl het eigenlijk een kopie is. En je hebt dan een variatie in mensen die muziek interpreteren en naar hun eigen hand zetten, die het echt als inspiratie gebruiken. Waar catalogeer je onze Godowski hier? Weet je wat een goed antwoord is? Dan kan je misschien zeggen van, we gaan er naar luisteren.
2: En ik ga er luisteren, ja. Dank je dat je mij het antwoord in de mond legt. Ja.
3: Nee, dat is altijd de veiligste toets voor het eigen oren. En dan,
2: ja. Goed eens luisteren. Ik zal ook even zeggen, ja, omdat er 12 delen zijn met allemaal titels. Dat je ze wel even noemen, hè. Welke titels? Ik vind titels altijd leuk. Dat is soms toch. Ja. Dus ja, deel 1 is niet zo'n inspiratievolle titel, die noemt Gamelan. het zijn bepaalde titels komen in een Indonesisch-Engels. Dus het tweede deel, Wayang Purwa, en dat is dan de Puppet Shadow Plays. Dat is natuurlijk ook iets typisch van de Indonesische contraien. Een derde is Hari Besar, The Great Day, de grote dag. Het vierde is Chattering Monkeys at the Sacred Lake of Windit. Het vijfde deel, Borobudur in Moonlight. Ik weet niet wat een Borobudur is, hè. Het zesde, The Bromo Volcano and the Sand Sea at the Daybreak. Ik heb niet al wat beelden van mij verkopen. Ja. Niet goed, wat ik me thuis brengen, maar... En dan, een driedansen, dat is het zevende deel. Het achtste deel is The Gardens of Buitenzorg. Want natuurlijk, Indonesië is een Nederlandse kolonie, dus...
3: Oh, god.
2: Hebben ze in het Engels een... ik weet niet wat ze dat uitspreken in het Engels, buitenzorg. Waarschijnlijk zoiets uit Buitenzorg. Wow, okay. Een Buitenzorg.
3: Ja, het zal hetzelfde klinken als een Engelsman mijn naam Huibrechts probeert uit te spreken.
2: Hoe gebruik ze? Ja. Ja, ze hebben een fantastische accent. Ze wijken zo echt af aan de manier hoe ze dingen uitspreken dat ze geen enkel ander taal deftig kunnen uitspreken.
3: Absoluut, absoluut.
2: Dan,
3: en, ja, sorry, maar wat ze dan ook doen, dat is een Ibiza, dat gaan ze een Ibiza. Ibiza.
2: Dus ze proberen toch te simuleren.
3: Ja, proberen ze wat.
2: Ik zeg vandaag goed het hoesten in die dingen.
3: Ze proberen ze wat Spaans te doen. En ja, dat is wel Spaans. En dan vind ik dat heel, heel, heel breeddenkend van henzelf dat ze dan zeggen, Ibiza. Ibiza.
2: Deel 9 in de Streets of Old Batavia. Batavia is ook Nederlands.
3: Dat is de oude naam voor Indonesië. De Batavier, raar, het gaat dan helemaal terug op de Nederlandse mythologie. Dat was een stam, de Batavieren, die ooit is een beetje gewonnen hebben, één keer tegen de Romeinse bezitter.
2: En één keer, dan zijn ze legendarisch.
3: Ja.
2: Twee dagen later werd het daar plat gelopen.
3: We hebben totaal helemaal uitgemoord, natuurlijk. Hetzelfde met de Gulden Sporenslag, net hetzelfde. Daar heeft Vlaanderen nog 100 jaar volledig van afgezien, maar goed.
2: Dat is wel goed. Ah ja, alleen Vlaanderen. Wij zijn altijd hier langs de Fransen, hè. Dat
3: nee. Geeft
2: ze altijd. Niks met die Vlamingen te maken, die worden nee, nooit op.
3: Wij waren Brabanders.
2: Ja, we waren Brabanders, Burgondiërs.
3: Burgondiërs, en ja, absoluut.
2: In welk deel hoor?
3: Deel 10.
2: Deel 10.
3: Ja, ja.
2: In de Kraton, of in de Kraton, Deel 11. The Ruined Water Castle at Jogja.
3: Oké.
2: Of Jogja. In het 12e deel, A Court Pageant in a Solo. Ik vind het wel vrij inspirerende titels.
3: Ja,
2: van 1925, daar worden ze redelijk, redelijk droog meestal.
3: Absoluut, ja, klopt. Dus ja. Dat wijst ook al een beetje op een cultureel respect, denk ik, van de maker voor wat hij wil brengen.
2: Oh ja, dat denk ik sowieso.
3: Ja. Ja, zoals steeds.
2: Degenen die echt neerkijken op die andere culturen, die kijken er echt op neer en die gaan dat zeker niet adapteren.
3: Nee, en dan...
2: Met zelfs de dieven kijken er eigenlijk nog op.
3: Ja.
2: Imiteren is altijd een eerbetoon.
3: Ja. Ja, wat is plagiaat en wat is...
2: Lijkt er vanaf. In de 20e eeuw is plagiaat en in het middeleeuwen is het een eerbetoon.
3: Just. Of een gewoonte zelfs, of een inderdaad. Je wordt pas goed als je die kan naspelen.
2: Ja, dat was zo. Eerst moest iemand kunnen. Ja, dat is juist. Hij verwoorden.
3: Ja.
2: Een idee.
3: Schilderkunst ook, hè. Daar moest je eerst als leerling eerst heel braaf en heel goed je voorbeeld dat jouw leermeester gaf kunnen maken. En dan pas was het aan jou om je weg te zoeken. Maar dus deze man die doet dat met waarschijnlijk respect op basis van de titels die we kunnen horen. En als we dan toch over horen spreken, dan zullen we eens gaan luisteren.
2: Ja, dat is ook zeker.
3: En hoe lang duurt het ongeveer, Jan?
2: Drie kwartier.
3: Ah, voilà. Het is dus een langer stuk dat we eventjes gaan
2: oplossen. Ja.
3: En dan eigenlijk zitten we al in de richting van onze Gaza intermezzo.
2: Ja, ja. Dat was ik ondertussen een beetje aan het timen.
3: Ja, fantastisch.
2: Sorry.
3: Met de hik en de boer. Wie niet horen wil, zal luisteren.

0: een interpreteerder, hè?
1: Ja, ja, ja, ja. De essentie is echt westers, modernistische, klassieke muziek. Hè.
0: Ja. Ja, ja.
1: Dat is echt geen kopie, ja.
0: Hij heeft een beetje, ja, ik wil niet met het vingertje wijzen, maar het is toch wel de manier waarop dat je iets doet. Je hebt een inspiratie en dan ga je het gebruiken in plaats van het andere begrip van gebruiken. Je kan het ook gewoon vals spelen.
1: Of je kunt ook heel simpel stellen, je hegt het of je hegt het niet.
0: Keep your day job of ga componeren.
1: De ene kan 1000 kilo inspiratie hebben en doet er niks mee. En de andere krijgt een speldenkopje en die doet er alles mee.
0: Dus, ja, ja. Hij rapeert. Nee, sorry. Misschien onze oudste luisteraarster, Irene De Verger van 88 jaar, die belde in, ondertussen 89 denk ik, die belde in om te zeggen dat die naam waar jij niet kon opkomen...
1: Borobudur?
0: De Borobudur, dat is een tempel eigenlijk. Het blijkt een tempelcomplex te zijn daar in Java, waar je kan rondwandelen. Dus dat is eigenlijk ja, zoals een heiligdom, hè, Vaticaan of Sint-Pieters of zoiets, maar dan van...
1: Religie in Indonesië, een stuk islam, denk ik.
0: Oeh, ja.
1: Maar ook een stuk boeddhisme ook misschien, ik weet het.
0: Ja.
1: Ik weet dat er islam zit, ik denk dat er islam zit.
0: Ja, zeker. En zoals vaker nogal veel gasten ook. Het is inderdaad, er zijn er 6, alsjeblieft. En er zijn er inderdaad heel veel moslims tussen de... Ja, tot bijna 90% is het zelfs het grootste islamitische land ter wereld. Maar er is dan ook nog islam, protestantisme, katholicisme, hindoeïsme, boeddhisme en confucianisme. Heel confus allemaal.
1: Ja, maar die tempels, ik vond ervan uit dat dat geen moskee
0: is. Dat denk ik niet. Nee. Want inderdaad, er staat dan in het tekstje hierbij, staat er dat er met name op Bali veel hindoe's zijn. Dus... het ziet mij inderdaad eerder hindoeïstisch uit, met zeer kleurrijke hoop goden en aanverwanten die daar figureren. Zo goed als 12 uur. Dan denk je dat het moment is dat we eventjes naar ons Gaza-intermezzo overgaan, hè?
1: Ja, inderdaad. Dus Radio Free Gaza komt zo dadelijk weer aan bod met een nieuw audiofragment dat we meegekregen hebben.
0: Oké. Okay.
1: En over exact 5 seconden gaan we dat opzetten, hè.
2: In het volgende fragment hoort u Thiago Alvia en zijn beweegredenen voor de flotilla. Vervolgens hoort u de entering van het schip vorige week en een getuigenis van zijn medereiziger. Verder hoort u ook nog de Spaanse president Sanchez en mensenrechtenactiviste Greta Thunberg, die ijveren voor de vrijlating van Thiago en Saif.
3: And the plans of Netanyahu are even worse, a greater Israel that comes from the Nile to the Euphrates River and takes 9 countries on its way in this expansionist project. We need to stop these plans of these monsters. We need to be in solidarity with every indigenous people fighting for their self-determination, for their sovereignty, against colonization of their countries and their people. And the flotillas are a meme for this, just a tool with many other tactics in solidarity with these people. Our calling is to defeat imperialism, to defeat Zionism and all of their expressions, wherever they are, in every country, and to build a new society instead of that. That's what we are trying to do with these boats. The boats are not the most important part. The most important part is for people to wake up, to mobilize, to organize themselves, and to march on the historical battle of our generation. Thank you.
4: This is the Israeli Navy. Attempts to breach the lawful maritime security blockade of the Gaza Strip constitute a violation of international law.
5: And then they were like really forceful, and they like push your head to the floor and like step on you. While I was there, another person was brought in, so we were 5 in total. Saif was screaming that his and hand ties were very tight over our hands. So he was complaining that he couldn't feel his hand. And then they went to loosen it. In the process of doing that, they hurt him a lot. They stepped on him. He was screaming.
6: The majority of these were released and dropped off in Crete after many had been so beaten up that they had to be admitted to hospital following a coordination between the Israeli and Greek government. Two of these still remain detained and were illegally brought to Israel, where it has been confirmed that they are now being tortured. And these people are safe, a Swedish and Spanish citizen with Palestinian papers, and Tiago, a Brazilian citizen. They are being detained based on made-up accusations following their commitment to Palestinian liberation. They have devoted their lives to stand and act in solidarity with Palestine and oppressed people, and they are committed friends, comrades, fathers and sons, and we demand their immediate release. They are being held, imprisoned and tortured alongside thousands of Palestinians who are held without charges and being tortured as well in Israeli prisons. And the Swedish, the Spanish and the Brazilian government have to act immediately. The international community has to demand their freedom and justice.
7: Ciudadanos que estaban en la flotilla desplegándose hacia Palestina para llevar ayuda humanitaria y seguir recordándole al mundo que hay gente que sufre en Gaza, en Cisjordania, en toda Palestina. Ahora que Netanyahu ha hecho eso, secuestrar a ciudadanos extranjeros, uno de ellos español, y llevarlo a Israel, yo le digo varias cosas al primer ministro Netanyahu.
8: Keep all eyes on the flotilla and by extension, keep all eyes on Gaza.
0: Dat eindigt een beetje abrupt. Ja. Maar ja, dat was het stukje. Ja.
1: Het is inderdaad abrupt geëindigd.
0: Ja, ja, absoluut. Absoluut. Ja, eigenlijk, ik heb dan meteen zin om daar meer aan te doen in een soort herkenningstune en dan meer op de radio. Maar goed, we zijn roeiend met de riemen die we hebben.
1: Het is eigenlijk te gek dat de Israëlische geënterd hebben als ze nog maar onderweg waren naar Griekenland, zelfs niet naar Gaza. Dus eigenlijk hebben ze gewoon een schip uit de zee gehaald omdat hun de,
0: ja,
1: uitkwam of weet ik wat.
0: Ja, ja, ja, juridisch gesproken, of maritiem recht of wat dan ook, die boten die varen op dat moment, je denkt van Italië naar Griekenland, en what the fuck komt daar dan plotseling een vreemde natie daar dan, zoals we bloedstollend konden horen.
1: Het is geen natie, het is een bezetting.
0: Ja, enzovoort. Wat ik nog wel zou kunnen voorlezen, is een stukje wat Ellie van Reuzel, dat is de doctores, de Belgische doctores die meegaat, en die we de vorige keer gehoord hebben in een interview. Die heeft een... Want ja, zij was dus ook op die boten, zij is ook gepakt. En zij heeft een stukje geschreven dat je dan kan volgen, min of meer, wat er dan werkelijk gebeurd is. Ja, ik ga het eventjes voorlezen dan. Ellie van Reuzel, het 29 april. Lieve kameraden, bedankt voor alle steun. Op 29 april in de avond hebben 8 IDF-soldaten de 8 bemanningsleden van de Magic Boat ter hoogte van Creta geënterd, onder schot gehouden en naar een militair schip gebracht waar we opgesloten werden in containers. In totaal 185 mensen van een 20-tal onderschepte boten. 1 mei werden we overgedragen aan de Griekse kustwacht. Die dag was ik met 34 patiënten, 28 van hen geslagen en verwond door de IDF in het Sidia Hospital, onder begeleiding van de Griekse politie. Ze weigerden ons om te laten bellen om GSF te verwittigen waar we waren. Middernacht heeft de Griekse... Ik sta er niet bij, maar politie waarschijnlijk, ons op een plein in Heraklion gedropt. En daar zouden we assistentie krijgen van onze respectievelijke landen. De eerste die kwam was de Oekraïense consul, daarna de Italiaanse, de Duitse en de Nederlandse. En ze boden enkel maar aan om onze families te verwittigen. Wij wisten dus niet waar naartoe. Uiteindelijk zijn we fantastisch opgevangen door de Griekse activisten in een kraakpand. Ze hadden eten, onderbroeken, maandverband, slaapplaatsen geregeld voor de meer dan 100 mensen. En ja, ongeveer 85 mensen werden door een gecharterd vliegtuig naar Turkije gebracht. Gisteren 2 mei heb ik het consulaat gebeld. Dat was erg traumatiserend, zegt ze zelf, want ze normaliseerden mijn situatie. Geen geld, geen creditcard, geen telefoon. 3 dagen opgesloten, ongerust als arts door de vele verwondingen van mijn patiënten of de mensen die ik verzorgde. Ik verwacht dus niks meer van deze mensen. En daar bedoelt ze het consulaat mee in Griekenland. Mijn collega Lucy is gisteren late namiddag toegekomen en heeft een telefoon gekocht. En via deze weg ben ik in staat om opnieuw te communiceren dan. Verkillend en beangstigend.
1: Ja, zo goed beschermt Europa op dit moment een burger is eigenlijk. Want, ik moet zeggen, het is, maar Israël is eigenlijk een vijandelijke mogelijkheid tegenover Europa.
0: Ja.
1: Het zijn valse vrienden, laten we het zo zeggen.
0: Ja, absoluut.
1: En ze zijn volledig opportunistisch en ze trekken zich niks aan. Het is absoluut geen situatie waarin de twee partijen elkaar op een deftige diplomatieke manier toenaderen. En ze dwingen alles af. En we zijn heel afhankelijk van hen, jammer genoeg. Veel meer als dat veel mensen beseffen.
0: Nou ja, op de achtergrond. Heel veel
1: onder andere militair.
0: Onder software enzovoort.
1: Ik heb ooit door de militair laten vertellen dat er heel wat wapensystemen door Israël op afstand uitgeschakeld kunnen worden.
0: Spreekwoordelijke druk op de knop. Zij hebben ook het GPS-systeem, hebben zij ook, waar zij, onze GPS die gaat maar tot 5 meter of zoiets, scherpte. Maar zij hebben de bron waar je dat spreekwoordelijk op de centimeter...
1: Al 15 jaar geleden, bij het binnenkomen van Israël, wordt uw telefoon automatisch gescand. Het duurt altijd even lang bij de documenten, dat is op het moment dat ze telefoon scannen. Dat gebeurt ook als die afstaat. Die identiteit wordt ook gekoppeld en vanaf dan... kunnen ze overal waar je gaat staan volgen. Is uw identiteitskaart uiteindelijk gekoppeld aan uw gsm-dingen. Dus en dat is de reden dus dat als je Israël binnenkomt, dat je uw gsm altijd in een kooi van Faraday moet steken. Dat doen de militairen ook.
0: Ja. Juist.
1: Als je al Israël binnen mocht, want als je op internet je een paar keer hebt uitgesproken, dan is de kans klein.
0: Dat is in Amerika ondertussen ook al waarschijnlijk. Plus dan nog eens, als Antwerpen alweer een aanval krijgt, een hackoperatie van de volledige identiteit van al haar Antwerpse burgers, zoals een jaartje of 2 geleden. Waar ben je dan met je identiteit en je telefoonnummertje en je privacy natuurlijk? Dus,
1: je kent het woord digibet, hè?
0: Mm-hmm.
1: Dat is iemand die absoluut niet met digitale toestanden om kan en er elke keer op flipt.
0: Mm-hmm.
1: Maar je hebt ook zoiets als een digibiel. Dat is iemand die zo erg zijn eigen focust om alles maar te digitaliseren en te moderniseren. Tot op het punt dat alles misloopt en dat die dingen eigenlijk helemaal niet geschikt of waterdicht zijn.
0: Ja.
1: Een digibiel die denkt, ik moet mee met mijn tijd en alles en dat kan toch niet. Dat wij nu nog met bijvoorbeeld mijn cashgeld, dat kan toch niet. Ja. Right.
0: Ja, in de krant staat ook dat er al die elektrische slimme toestellen, dat die ook gewoon heel simpelweg van op afstand kunnen gehackt en gekraakt worden.
1: Camera's ook trouwens. Israël zit al in dingen. Israël heeft alle... verkeerscamera's in Teheran, kon Israël meekijken. Hij kan waarschijnlijk. Ik weet misschien is het nu geblokkeerd of gewoon afgezet, ik weet het niet.
0: Ja,
1: daar weten we niks van.
0: Maar het is hallucinant hoe ver ze gaan met een... laat ons dat dan maar eventjes subjectief zeggen, met welke kwaadaardigheid dat erachter zit, om dat allemaal te willen. Om maar te willen doen, hè. Waarom, in godsnaam. Hè.
1: De kanker van het Midden-Oosten.
0: Ja, maar voilà.
1: En ze houden de andere kankers in leven, hè. Het Iran-regime, Hezbollah, Hamas, die hebben alleen maar bestandsredenen omdat ze allemaal een gemeenschappelijke vijand hebben. Daar krijgen ze ook volk mee, want anders zou die hun invloed ook heel snel dalen.
0: Ja, zij hebben baat bij chaos, natuurlijk.
1: Destabiliseren.
0: Ja. En iedereen in het Westen die dan denkt daar moet mee te gaan, die is dan... Die is niet zo goed bezig natuurlijk. Je zou jezelf ervan bewust moeten zijn. Hè? Maar dat is een beetje ingewikkeld. Ondertussen hebben we een dingetje binnengekregen via Leen, die eigenlijk begonnen is met Gaza Flotilla te bespreken, journalistiek te bespreken op de radio. Is het mogelijk, denk je, dat we een beetje muziek spelen en dat we eens even kijken nog eens wat we hebben binnengekregen?
1: Even kijken, ik heb hier 2 stukken. Het eentje duurde denk ik iets van 25 minuten, het andere 12 minuten. Ik zou ze alle graag nog een bod krijgen. God, hè. 25 plus 12 is 40. Ja. Even dat van 12 en dan...
0: Ja, perfect.
1: Ja, misschien even zeggen dat we al gedaan zijn. Dus we gaan nu weg van al die westerse componisten. We hebben het ermee gehad. We gaan naar Dewa Alit. En dat is dus een Indonesische gamelan-componist uit de gamelan-familie. We hebben hem vorige week al vernoemd. Dus die opgegroeid in de Balinese gamelan. Het is de gamelan van Bali. Gamelan geleerd van zijn vader en zijn broer. Richt in 1997 een eigen gamelan op, Kudami of Shudami. Met zijn broers. In 2007... stapte hij daaruit en heeft hij volledig zijn eigen gamelan opgericht, de Gamelan Sekulat, die een bredere, nieuwere benadering binnen de gamelan gaat zoeken, dus eigenlijk een soort van hedendaags gamelan muziek. Hij ontwerpt ook eigen gamelan instrumenten voor zijn gamelan Sekulat, met een eigen stemming, twee sets met 7 toonladders, waarvan 4 noten gemeenschappelijk zijn en 3 verschillend, ja. Waardoor hij totaal orkest eigenlijk beschikt over 10 noten.
0: We hadden het inderdaad over hem vorige keer over. En zijn punt is ook van de gamelanmuziek, dat is niet gebetoneerd in een muziekstijl die al eeuwenlang hetzelfde zou zijn, zoals bepaalde religieuze muziek. Ik denk dat de raga's in Indië zo zijn, die bestaan al de spreekwoordelijke millennia. Maar hij zegt, gamelan is altijd een levende muziek geweest.
1: Je hoort dat ook in... Deze is nu echt iemand die inderdaad ook... bepaalde westerse invloeden heeft en dingen, ook de nieuwe muziek, hedendaagse muziek, heeft opgenomen. Maar ik heb ook nog een aantal dingen bij. Ik weet even dat we gaan komen van hedendaagse gamelan, maar die zonder die westerse invloeden. En dan hoort inderdaad niet de typische gamelan zoals op de etnografische opnames die heel bekend zijn, maar wel gamelan.
0: Het klinkt zo neerbuigend dat er echt levende componisten en muzikanten bezig zijn met hun muziek, zoals wij. Wat hebben wij in België? De rommelpotten als oorspronkelijk instrument.
1: Wacht. Daar zullen we nog eens een keer op uitweiden. Er is veel. De Vlaamse dingen. De traditionele Vlaamse volksmuziekcultuur. Ja. Als je daar teruggaat naar echt een middeleeuwen, zover dat we kunnen kijken, is enorm boeiend. Ja. Omdat Vlaanderen is op een gegeven moment ook trouwens het centrum van de muziek geweest in heel Europa. Dus.
0: Absoluut.
1: Maar dan kunnen we dus een goede idee, dat is voor een andere keer.
0: Ja. Voilà, dat ligt wel direct vast.
1: Dus we gaan luisteren naar Land is Talking van de Indonesische componist Dewa Alit.

0: Tja, we zullen de deur maar open doen, want ze klopte precies.
1: Ding lang. Nee, heel intrigerend, heel interessant. Zoals aangekondigd, vlak voor we dit laatste stukje muziek hebben gehoord, hebben we nog een bijdrage doorgestuurd gekregen van Leen. Het is de Ellie waarvan ik daarnet haar verslagje voor heb gelezen. Zij heeft een stukje kunnen doorsturen, want ze heeft terug de software op haar telefoon kunnen installeren. Dus we gaan eventjes luisteren naar Ellie.
2: Hallo Leen en hallo Radio Centraal. Blij om terug in contact te staan. Ja, het is nu de derde dag na de interceptie. Ik ben van woensdagavond tot vrijdagochtend op een Israëlische militaire boot geweest. We waren zoals gezegd met een vloot van 50 plus. Allee, af en toe ging ik dingen defect, daarom zijn die cijfers niet altijd wat fluctuerend. Dus wij gingen op een boot met 50. Allee, onze flotilla op een gegeven moment was 62, denk ik. Groot, maar ja, defecten enzovoort. Maar in ieder geval waren we met zeker meer dan 50 boten aan het varen. En daarvan zijn er 20-tal onderschept. Wij waren met 185 mensen op dat militair schip. Dat was heel bizar. Dus wij waren aan het varen voor de kust van Kreta. Wij zagen drones die ons duidelijk aan het bekijken waren. Dan zagen wij een soort van jetski met ongeïdentificeerde mannen die er mij wat Grieks uitzagen. Maar ja, wat is dat? Je ziet er Grieks uit of Israëli's. Ik hoorde ze in ieder geval, kon ik hun accent ook niet thuis blijven. Het enige wat die gezegd hebben is remain course. En die bleven zo wat rondcirkelen. En dan een uur later zijn we geïntercepteerd. Meer info volgt.
1: Oké, ja.
0: Meer info volgt.
1: Meer info volgt. En inderdaad, daar houden wij ons absoluut aan. Wij zullen op zijn minst volgende maandag alweer in ons programma weer de flotilla ons doen enteren met plezier. Ons programma doen enteren. Maar ja, alle gekheid op een stok. Het is natuurlijk horribel. De arrogantie waarmee de Zionisten het nodig vinden om de wereldorde naar hun hand te zetten. Ja.
0: Toch proberen. Want.
1: Ja, maar het lukt ze blijkbaar voorlopig nog wel.
0: Het lukt ze om veel schade aan te brengen. Maar de strijd is toch niet echt gewonnen, denk ik. Ja. Ik denk dat ze eigenlijk achteruit aan het boren zijn.
1: Ja, zeker op lange termijn, hè, want in godsnaam, wat ga je nu ooit bereiken hiermee? Het kan alleen maar naar erger en erger worden.
0: Er is dan maar geen oplossing. En dat je daar die apartheid afschaft en inderdaad één parlement waar dat zowel Palestijnen als de Joodse Palestijnen dan aan deelnemen, zodat je een overheid krijgt die gelijk aan beslissen.
1: Eventueel onder UNO-mandaat, hè, dat men daar een blauw stuk land maakt, een UNO-land, en dat mooie democratische verkiezingen enzovoort gaan worden.
0: Waar zul je eerst het extreemrechtse regime in Israël zal eerst verwijderd moeten worden. Dat is eigenlijk het werk van Israëli's zelf. Hè.
1: Eigenlijk is dat in, maar ja, er staat er eentje op en dan gaat er eentje met, dat was het begin met, als er Arafat gaat dan handschudden. En die komt terug in Israël en dan wordt er natuurlijk door Israël zelf omver geknald.
0: Ah ja, Israëli's hebben echt geen bout bij een gematigde Palestijnse
1: regering. Echt niet. Ook niet bij de gematigde wereld zelfs niet.
0: Ze hebben redenen nodig om hun territorium uit te breiden.
1: Ja. Ja, en laat dat absoluut duidelijk zijn dat het hun bedoeling is. Nu goed, dat was Gaza en de onfortuinlijke situatie daar. Het minste dat we kunnen doen is er een verslag van uitbrengen, tenminste van de foto. We zullen het dan wel vaker blijven doen. Maar terug naar Java, Bali, Gamelan-land. Gamelan.
0: Ja, ik heb dus...
1: sorry. Trameland in Gamelan.
0: Dus, wacht, wat was ik weer aan het zeggen?
1: Sorry.
0: Zeg het eens, wat was ik aan het zeggen?
1: Trameland in Gamelan. stuk,
0: dus ik heb nog een stuk van Dewa Alita, een langer stuk deze keer. Cyclus, in drie delen. Die heeft hem juli 2020 uitgegeven op eigen beheer. Dat ben ik vergeten. Ik denk via een bandcamp. Ik ben even kwijt. Ik dacht dat ze een eigen bandcamp met dat
1: een alternatief circuit eigenlijk, ja.
0: Ja, een bandcamp is eigenlijk een enorm fantastisch platform voor zelf uitgevende muzikanten. Kleine labels, middelgrote labels ook. Eigenlijk vinden er heel veel. Buiten alles wat onder de drie grote majors valt. Mm. Dus UMG, Sony en BMG. Mm. Bertelmans Music Group. Mm. En UMG is Universal Music Group. Mm. Dat zijn de drie grote op deze moment.
1: Ja. Ja, ja, en het interessante gebeurt aan de zijlijn niet meer wat die grote moguls uitbrengen natuurlijk.
0: Ah ja, die zijn heel breed, want die hebben ook heel veel andere labels. Dus je hebt bijvoorbeeld Warner.
1: Super.
0: Nee, Warner ben ik nu een beetje... Nee, Sony is even... Ja, zwart. Er zijn in ieder geval drie. Bijvoorbeeld Warner heel veel subdingen. En vaak die subdingen die opereren vaak redelijk zelfstandig. En daar vinden dikwijls nog wel interessante dingen bij de grote dingen. Maar natuurlijk, ja, het is een... Een grote corporatie die de zaak moet blijven draaien. Hè. Dus, een minimum publiek is bijna een voorwaarde om gegeven te worden, natuurlijk.
1: Money. Ja.
0: Dan gaan we luisteren naar Cyclus. Cyclus in drie delen. Even kijken, hadden die delen een naam? Even zien, ik dacht dan wel, maar... Ah nee, gewoon Cyclus deel 1, deel 2, deel 3. valt er eigenlijk iets speciaals over te zeggen? Maar eigenlijk niet, want er is heel weinig over te vinden, maar het is inderdaad een... een onbekende muzikant is voor ons met heel weinig kanalen op deze moment.
1: Ja, iemand die het heel moeilijk heeft, maar zoals heel veel jonge muzikanten, heel moeilijk heeft om aan de back te of aan bekendheid te geraken. Er is heel veel aanbod, laat ons eerlijk zijn. Maar je hebt hem wel gevonden, dus kunnen we ook naar luisteren.
0: Dewa Alit, de Cyclus.

0: Voilà, na deze berg klanken is het nu tijd voor...
1: Klankenbergen.
0: Klankenbergen.
1: Dus dit was Dewa Alit met de Cyclus. En dan sluiten wij in eens ons geerzwaaf, hè?
0: Ja, dat doen we dan met plezier. En geven we het stokje door aan Snof van Klankenbergen.

We begonnen met Cliff Feynman, duidelijk Coffee. En dit is Born Under a Rhyming Planet. Hot Nachos with Cheese, Cappuccino. En in Lawrence met Coffee.

Radio Centraal 106.7 Klankenbergen. Alle twee weken op maandag van 1 tot half 3.

Yes.

Julie London, Black Coffee, maar ook Cigarettes. De volgende ook Coffee and Cigarettes van Johnny Ray.

0: nu al gekeerd op een stokje, Brian Bello. Zo net Brian Bello, Coffee Horse Strot, en dit is Danny Taylor. Coffee Daddy Blues.
1: Because I percolate so fine. Who dare call me Coffee Daddy? Because

Dat telt lekker aan 40 cups of coffee. Verder met burnt toast en black coffee. Shorty Long.

Gideon Place. Coffee Break. En nog een laatste nummer van Theo Parrish. Hambone Cappuccino.

Goedemiddag, welkom bij de Final Frontier. Jean-Paul Delors met op een tekst van Sonny Labutanzi, met muziek van Louis Clavy op klarinetten en Sansa en Sébastien Boisseau op contrabas. Wij begonnen met Colleen of Cecil Scott, Les Ondes Silencieuses, What is a Componium en Echoes and Coral. Allemaal terug te vinden op de cd's Les Ondes Silencieuses en Colleen et la Boîte, Les Boîtes à Musique. Wat staat er nu klaar? Inderdaad, Ahmad Jamal. Dit is Blue Moon.

Ahmad Jamal en Reginald Veal op bas, Erlen Riley drums en Manolo Bedrena op percussie. Blue Moon, Rogers en Hart, klassiekers. Ifa Itxango tentet met de mooie keur van Vlaamse jazzmuzikanten Bert Kools, onder meer Seppige Broers, Joël Lobo, Ruben Machtelings, Ruben Pensaert, Victor Perdieus en Niels van Eertum en Laurens Smet. Een nummer van Seppige Broers. Dit is Gamma.

0: Yes, you did. Good work.
1: Twee composities van Wayne Shorter, Miyako en Black Nile. Het trio van Fred Hirsch met Drew Grass, bas en Nashi Thwaite op drums. Fred Hirsch uiteraard piano. Het is een opname gemaakt in de Village Vanguard in New York. U luistert nog steeds naar de Final Frontier. Wat concertinformatie. Volgende donderdag 7 mei treedt het Mark Rebo Quartet op in het Café des Arts in Berchem ter gelegenheid van het Festival des Arts. Wij gaan twee nummers spelen van Mark Rebo, Celsie Morning en zijn versie van Solitude van Duke Ellington.

Het Marc Ribot Quartet, nu donderdag 7 mei, Café des Arts in Berchem. Univers Zero, Xenantaya.

Xen Antaya, muziek van Daniel Denis. Een concertopname van Universo, gemaakt in de Halle van Schaarbeek, 24 juni 2005. We sluiten deze aflevering van de Final Frontier af met Elisabeth Goudot, een celliste. Inside Your Body. Elisabeth Goudot. Graag tot een volgende keer.

Vandaag in ons live coding programma een keer solo zal ik live coden in de nieuwe versie van Sonic.

software open source.

speelt mee. Broom FM 2. Open source FM synthesizer.

Live. Op Radio Centraal. 106.

Radio Centraal. Live coding.

Tot binnen 2 weken.

0: Bonsoir, goede avond en welkom bij deze nieuwe aflevering van De Staat van ons Onderwijs. Ik ben Peter van Petergem en twee wekelijks breng ik dit programma op maandag met focus op onderwijs. Deze avond heb ik Michiel van Harskamp te gast in dit programma. Welkom Michiel.
1: Dankjewel.
0: Jij bent verbonden aan de Universiteit Utrecht. Wat doe je daar precies?
1: Dat klopt, aan het Freudenthal Instituut. En wij doen daar eigenlijk onderzoek vooral naar de natuurwetenschappen binnen educatie, dus educatie van de natuurwetenschappen. Maar ook collega's wiskunde en history and philosophy of science, zoals we dat in het mooi Nederlands zeggen. En ik doe daar onderzoek naar klimaatemoties.
0: Klimaatemoties, ja. En dat is ook het thema waar we het vanavond gaan over hebben. Kan je mij in twee zinnen eventjes zeggen wat ik mij daarbij moet voorstellen?
1: Ja. Eigenlijk, zoals jullie misschien zelf ook wel ervaren, klimaatverandering roept allerlei gevoelens op. Per persoon en per dag verschillende gevoelens, emoties. Die staan eigenlijk in wisselwerking met handelen ook, hè, naar aanleiding van klimaatverandering. Sommige mensen willen iets doen. Je kan denken aan motivatie of vertrouwen, zekerheid. Dat wordt allemaal beïnvloed door emoties. En we weten van jongeren dat ze op heel verschillende manieren hiermee omgaan met klimaatemoties. En als docent moet je daar wat mee, denk ik dan. Want die klas die voor je zit, daar zitten allerlei verschillende leerlingen in. En hoe doe je dat eigenlijk?
0: Hoe ben je bij dit thema gekomen?
1: Eigenlijk kwam dat omdat we in het nieuws hoor je er best wat over. Over emoties die mensen voelen bij het klimaat. Er is heel veel bekend dat leerlingen zich zorgen maken bijvoorbeeld. Maar wij wilden graag weten, wat zeggen die cijfers nou? Het is heel vaak kwantitatief onderzoek. Er is ook veel kwalitatief onderzoek naar uitgevoerd. Maar eigenlijk wilden wij graag weten, wij zijn allemaal complexe individuen en we voelen allerlei dingen door elkaar. En daar wilden we eens plek voor maken in het onderzoek. Dus niet alleen maar kijken hoe vaak komt het voor, maar ook wat zijn de combinaties bijvoorbeeld en hoe gaan leerlingen daarmee om? Wat kan je daar als docent mee doen? Hoe kan je dat in de klas een plek geven? En wat willen leerlingen er ook eigenlijk mee? Hè? Wat hebben ze nodig?
0: Boeiend, lijkt me. En alweer heel veel stof voor een nieuwe aflevering van De Staat van ons Onderwijs. Zo dadelijk wil ik met jou dieper ingaan op die verschillende thema's. Maar eerst Music Maestro.

0: Ararat was dit van Minimal Compact. Een tijd geleden is hun muziek al terug bovenaan mijn stapel platen geraakt, dus was dit voor mij een goede gelegenheid om ze nogmaals te draaien. Vandaag hebben we het over klimaatemoties met Michiel van Harskamp. Michiel, als we het hebben over die klimaatemoties, wat soort emoties houdt dat precies allemaal in?
1: Ik doe dus onderzoek bij voornamelijk jongeren. Mijn focus ligt op de middelbare school, het secundair heet dat in Vlaanderen volgens mij. Hè? En natuurlijk kun je een heleboel verschillende emoties onderscheiden. Sommige wordt trouwens over gesproken, is dat wel een emotie? Maar daar gaan we vanavond niet op in. Wij kijken eigenlijk vooral naar hoop, vertrouwen, in dat het dus goed zou kunnen komen. Zorgen of angst. Verdriet, verlangen of rouw. Rouw is natuurlijk ook een bekende emotie. Hè? Er wordt zelfs eentje extra herkend, die heet solastalgie. Dat is een ingewikkeld woord. Wat ik altijd heel mooi vind, is de term heimwee terwijl je thuis bent. Daar kun je je iets bij voorstellen. Vreselijk gevoel.
0: Ja. Ja. En heimwee naar wat dan, terwijl je thuis bent?
1: Naar misschien hoe de wereld was. Of hoe je denkt dat die was. Hè? Voor veel jongeren hebben een beeld van ooit was het goed en nu is het slecht. Een heel naar gevoel wordt verbonden aan rouw. Je kan ook denken schuldgevoel. Als je aan jongeren denkt, misschien ook wel verveling. Wordt ook natuurlijk veel herkend bij klimaat. Ze zijn met andere dingen bezig, jongeren, dan dingen die überhaupt buiten hun spelen eigenlijk. Hè? En natuurlijk woede of boosheid.
0: Ja. Dat is een gans spectrum van emoties. Wat hebben jullie daar dan mee gedaan?
1: Ja, wij kijken eigenlijk naar vooral waarom of jongeren zich zo voelen. Ik doe vooral interviewstudies, dus ik spreek veel met jongeren. Als aanvulling op kwantitatief werk. Daar doe ik ook aan mee, maar daar speel ik minder zelf een rol in. En eigenlijk wil ik graag weten waarom voelen mensen zich zo. Hè? Want dat kan natuurlijk vanuit heel veel verschillende oorzaken komen. Je kan bijvoorbeeld boos zijn omdat er diersoorten uitsterven door klimaatverandering. Of omdat je de natuur heel erg mist. Of omdat je misschien niet meer mag vliegen. Dat komt ook voor bij jongeren bijvoorbeeld die denken, ja, ik wil heel graag op vakantie en nou mag dat niet meer. Dus ook boos zijn om de maatregelen die genomen worden tegen klimaatverandering. Ik weet niet of dat in Vlaanderen ook een fenomeen is, maar in Nederland is er een heel groot stikstofoverschot. Waarschijnlijk in Vlaanderen ook. Dus er moeten veel boerenbedrijven stoppen. De veestapel moet krimpen. Daar kan je ook heel boos om zijn als jongeren. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd naar waarom voelen mensen deze emoties.
0: Het is zo dat jongeren ook een manier zoeken waarop ze dan proberen betekenis te geven aan die emotie. En sommige jongeren gaan daardoor heel passief worden, anderen nou net heel actief.
1: Absoluut, ja. En dat is een heel groot verschil waar je dus ook als leraar mee te maken hebt. Als je dus lesgeeft over klimaatverandering, zitten er misschien mensen voor je die dus heel verveeld zijn. Maar er zitten misschien ook jongeren bij die zich aan de snelweg vast hebben geplakt. In Nederland werd daar heel veel gedemonstreerd. Bij ons was dat de A12 bij Den Haag. Die werd vaak geblokkeerd. We hebben ook natuurlijk internationaal gezien, hè, soep op schilderijen gooien, Extinction Rebellion, Just Stop Oil, dat soort groepen. Er zijn heel veel jongeren in actief.
0: Ja. Ja, een paar weken geleden was er in Vlaanderen ook iemand die zich vastkleefde op de weg.
1: Ja.
0: Waar een wielerwedstrijd plaatsvond. Ik weet niet of dat tot in Nederland gekomen is ook.
1: Dit zijn dingen die herkennen we in heel veel landen. Dus blijkbaar speelt dit ook bij heel veel jongeren. Want je kan je voorstellen, voor elke jongere die zich vastplakt op de weg, er zijn er nog heel wat die zich in ieder geval zorgen maken, die nog niet zo ver gaan om echt zo'n actie te ondernemen. Maar die, dus het is echt een groot, er zijn veel mensen mee bezig. Veel jongeren voelen er iets bij. Dat kan je wel uitrekenen als je dan dit ziet overal om ons heen.
0: Ja. Waarom vind je het eigenlijk zo belangrijk om daar inzicht in te krijgen?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is om na te denken over, als je gewoon al vanuit een docentperspectief, je geeft les over klimaatverandering, je kan het natuurlijk hebben, wat ook heel belangrijk is, over de stikstofkringloop, de koolstofkringloop, eutrofiëring, allerlei theorieën vooral. Broeikaseffect, kennis, ja. Maar je weet ook dat leren heel sterk samenhangt met emotie, met een bepaalde staat, bijvoorbeeld motivatie. Als iemand heel gemotiveerd is, beklijft kennis ook beter. Dus ik denk dat het als docent, wat je ook van klimaatverandering vindt, belangrijk is dat je weet wat er speelt bij je leerlingen.
0: Ja.
1: Ook natuurlijk om leerlingen die zich echt zorgen maken te kunnen ondersteunen. Dat is denk ik ook heel belangrijk. Maar het gaat ook om weten wat er speelt bij de kinderen of jongeren die je voor je hebt. En hoe je die emotie eigenlijk ook kunt gebruiken, vind ik een beetje een lelijk woord. Maar hoe je daarmee kan omgaan als docent. Ja,
0: of mag ik het misschien dan met een minder lelijk woord zeggen? Het is element van wat in de klas aanwezig is. Het maakt deel uit van je beginsituatie.
1: Absoluut.
0: Om die didactische term te gebruiken. En daardoor kan je als docent daar ook iets mee gaan aanvangen.
1: Ja, dat vind ik heel, heel veel mooier gezegd dan gebruiken. Maar ik denk in ieder geval dat het, ja, je zult er wel iets mee moeten, want soms zijn die emoties heel sterk. En ik denk ook, als je er samen uit wil kunnen komen, en wij leiden natuurlijk leerlingen ook op om in de maatschappij deel te nemen aan dit soort vraagstukken, die spelen nou eenmaal. Ik denk ook dat je de leerlingen mee moet laten oefenen om die verschillen te overbruggen, of om in ieder geval elkaar te begrijpen.
0: Ja, en wat bedoel je precies met leerlingen daarmee laten oefenen?
1: Dus hun emoties proberen onder woorden te brengen. Ik denk dat dat in de natuurwetenschappen heel weinig gebeurt. Misschien wel bijna nooit. Misschien bij biologie, bij sommige vraagstukken bijvoorbeeld. Bij scheikunde gebeurt dat natuurlijk ook wel. Maar ik denk dat je in ieder geval ze moet laten oefenen met uitleggen wat voel ik hierbij. En ook moet proberen te luisteren naar wat voelen anderen erbij. Daar kennis mee maken. Sommige leerlingen maken zich zorgen en voelen zich alleen daarbij. Maar als je dan hoort dat anderen zich ook zorgen maken, wat je misschien eerst niet durfde te zien als leerling ook, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat gun ik leerlingen echt.

0: De Belgische Benjamin Lou en Stephen Brown waren dit met L'Île Hôtel van hun plaat Douzième Journée, Le Verbe, La Parure, L'Amour, terug te vinden op de 15e plaats van de Made to Measure Lyrics van Cramped. Mijn gast vandaag is nog steeds Michiel van Harskamp van de Universiteit Utrecht. Michiel, jij deed dus onderzoek naar verschillende soorten emoties bij jongeren. Wat weten jullie uit onderzoek hoe jongeren zich daaromtrent voelen?
1: En dit zijn dus studies gedaan vooral via vragenlijsten, waarbij wordt gekeken naar wat komt er voor aan emoties. En wat we daar eigenlijk zien is dat bijvoorbeeld zorgen maken, bezorgd zijn, is echt heel wijd verspreid. Een hele grote studie waarbij 1000 jongeren in 10 verschillende landen gevolgd zijn, dus per van die 10 landen 1000 jongeren, vinden we zo'n beetje gemiddeld 65% van de jongeren maken zich zorgen. En daarbij varieert het van een kwart tot 75% van de jongeren heeft het ook invloed op hun functioneren. Mm. Dus bijvoorbeeld denk aan slechte nachtrust, slapeloosheid of concentratieproblemen. En je kan je voorstellen dat het een beetje verschilt per land. Dus bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten geldt dat voor een kwart van die ondervraagden. 15 tot 30 jaar waren die. En in India en de Filipijnen was het zelfs 3/4.
0: Ja, ja. Ach, het zijn dus niet alleen landen uit West-Europa, zeg maar.
1: Nee.
0: Dit was een internationaal onderzoek.
1: Ja, dit was een heel goed verspreid over de aardbol gedane studie. Heel invloedrijk geweest. En laat dus echt zien hoe groot het probleem is waarover we praten. Heel veel jongeren maken zich zorgen. Deze studie is ook heel veel gereproduceerd in andere landen. In Nederland ook uitgevoerd. Vinden we gelijkaardige getallen. 70% maakt zich zorgen, tenminste zorgen. Hè. Daar zitten ook de leerlingen bij die zich heel erg zorgen maken. En 20% ervaart dus ook slapeloosheid of concentratieproblemen. 1 op de 5 jongeren is dat.
0: Dat is wel echt
1: chockerend.
0: Ja, ja, inderdaad. Wat ik mij daarbij zit af te vragen, zonder het vingertje boven te halen, heeft dat dan te maken met de manier waarop over klimaat gerapporteerd wordt, bijvoorbeeld in de klassieke, maar ook op de sociale media?
1: Ja, absoluut. Ik heb dit ook in mijn doctoraatstudie wel gezien. Ik heb toen met veel leerlingen gesproken over maatschappelijk-wetenschappelijke vraagstukken, waaronder klimaatverandering. En daar zeggen leerlingen ook, weet ik nog, ik zie zo vaak dat de wereld in de fik staat, of dat er geen bomen meer zijn. Dus de dingen die jongeren op social media bijvoorbeeld zien, heel veel vragen ook af, is dat nou waar of niet? Dat willen ze dan ook van hun docent weten. Ze zien die als expert, gelukkig. Maar dat is zeker, denk ik, een oorzaak van waarom dit er is.
0: Je zei daar straks ook dat onderzoek plaatsvond bij jongeren tussen de 15 en de 30 jaar. Ik kan mij voorstellen dat al naar gelang van de leeftijd dat daar ook verschillen in optreden. Weet je daar iets meer over, van hoe stabiel bijvoorbeeld die emoties dan zijn?
1: Dat klopt, ja. Het verschilt een beetje per leeftijdsgroep. Over het algemeen is er een dip te zien. Dus rond echt de puberale leeftijd zijn jongeren wat minder geïnteresseerd in alles wat buiten henzelf plaatsvindt. Logischerwijs, we kennen dat allemaal. Hè. Dat zien we dus ook in de cijfers wel terug. Maar dat herstelt ook weer als ze ouder worden. Dus je ziet rond leeftijden, ja, aan het begin hoger, dan iets lager en dan weer wat hoger.
0: Ja, ja. Wat ik mij ook kan voorstellen is dat bijvoorbeeld als er een crisis gebeurt, zoals de PFAS-crisis, dat zoiets wel een impact heeft.
1: Zeker. En dat maakt het, denk ik, voor een docent ook heel erg ingewikkeld. Want je hebt eigenlijk een soort lappendeken voor je, denk ik altijd.
0: Wat bedoel je daarmee met een lappendeken?
1: Omdat sowieso de verschillen per leerling. De ene maakt er zich eigenlijk bijna nooit zorgen over, terwijl de andere misschien bijna altijd. Maar er zijn zoveel leerlingen die voelen de ene dag dit, de andere dag dat. Als je ook aan jezelf denkt, de ene dag voel je je gewoon slechter dan de andere dag. Dat kan een aanwijzbare oorzaak soms hebben, maar heel vaak ook niet. Dus als je dan in zo'n onderzoek leest, die persoon is bezorgd, dan denk ik altijd, ja, maar dat is niet altijd zo waarschijnlijk. En dat is wat het voor een docent in een onderwijscontext natuurlijk nog uitdagender maakt, denk ik.
0: Jij spreekt over zogenaamde copingstrategieën, manieren waarop jongeren omgaan met die emoties die ze voelen. Kan je daar even jouw gedachten rond formuleren?
1: Zeker, ja. Er zijn, over het algemeen worden er 3 strategieën herkend. Eentje is focussen op wat er al goed gaat of wat anderen al goed doen. Dus bijvoorbeeld als een bedrijf zegt wij gaan fossiele brandstoffen afbouwen of helemaal stoppen. Dat zijn manieren om ermee om te gaan. Wat gaat er al goed? Je kan denken, een andere strategie, wat kan ik zelf doen of met wie kan ik erover praten? Spreekt voor zich, hè? En een andere copingstrategie die we herkennen is bagatelliseren, zou je het kunnen noemen. Dus het valt allemaal wel mee. Of misschien juist positieve kanten ervan benadrukken. Je kan lekker warm, het is in Vlaanderen of Nederland lekker warm opeens. En dat vinden we eigenlijk wel fijn. Of misschien zelfs, ik ga er toch niks van merken. Dat soort manieren kan natuurlijk ook helpen om met moeilijke emoties om te gaan.

0: Daarnet liet ik Benjamin Lou al horen in het gezelschap van Steven Brown, maar hier hoorde je solowerk van Benjamin Lou, Le Parfum du Raki, afkomstig van de gelijknamige plaat Le Parfum du Raki, nummertje 35 van de Made to Measure reeks. Mijn gast vandaag is nog steeds Michiel van Harskamp. Michiel, ik heb de indruk dat alles wat je vandaag vertelt over klimaatemotie niet echt een thema is dat zwaar leeft in het Vlaams onderwijs. Is dat in Nederland dan anders?
1: Helaas niet. Ik zeg wel echt nadrukkelijk helaas. Dit is iets wat wij ook herkennen in Nederland. Klimaatverandering zit wel in het curriculum, gelukkig. Maar deze aspecten daarvan vallen er eigenlijk buiten. En dat is in Vlaanderen blijkbaar hetzelfde.
0: Wel, ik wou net vragen, heb jij vanuit je onderzoek zicht op wat in Vlaanderen aan de gang is?
1: Ik zit samen met collega's in Utrecht en in Vlaanderen. De Universiteit Antwerpen doet ook mee in het Impact-project. Dat is een EU-project. Internationaal zijn 7 landen bij betrokken. En eigenlijk in deze landen hebben we het curriculum bekeken. Gekeken hoe komt duurzaamheid hier naar voren, hoe komt klimaatverandering hier naar voren. En ook, hoe zitten die klimaatemoties in de curricula? En eigenlijk zien we overal, dit is in een primair onderwijs, secundair onderwijs en hoger onderwijs hebben we dit gedaan. En zelfs non-formeel, dus buitenschools context. Heel weinig, vooral primair, secundair klimaatemoties komt eigenlijk niet voor.
0: En hoe zou dat komen?
1: Misschien omdat het nog ook in het onderzoek nog een vrij nieuw vakgebied is. Het is wel heel groot aan het worden. Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Maar het is nog niet zo lang dat dat gedaan wordt. Ik denk ook omdat klimaatverandering, toen ik jong was, ik ben 35, dat mag u best weten, was klimaatverandering als onderwerp werd ook nog betwijfeld. Het ging veel meer over, is dat wel echt aan de hand? Hebben wij dat gedaan? En tegenwoordig is dat veel minder een ding. Wel weer iets meer aan het worden dan het 5-10 jaar geleden was. Maar ik denk dat de meeste mensen hebben zelfs ervaring ook nu natuurlijk mee met effecten van klimaatverandering, gevolgen. Dus ik denk dat dat ook echt een recenter fenomeen is misschien. Mm-hmm. En natuurlijk maakten mensen zich vroeger ook zorgen om duurzaamheidsproblemen. Maar het is nu op een veel grotere schaal geaccepteerd dat het een probleem is.
0: Als we eventjes terugkeren naar klimaatemoties, eventueel klimaatverandering ook. En je sprak daar straks over Vlaanderen, Nederland, over een 7-tal landen in Europa. Maar als je dat dan internationaal bekijkt, stel je daar ook vast dat die aandacht eigenlijk niet of nauwelijks aanwezig is?
1: In de Verenigde Naties en de EU-context is daar wel aandacht voor. Dus UNESCO is natuurlijk een grote organisatie. Die doen ook onderzoek naar, zit dit in curricula in deelnemende landen, in betrokken landen. De EU heeft ook een kader ontwikkeld, GreenComp heet dat. Dat gaat over bepaalde competenties die nodig zijn om duurzaam te handelen, heel kort gezegd. En ook daar zitten klimaatemoties in dat framework. Dus het wordt inderdaad in een internationale context wat meer genoemd, maar in de nationale curricula zit dat nog weinig of niet.
0: Het is dus niet zo dat, omdat Europa daar een referentiekader heeft rondontwikkeld, rond groene competenties, laten wij nu eventjes zo noemen, dat daarom de lidstaten volgen. Want dat zou ik verwachten, maar dat is kennelijk niet het geval.
1: Laten we dan hoopvol zijn dat dat gaat gebeuren, als we even een mooie emotie mogen noemen. Wat we wel weten, als we het toch over hoop hebben, de PISA, waarschijnlijk bekend bij de luisteraars, een grote vergelijkingsstudie in golven, hè? Kort samengevat. Het nieuwe framework daarvoor, voor de versie in 2029, gaat die afgenomen worden. Collega Jelle Boeven de Pauw van Antwerpen, die werkt in Utrecht. Hij heeft samen met een ander comité nagedacht wat moet er in het PISA-framework over duurzaamheid belanden. En klimaatemoties en hoe daarmee omgegaan wordt, is daar nu in opgenomen. Dus vanaf 2029 zal dat ook in de PISA-context worden onderzocht.
0: Ja, en dat is dan inderdaad wel interessant, omdat ik althans in Vlaanderen vaststel dat datgene wat in PISA onderzocht wordt, dat vaak een impact begint te krijgen op de inhoud van het curriculum.
1: Absoluut, ja.
0: Het is zo dat er heel veel belang wordt gehecht aan de rankings van PISA, zeker door het huidige onderwijsbeleid hier in Vlaanderen, met als gevolg dat het op die manier en via die poort wel in onze curricula zou kunnen terechtkomen.
1: Ja, dat is niet een vreemde verwachting, zou ik zeggen. Dat zou best kunnen gebeuren. En dat gaat dus voor heel veel landen gelden, want PISA wordt heel, heel wijd afgenomen. Dus dit vind ik een hoopvol signaal. Voor in ieder geval jongeren vanaf 2029 gaat er verzameld worden. Wat voelen die? Hoe gaan die ermee om ten opzichte van het klimaat?

0: Het trio rond Arlen Apneset hoorde je rechtstreeks geïmporteerd uit Noorwegen met Bulgebrigtar, wat Noors is voor golfbreker. Het nummer is terug te vinden op hun album Ora. Mocht je nog niet bekend zijn met de muziek van Arlen Apneset, ik hoop dat ik het juist uitspreek, en zijn trio, dan kan ik je alleen maar aanraden om dit op te zoeken. Michiel, daarnet onderlijnde je al het belang van klimaatemoties, maar ook dat van de afwezigheid van die thematiek in het curriculum in Vlaanderen en Nederland. Maar stel dat ik als leraar met klimaatemoties in aanraking kom in de klas, wat kan ik daarmee doen?
1: Ten eerste denk ik, heel belangrijk, alle emoties mogen er zijn, dus neem ze serieus en accepteer het. Ik bedoel, het is niet zo dat je kunt zeggen, bezorgdheid of angst of boosheid mag er niet zijn. Dat is denk ik een heel belangrijke eerste. Ook gewoon natuurlijk voor het scheppen van een veilig leerklimaat, veilig klassensfeer. En ja, dat is een basale sociale, maar nog steeds goed om te benadrukken, denk ik. Ten tweede is bekend dat actiegeoriënteerd onderwijs, dus onderwijs wat leerlingen ook laat handelen, passend bij hoe zij zich voelen, wat zij belangrijk vinden, waar zij zich zeker in voelen, dat dat een goede kan zijn. Waarbij leerlingen die emoties ook kunnen omzetten in iets, in plaats van erin blijven hangen. Vanuit het Impact-project werken we daar ook heel erg aan. Dat noemde ik al eerder, een Europees samenwerkingsproject, 7 Europese landen. En daar kijken we ook naar wat voor soort eigenschappen zijn er nou aan actiegeoriënteerd onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van authentieke vraagstukken in de klas. Inspraak van leerlingen in de stof die ze leren. Dat is heel open, hè? Dat is voor veel docenten een uitdaging. Maar ook kritische reflectie en natuurlijk emotionele betrokkenheid. We doen ook nog samen in een ander Europees project, HARP heet dat. Dat speelt in Tsjechië, Oostenrijk en Nederland. En daar doen we ook onderzoek naar emotiesensitief onderwijs. Dus daar gaan we nu slagen in staan. Maar zoals we net al zeiden, het is best een nieuw onderwerp, dus heel veel weten we er ook nog niet van. Of het in de specifieke context van klimaatemoties, waar dat aan moet voldoen.
0: Waar ik eventjes wil op terugkomen, is wat je daarnet zei over die authentieke vraagstukken die je kan gebruiken. Kan je daar een voorbeeld van geven uit de Nederlandse of eventueel de Vlaamse context?
1: Zeker, ja. Er zijn bijvoorbeeld scholen die een expert van buiten uitnodigen die een probleem heeft. Daar kunnen leerlingen dan helpen om na te denken, hoe zouden wij dit oplossen om die persoon te inspireren of zelfs het probleem te verminderen. Dus je kan denken aan, er zijn voorbeelden bekend bijvoorbeeld van agriculture, hoe zeg je dat? Dus landbouw. Ja. Onderzoek allemaal in het Engels natuurlijk, hè? Dus dan zit je soms vast in die woorden. Dus vanuit landbouw, die dan bij jongeren willen horen, wat willen jullie nou eigenlijk eten en waarom? En wat vinden jullie belangrijk? Die kunnen dan helpen bij oplossen van dat soort vraagstukken.

0: Daarnet hoorde je al het Arlen Apneset trio en we bleven in Noorwegen met Geir Soenstøl en van hem hoorde je Snuif van zijn album Breutleus. Michiel, ik wil eventjes met jou nog terugkeren naar het perspectief van de leraar in de klas. Ben jij in je onderzoek didactische aanpakken tegengekomen waarvan je zegt van kijk, dit lijkt mij voor dit thema wel relevant te zijn?
1: Ik heb in mijn promotieonderzoek een van die aanpakken onderzocht. Er zijn er inderdaad een hele hoop, maar hier heb ik zelf veel ervaring mee. Daarbij zijn maatschappelijk-wetenschappelijke vraagstukken, waar we het al eerder ook even over hebben gehad, rond duurzaamheid in mijn geval en klimaatverandering, altijd hebben centraal gestaan. En die aanpak heet met een heel mooi woord Socio-Scientific Inquiry-Based Learning, dus SIBL afgekort. Dat komt uit een EU-project. En daarbij gaat het eigenlijk over leerlingen stellen zelf vragen rond een vraagstuk, gaan op onderzoek uit en formuleren daarbij een handeling die ze kunnen uitvoeren en die ze ook echt uitvoeren. Dat is heel kort gezegd waar deze aanpak over gaat.
0: En hoe pak je dat dan als leerkracht precies aan?
1: Eigenlijk in de eerste fase gaat het vooral dus om het oproepen van vragen of die eerste emotionele reactie die je leerlingen daarbij hebben. Het is heel belangrijk om die aandacht te geven. En dat hebben we natuurlijk ook al eens over gesproken, dat die emotie een plek geven, onder woorden brengen, uitwisselen, staat daar ook echt centraal. Dus wat voelen leerlingen erbij? Denken, hè, hoe zit dit? Hoe kan dat? Wie gaat daarover bij verschillende soorten vraagstukken? Dat is eigenlijk een beginpunt bij deze aanpak. Daarna gaat het erover verkennen hoe het probleem in elkaar zit. Daar zijn natuurlijk een heleboel verschillende belanghebbenden bij betrokken. Daar kun je aan denken. Je kan ook het probleem in kaart brengen binnen de natuurwetenschappelijke onderwijs via experimenten. Maar in deze aanpak is het ook heel belangrijk om sociaal onderzoek te doen, dus sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
0: Kan je dat met een voorbeeld illustreren?
1: Ja, leerlingen gaan bijvoorbeeld de straat op, hun eigen straat misschien, de buren bevragen, hun ouders bevragen, medescholieren bevragen. Dus interviews houden, vragenlijsten zijn er ook gemaakt door leerlingen. En het is heel leuk om te zien hoe erg ze aanstaan, hè, als ze iets gaan bevragen wat ze zelf heel boeiend vinden. Dat lukt natuurlijk niet altijd, dat geef ik ook wel toe. Dat is ook niet altijd mogelijk. Maar bij deze aanpak is dat wel iets wat we veel zien. Dus dat doen van onderzoek en ook kijken, hey, wacht, dit speelt echt in de wereld.

0: vinden we nou eigenlijk belangrijk? Dus er ligt een heel sterk aspect ook in van de eigen interesses, motivatie, belangen die die leerlingen voelen. Wat zouden wij willen veranderen en hoe kan dat dan? Dat is de laatste stap. Ja. Dus het bedenken van een plan, waar willen we ingrijpen? We zeggen ook heel vaak niet het probleem oplossen, maar wel ingrijpen. Dat is, ook in taal kan je heel veel doen met emoties eigenlijk. Hè? Want als je zegt het probleem oplossen, dat is heel vaak onhaalbaar. Terwijl iets veranderen, dat is veel makkelijker. Dus ook zulke soort kleine trucjes eigenlijk zijn we achtergekomen, ook heel veel door dat in de praktijk te zien, maakt het veel mogelijker voor leerlingen om ook echt iets te doen.
1: Ja, wat dus betekent dat je dan een deeltje van de oplossing gaat gaan, ja, grondiger gaan onderzoeken of eventueel bewandelen ook, maar niet voorstellen alsof je het in zijn totale complexiteit gaat gaan oplossen.
0: Ja, absoluut. Ik denk, het is heel onrealistisch om van een 13-jarige te verwachten dat ze het klimaatprobleem oplossen. Dat is natuurlijk vreemd. Maar ze kunnen wel een bijdrage leveren op hun school. Een heel klassiek voorbeeld, voor mij al een beetje uitgekoud, is natuurlijk vuilnis scheiden, dus het scheiden van afval. Nog steeds heel waardevol. Hè? Als leerlingen ervaren, wij kunnen dit echt veranderen en er gebeurt wat. Ja, dan ben je gewoon, heb je denk ik goud in handen. Ja.
1: Een kritische bedenking die ik bij mezelf nu wil maken of naar jou toe eventjes wil voorleggen, heeft te maken met het aspect tijd. Ik hoor sowieso leerkrachten al vaak klagen over curricula die te volgeladen zijn. En als ik jou dan bezig hoor over, als ik de afkorting juist heb, SSIBL, ja, dat vraagt wel extra tijd. En als ik diezelfde leerstof, ja, erdoor wil drammen of wil zien, gaat dat veel sneller gaan allemaal. Hoe kijk je daarnaar als ik dat nu zeg?
0: Ja, dit is iets wat we heel veel zien inderdaad. En dat is ook zo. Het curriculum zit vol. In Nederland is dat niet anders. Toch merken we ook dat op zo'n manier bezig zijn met een onderwerp voor leerlingen heel betekenisvol is. Dus het leren vindt ook heel sterk plaats. Je kan je natuurlijk voorstellen als je ergens iets bij voelt, dus echt iets belangrijk vindt, is het veel logischer dat het ook echt beklijft, bijvoorbeeld. Dus dit soort, het wordt ook veel in projectweken gedaan. Dat is dan buiten de reguliere lestijd. Vind ik ook helemaal gaaf, natuurlijk. Maar het kan ook op wat kleinere schaal in de praktijk gebracht worden in de reguliere les. Misschien niet als je 45 minuten hebt. Sommige scholen hebben dat. Dan is het echt uitdagend. Maar je ziet wel een klas die heel anders is dan tijdens wat meer regulier onderwijs.
1: Mag ik het zo samenvatten dat de belangrijke opbrengst hier is dat niet alleen op kennis een beroep en cognitie een beroep wordt gedaan of een appel wordt gedaan, maar door het feit dat je ook emotie aanspreekt bij leerlingen, dat je daardoor op een meer, een excuus le mot, duurzame manier aan leren doet?
0: Ja, absoluut. Dat lijkt me een goede samenvatting. Ik denk ook dat wat je dus van leerlingen terughoort, ik had dit nooit gedacht dat mijn klasgenoten bla bla bla. Dat is gewoon heel mooi om te zien. Docenten die wij hebben geobserveerd tijdens dit onderwijs, die waren ook altijd heel verbaasd, blij verrast over wat er uit hun klasse kwam. Dus dit is zeker een goede samenvatting, denk ik.
1: Je zei daar straks dat je op dit moment nog bezig bent met, ja, verschillende soorten onderzoeken, als ik het allemaal bij elkaar hoor. Wat ligt er in het verschiet voor de komende maanden, het komende jaar?
0: Wij kijken in ieder geval vanuit die twee projecten, dus Impact en HARP, nog naar hoe dit meetbaar te maken. Daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Dat is een vraag voor later. Daar zijn we nog heel druk mee bezig. Hoe kunnen we nou zien wat leerlingen leren tijdens dit type onderwijs? Maar ook naar die didactische stappen. Dat ene voorbeeld wat ik noemde is natuurlijk niet voor alles toepasbaar. Dus er is nog heel veel werk te doen. Hoe geef je dit goed handen en voeten in de les? En wat bij ons belangrijk is, ik weet niet zo goed hoe dat in Vlaanderen zit. Wij willen ook ons meer richten op VMBO. Dat is vocational, heet dat in het Engels.
1: Ja, dat zou bij ons de arbeidsmarktgerichte studierichting zijn.
0: Juist, dus die hebben we tot nu toe minder in het vizier gehad. En dat vind ik een groot gemis.
1: Ja.
0: Ik vind het ook heel belangrijk om daar aandacht aan te schenken. Wat,

0: überhaupt, wat voelen die leerlingen en wat hebben zij nodig?
1: Hoor jij wat ik hoor, Michiel?
0: Zeker.
1: En wat hoor jij?
0: Ik hoorde de schoolbel.
1: De schoolbel, zij deed het wel. Wat roept bij jou een schoolbel op?
0: Ik ruik gelijk eigenlijk de geur van mijn oude middelbare school.
1: Dat is vreemd, hè? Hoe geuren heel sterk in het geheugen aanwezig kunnen zijn en ineens opduiken.
0: Terwijl mijn schoolbel was meer een ding, ding, ding.
1: Dat klinkt ook aardig. Weet je wat de schoolbel in dit programma betekent?
0: Nee.
1: Nee? Het betekent dat het speeltijd is. Hoera, het is speeltijd. Speeltijd hier betekent dat ik aan jou gevraagd heb om een plaat mee te brengen. Voor welk nummer heb jij gekozen? En vooral, waarom heb jij voor dat nummer gekozen?
0: Ik heb gekozen voor een van mijn favorieten, Bill Evans. In dit geval is het een stuk geschreven door zijn bassist, Scott LeFaro, van een van zijn trio's natuurlijk. Hij heeft er meerdere gehad. Jade Visions heet het. Ik heb dat gekozen omdat ten eerste vind ik het een heel emotioneel, heel mooi nummer. Heel mooi stuk. Een beetje melancholisch, maar ook heel hoopvol vind ik. Vooral een heel zonnig einde. Terwijl de werkelijkheid erachter, 11 dagen later, is die bassist overleden door een auto-ongeluk. Dus het is ook een van zijn laatste opnames die bestaat. Maar de naam Jade Visions, voor mij roept dat ook op groene toekomstvisies. Hè? Jade is natuurlijk lichtgroen, grijsgroen misschien wel. Dus dat vond ik wel een mooie parallel met duurzaamheid. En hopelijk gaan we dan een groene toekomst tegemoet.
1: Laat ons even luisteren.

0: We zijn bijna aan het einde van dit programma toegekomen. En een vraag die ik nogal eens stel aan mijn bezoekers is de volgende. Stel dat hier op dit eigenste moment onze Vlaamse minister van Onderwijs, Zoaldemir, is dat, zou binnenkomen. Wat voor een advies zou jij aan haar hebben op basis van het onderzoek waar je mee bezig bent geweest of nu nog altijd doet?
1: Het belangrijkste, denk ik, is expliciet aandacht schenken aan emoties. Dat is, denk ik, toch de hoofdboodschap. En dat in mijn geval gaat het over het klimaat, maar er is natuurlijk een heleboel aan de hand in de wereld waar leerlingen, studenten misschien zelfs ook, weten we, mee te maken hebben. Oorlogen, maar ook meer dichter bij huis, seksualiteit bijvoorbeeld. Leerlingen voelen daar nou eenmaal dingen bij. Het zijn ook mensen. En ik denk dat dat op school soms een beetje vergeten wordt of door tijdgebrek niet aan bod komt. En bij de klimaatemoties is dat natuurlijk, hebben we het er al over gehad, die zijn niet zoveel in het curriculum aanwezig. Dus daar expliciet aandacht voor hebben is een goeie. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat iedereen wil hun thema in het curriculum terugzien. Ja, help leerlingen om die emoties onder woorden te brengen en leg de focus op elkaar begrijpen en niet op elkaar proberen te overtuigen van het eigen gelijk. Dat is denk ik ook een heel belangrijke hierbij. Want je moet er uiteindelijk samen uitkomen wat je ook voelt.

0: Zo, daarmee zijn we aan het einde toegekomen van deze De Staat van ons Onderwijs. Michiel, ik wil je van harte bedanken voor je komst vandaag en je bijdrage over klimaatemoties bij jongeren en hoe in onderwijs daarmee om te gaan.
1: Dank je wel.
0: Ik vraag gebruikelijk ook nog een leestip aan mijn gasten. Wat kan jij suggereren aan mensen die meer te weten willen komen over dit thema?
1: Ik heb een mooie tip gevonden. Het is een publicatie van het Nederlands Jeugdinstituut. En zij doen onderzoek naar opgroeien in de huidige tijd. En ze hebben een heel mooie publicatie die heet Opvoeden in een opwarmend klimaat. Die gaat over dit thema. Er staan een heleboel tips in. Ook wat je met je eigen kind kan doen, mocht je die hebben. Maar ook in de klas. Dus er wordt een heleboel informatie gegeven over dit thema. Het is uit eind 2022, dus zelfs ook nog een beetje recent.
0: Ja, dankjewel. Ik zal de link naar het werk toevoegen aan de show notes van dit programma. En beste luisteraar, op die manier zijn we aan het einde gekomen van deze De Staat van ons Onderwijs. Zoals altijd kan je me per e-mail bereiken met reacties over wat je vandaag gehoord hebt of met suggesties voor dit programma. Dit kan op het mailadres destaatvanonsonderwijs@gmail.com. Je kan de uitzendingen ook herbeluisteren op mijn Mixcloud-account en die is terug te vinden op mixcloud.com/peterkoppeltekenvp. Mij hoor je terug over 2 weken voor een volgende De Staat van ons Onderwijs. Nog veel luisterplezier met de andere programma's van Radio Centraal.

0: Merci dat jullie hier allemaal zijn. Sommigen zijn hier ook toevallig. Wij zijn de
1: Puma van Vlaanderen.
0: En wij zijn gevaarlijk.
2: Tienda para el pueblo del Estado Sucre.
3: Guía del chavismo y las características de...
4: Se inició por acá.
5: Parte 28 minutos, hora de Venezuela.
6: Tienen 70 metros cuadrados.

0: Goedenavond Antwerpen, goedemiddag Tokio en goedenavond aan iedereen die per ongeluk in Tokio op de verkeerde knop heeft gedrukt. Ja, je hebt het er goed, want dit is de Puma van Vlaanderen, het meest belastere radioprogramma van Vlaanderen, Antwerpen en de Lage Landen. En bedoel ik Lage Landen omdat wij zitten op zeeniveau, begrijp niet verkeerd voor de mensen die niet naar de school zijn geweest vandaag. En hebben er vandaag dus x geleerd. Lage Landen betekent dat we zitten gewoon x beetje onder het zeeniveau. Dus niet verschieten, niet verschieten. Wij weten al, het klimaatverandering is overal hier problemen aan het oorzaken. Maar we zitten er nog niet zo ver, helaas. Maar dames en heren, dit is een programma dat zo hard gaat, dat zelfs je buurman mij lastert zonder dat hij wil. Maar ja, genoeg gezeverd. Genoeg gezeverd, dames en heren, want vandaag geen gewone gasten hier bij de Puma. Nee. Deze mannen hebben gespeeld op een filmfestival van Cannes. Ze stonden op Amerikaanse radio. En speelden in een luchtballon. Oh my. Dames en heren, applaus bij ons in de studio. De mannen van, ik probeerde goed uit te spreken, The 5 AM. Yes, en we hebben hier applausjes. Applaus. Ja. En mijn linker gaat, alsjeblieft.
1: Erik.
0: En dan?
2: Thomas.
0: En
3: Alexis on the drums.
0: Mr. Alexis on the drums. En aan de rechterkant hier ook. Dames en heren, The 5 AM.
3: Yes.
0: Is goed afgesproken. Op zijn Engels.
1: Zeker.
0: Welkom in de studio. Welkom in de studio. Zijn blij om hier te hebben. We gaan een rustig chill programma van maken. Wij hebben hier jullie muziek. Dat ondertussen staat ook in onze De Puma van Vlaanderen playlist. Die via Spotify kunnen meelasteren. Ik zie daar ook een gitaar.
1: Klopt.
0: We krijgen live muziek.
1: Yes.
0: Dus voor alle mensen, alle fans, wees bereid, want er wordt hier iets zalig, iets zalig. Eerst en vooral, wij krijgen nog een gast. Welkom, kom binnen. Ja. Er is geen enkel probleem. Onze mics zijn open en je mag gerust meteen, als je natuurlijk plaats hebt gezeten.
4: Hallo, goedenavond.
0: Ja, welkom. En wie hebben we hier?
5: Christophe.
4: Ja, goedenavond.
5: Beetje te laat. Rockstar attitude.
4: Yes.
0: Of misschien ook verkeerselende uit Antwerpen.
4: Dat is een combinatie van.
0: Ja. Welkom, Christophe. Welkom. We zijn net begonnen met een nummer van jullie. Dirty Pleasure. Dus komt in jullie nieuwe productie, jullie laatste productie. Maar voor de mensen dat voor de allereerste keer luisteren, en zeker onze trouwe fans van de Puma van Vlaanderen, even een beetje uitleggen. Stel voor, wat is de 5 AM? Wanneer zijn jullie met het idee gekomen om samen een groepje te maken, een rockband? Ik denk niet alleen omdat we gratis pintje krijgen op optredens, maar misschien ook voor de liefde van de muziek enzovoort. Misschien hebben we Erik.
5: De 5 AM. Antwerpse rockband. Wij zijn allemaal van de kanten van Antwerpen. Dus de plaat die we gemaakt hebben gaat ook voornamelijk over Antwerpen. Dus een aantal nummers die daar letterlijk over gaan. De 5 AM bestaat al redelijk lang. Ik speel er zelf 3 jaar bij samen met Alexis. Maar ze zijn al wat langer bezig.
4: Ja, ik iets langer. En Christophe is van het begin er eigenlijk bij. Dus misschien kan hij...
0: Van het begin?
4: Ja, van de oprichting.
1: Van de oer.
4: Hij is de oprichter.
0: Dus we hebben hier Christophe. Wat speel jij, Christophe?
6: Slag, gitarist en leadzang.
0: Oké, cool. Je schreef ook de teksten?
6: Ja.
0: Oké. En jij bent wel de oprichter, zullen we dat noemen?
6: Oh ja, in 2013 had ik de ambitie om de rockband te starten. En dan ben ik dan begonnen met twee van mijn collega's destijds. En dat was nog in Aarschot. Ik woonde toen nog in het verre pittoreske Aarschot.
0: Aarschot,
6: daar zijn we boven de Café de Knoet, een instituut in Vlaams-Brabant, gestart met repetities boven een café. En het plezante was dat elke keer, die zolder was super slecht geïsoleerd. En elke keer dat we gedaan hadden met repeteren, had heel Tras ons horen spelen. En dat gaf ons superveel feedback van een live publiek te hebben. Ja, en we moesten wel altijd nog een beetje nablijven, socializen met de mensen. We kregen ook direct heel veel enthousiasme mee van al die mensen.
0: Oké. Okay.
6: We hebben ook veel pinten gedronken samen, wat ook belangrijk is. En ja, zo zijn we eigenlijk verder gegroeid tot 2016 hebben wij twee songs gehad in, als soundtrack in een Hollywoodfilm.
0: Ja, ja.
6: De Amerikaanse film What Happened Last Night. Daar zijn we geselecteerd via het Amerikaanse platform Reverb Nation.
0: Oké, top, top. Ja,
6: dat was wel cool. We kregen die vraag binnen, digitaal. Van, willen jullie twee songs indienen? Jullie zijn geselecteerd. Ja, wij dachten, dat is voor te lachen.
0: Ja,
6: dat kan
0: ja.
6: niet echt zijn.
0: Misschien is dat een mop van de Puma van Vlaanderen.
6: Van de Puma van Vlaanderen.
4: Had gekund.
0: Ja, ja. All right, top, top. En er zijn twee liedjes dus... van u, dus al in een Hollywoodfilm. Dus.
6: Klopt.
0: Wat was de naam, sorry? Van,
6: What Happened Last Night.
0: What Happened Last Night, ik ben curieus. Ik zal even zoeken.
6: Beetje een rip-off van American Pie.
0: Ah, oké.
6: Studenten die gaan feesten. En ja, ik denk dat ze vooral een heel goed zakelijk netwerk hadden om zich te positioneren met toch wel... ook op de Oscar Awards genomineerd te zijn, waar wij ook mee in de shortlist hebben gezeten van Best
0: Soundtrack. Wauw, cool. Cool.
6: Maar de film zelf trok op niet veel, hoor. Dus,
0: ja, het kan gebeuren. Het kan gebeuren. Ja, ja. Ah, maar toch. Dus ondertussen zijn al 13 jaar, zou ik zeggen. 13 jaar bezig met muziek.
6: Officieel 13 jaar. En nu zijn we dan in corona eigenlijk moeten hertransformeren, zoals vele bands... kwam in 2020 het verbod van nog buiten te komen, is de band door elkaar gevallen.
0: Mm-hmm.
6: En ik moet zeggen dat sindsdien zitten we in de bezetting hier met Alexis Armoa, met Thomas Nicolai en Erik Laurijsens. Moet ik toch zeggen dat we alleen maar verder geëvolueerd zijn in zowel songwriting als ook in de sound dat we brengen. Ik vind het fantastisch. Dus,
0: ja, cool. Cool, zeer cool. We zijn hier gestart met Dirty Pleasure. Laatste plaat van jullie. Wanneer is dit opgenomen?
6: Opgenomen vorig jaar.
0: Mm-hmm.
6: In de Rockstar Studios in Niel.
0: Ah ja, ja, leuke plek. Ja.
6: Ja. Toen nog met Guido Maas als sound engineer. En Guido is een van de top sound engineers van België. Veel... platen op zijn naam staan.
0: Ja, ja, zeker. Ja.
6: Dat trekt een goede band mee, maar tijdens de opnames is Guido plots overleden aan een hartaanval.
0: Oh, oké.
6: En dan zijn we op zoek moeten gaan naar een nieuwe sound engineer. Wat toch wel een zoektocht was, want je zit weken samen in de studio. Dat was toch ook wel een stuk het creatief brein mee achter de productie. En dat was niet evident.
0: Ja, ja, alright. Wow, dus eigenlijk ook met een stukje... moet ik zeggen, ja, emotioneel voor deze plaats. Omwille van de verlies van Guido.
5: Ja, zeker wel.
4: Ja, het heeft daardoor ook langer geduurd om het opgenomen te krijgen.
0: Ja, ja. Wow, wow. Ja, straf. Straf. Ik heb hier nog een andere nummer, maar stop, wait a minute. Maar die komt van een allereerste plaats.
6: Nee, dat is ook de nieuwe plaat. Big Light City.
0: Oh, dat is ook?
6: Ja.
0: Ah, ik was gewoon afgeleid voor de cover. Ja, ja, ja. Ik dacht dat... Oké, maar dan zullen wij even spelen. Hè. Moeten we het nummer iemand wil introduceren? Misschien, ja. Christophe, zeg maar. Wat probeer je ons te vertellen met... Stop, wait a minute.
6: Ik denk dat dat het voorbeeld is van de verschillende invloeden van de nieuwe bezetting die samenkomen... alles gecombineerd tussen classic rock en funk rock en gewoon melodieuze harmonieën die hier mooi samenkomen. En dat typeert onze nieuwe bezetting wel.
0: Alright.
6: Stop, wait a minute. Ja, dat is gewoon een Een feestplaat, een funkfeestplaat.
0: Goeie vibes. Ja, dames en heren, we zitten hier in de Puma van Vlaanderen en wij gaan luisteren de 5 a.m. met Stop, Wait a Minute. Bamanas. Yeah.

0: Hoplakee, funken tot en met. Yes, sir. Dit was Stop, Wait a Minute van de 5 AM hier in de Rapuma van Vlaanderen. Mamai. Ja, toch echte rock'n'roll klank. Dat klinkt toch Amerikaans, zou ik zeggen.
1: Ja, ik kan er misschien nog iets over vertellen.
0: Ja, zeg het eens.
1: Ja, wij zijn dus eigenlijk met vier mensen in onze band. Maar omdat wij gingen opnemen, hebben wij beslist om ook nog extra muzikanten te laten meespelen in de studio. Waaronder de percussionist Eddie Conard.
0: Mm-hmm.
1: En Angel op trompet.
0: Oké, okay, cool.
1: Het nummer dat je net hebt gehoord, ze hebben die alle twee meegespeeld.
0: Dus, ja.
1: Ja, en dat was zeker de meerwaarde. En met onze album release hebben die ook live mee komen spelen. Omdat het toen kon.
0: Alright. Dat is toch wat beter. Jullie gebruiken geen samples, niks. Dus echt pure echte muziek.
2: Alles live.
0: Ja.
2: Sowieso.
3: Ik geroen materiaal.
1: Ja, en op zich zou leuk zijn, denk ik, oude grotere optredens kunnen hebben. Dat er dan ook live zo'n mensen kunnen komen meespelen. Om met meer ambiance te maken en zo.
0: Ja, natuurlijk. Echt een volle band. Maar dat is ook wel gewoond, hè, van, moet ik denken, een van de iconen van rock'n'roll voor mezelf, ik deed meteen in Aerosmith, die eigenlijk een rock'n'roll is, maar hij heeft fantastische nummers met veel, veel arrangementen voor blazers enzovoort. Hè.
2: Ja.
0: Dus dat is ook zo, dat mag, hè. Dat is zeker en vast. Ja, ja, want ik heb de muziek zitten luisteren en ik moest dan meteen... Denk je aan Bryan Adams?
2: Oké. Okay.
0: Hebt u me al gezegd? Of is dat iets nieuw voor jullie?
2: Bryan Adams hebben we denk ik nog niet gehoord. We hebben al heel vaak gehoord. Lenny Kravitz, Red Hot Chili Peppers enzovoort, dat wel.
0: Ja.
2: Bryan Adams is nieuw, maar er zit veel in. Hè. We zijn we hebben allemaal heel veel, vooral naar 80s en 90s muziek enzovoort geluisterd. Zeker 90s wel. Er zijn invloeden dat we niet kunnen verstoppen. Hè.
0: Ja.
4: En die ook gewoon niet mogen verstopt worden.
2: Nee,
4: klopt. Ik vind dat meer moet terugkomen. Een revival van goede classic rock, rock and roll, funk rock bij de nieuwe bands merkte eigenlijk wel. Als ik op social media zie naar nieuwe bands die ik leer ontdekken, ook op Spotify, dat toch wel aan het terugkomen is. Ook heel veel een 70s vibe die terugkomt. Echt classic rock van vroeger, dat terug meer de aandacht krijgt bij jongeren. Mensen beginnen zich zelfs wat meer terug te kleden met die 60s, brede pijpen en zo.
0: Alles komt terug.
4: Alles komt terug. Ik vind dat wel een goede trend. Ik hou van die muziek.
0: Ja, dat is toch wel. Ja, ik vind dat ook eigenlijk van de rauwe muziek is echt nog altijd echt. En tegenwoordig zoveel stijlen, zoveel rare dingen ook. En veel te veel elektronica, vind ik. En daarom ben ik ook gewoon... Ik sta voor echt puur je vingers bewegen, een klank krijgen enzovoort. En echt keihard slagen aan de drums. Alexis.
3: Yes.
0: We kennen elkaar al een tijdje ook. Antwerpen is klein. Ja, Antwerpen is klein. Je vertelt me net, jij bent IT-man.
3: Ja, dat klopt.
0: En s'nachts verander jij in een drummer. Hoe lang speel je al?
3: Ik speel eigenlijk drums sinds mijn 15 jaar.
0: Oké.
3: Okay. Nu ben ik ondertussen 44. Dus,
0: dat is lang genoeg.
3: Een tijdje geleden, inderdaad.
0: Aha.
3: Ik had dat geleerd in Paraguay op conservatorium.
0: Mm-hmm.
3: En dan heb ik gewoon mijn studies vervolledigd. En een beetje zoals leerkracht ook gespeeld bij conservatoriums in Paraguay.
0: Oké, okay, cool.
3: Ja, en dan in 2009 naar België gekomen. Met een aantal bandjes gespeeld ondertussen. Gingen wij elkaar leren kennen.
0: Ja. Sinds 2009 in België.
3: Ja.
0: Van Paraguay naar België.
3: Ja, en sinds 3 jaar geleden samen met de 5 AM.
0: Zo iemand in Paraguay is dat niet, die komt niet dikwijls tegen, hè? Er zitten veel Mexicanen en Chilenen en Cubanen in België, maar plots Mexicanen en dan plots iemand uit Paraguay. Ik zei, die land bestaat nog. Ja.
4: Ik heb thuis zelfs een Mexicaanse zitten.
5: Zelfs daar.
0: Ja. En de rest ook muzikanten uit school, hoe zeg je, geschoolde muzikanten, of... Erik, vertel eens.
2: Zelf geschoold. Ik heb een paar jaar muziekschool gedaan, maar ik ben daar redelijk snel mee gestopt. Maar wel altijd wel muziek blijven spelen. Van piano overgeschakeld naar gitaar. Dus ik speel zelf gitaar van toen ik een jaar of 11 was, zoiets zal het zijn.
0: Cool.
2: Ja, en in het begin heel veel... Nirvana en die dingen allemaal gespeeld, Pearl Jam, al grunge en een beetje richting 70s dingen gaan kijken, Pink Floyd enzovoort. Dus,
0: cool. Ja, goede invloeden.
2: Een beetje van alles, maar vooral zelf leren spelen, heel veel op het gehoor enzovoort. Dus ik heb nooit echt gitaarles gevolgd of zo.
0: Ja, dat zijn wij, is niet nodig als je maar blijft oefenen.
2: Ja,
0: en jij, Thomas?
5: Ik ben ook als jong manneke beginnen gitaar spelen aan de muziekschool. Ja, je moest een hobby doen. Ik heb eerst sport geprobeerd, maar dat was eigenlijk niks voor mij. En dan zei ik, ik wil wel gitaar leren spelen in de muziekschool. En na een jaar verplicht notenleer te volgen, wou ik al stoppen. En ik ben heel blij dat mijn ouders hebben gezegd dat ik moest volhouden.
0: Dat moet! Dus of krijg je de roep?
5: Zij mij gepusht hebben dat ik nu een goede muzikant en een goed bandje kan spelen. Dus dank je mama en papa. Ik heb ook zoals Erik zegt, nadat ik ben gestopt met de muziekschool, dan zelf de muziek beginnen spelen, dat ik echt ook leuk vond. Vooral die 90s muziek, maar dat mijn tienerjaren ook waren. En ik speel nu bas hier. Dat is ook wel grappig. Ik was ooit gevraagd van, zeg, wij zoeken een bassist voor in een coverband. Wilde jij dat niet doen? Ik had geen basgitaar. Ik dacht, oh, hoe moeilijk kan dat zijn? Dat heeft me vier staan.
0: Dat is gemakkelijk.
5: En dat
0: bleek
5: toch moeilijker te zijn dan ik had gedacht. Maar ik heb dan een bas gekocht en dat was zo plezant dat ik nog steeds graag bas speel.
0: Right. Dus, voilà. Ja, cool. Ja. En Christophe, schrijf je teksten, ze zijn voorbedacht met geschoolde teksten, of is gewoon echt van, ik voel me vandaag, ik heb iets on my mind, dus je begint maar te schrijven.
4: Goeie introductie. wat dat bij mij dikwijls, hoe songwriting tot stand komt, is meestal vanuit... een bepaalde vibe en ik hou van co-creatie met de band. Je hebt een bepaalde riff, je smet in de groep. Je kunt daar thuis zo lang op schikken als dat je wilt om te zeggen, ik ga hier een nummer creëren. Die vibe moet ik ook creëren. En dikwijls gooi je de dingen in de groep en creëer je vanuit een bepaalde riff waar je zelf niet veel potentieel in zag, in één keer een fantastisch nummer, omdat heel de band daar anders begint op te reageren met zijn invloeden. Dat werkt voor mij beter om dan te komen tot, ik noem dat gebrabbish.
0: Mm-hmm.
4: Ik brabbel heel veel woorden die dikwijls zelfs niet bestaan in onze repetities. Dat is dan heel grappig om achteraf te luisteren.
2: James Brown, heb je.
4: Ja, en dat is gewoon omdat ik dan probeer te freewheelen, omdat ik vooral probeer te werken op de klanken, op de harmonie, op wat werkt van strofen, wat werkt van refrein. En als dat die basis er is, dan ga ik pas de teksten beginnen uitwerken.
0: Ja,
4: en heel dikwijls ontstaat dat vanuit een bepaald gevoel en probeer ik dan dat gevoel terug tot essentie te benaderen om dan te gaan kijken van oké, welke song bedoelde ik hier nu eigenlijk mee of welk verhaal wil ik hiermee vertellen?
0: Ja, ja.
4: En zo komt dan dikwijls de lyric wel tot zijn recht.
0: In de Engels is een bewuste keuze of was ook zo gewoon... Ja. Toevallig moet meer rock and roll klinken of is er iets tegen Nederlands of gewoon bewuste keuze?
4: Goh, het ding is, ik ben een Kempenaar, dus als ik het Nederlands moet zingen, dat gaat belachelijk worden.
0: Ah, dat is dat accent.
4: Ja, ja.
0: Ik dacht, misschien voelt ze niet goed. Nee. Oké.
4: En Frans kan ik niet. En mijn Duits is als Jean-Marie Faf, dus Engels was het enige dat overbleef. Dus.
0: Engels bleef... Nee, eigenlijk ook zo'n beetje gemakkelijk om te zingen, inderdaad. Hè. Een beetje meer spel met de klank zelf. Hè.
4: Ja.
0: Inderdaad. Ja, misschien kunnen wij nu een live nummer brengen. Zijn we klaar voor? Of wat denk je? Of spelen we nog aan anderen? Kies maar.
3: misschien nog één.
0: Oké. We gaan even hier alles voorbereiden. Al de kabels, de drums en de percussie moeten nog binnen in de studio. Maar ik heb voor jullie hier On My Mind van de 5 AM vanaf Radio Centrale.

0: Hoppa. Hey, on my mind. Hey, mannetjes. Oei. Dit vind ik echt een grave liedje. Maar ondertussen zijn wij hier klaar voor een live interventie. En we gaan onze fans verwittigen. We hebben hier Christophe. Erik aan de gitaar. Mr. Thomas. Senor Alexis. Met percussie. En Christophe aan de zang. Die is hier live. In de studio. 5 a.m. Wat gaan jullie voorstellen, mannen? Wat gaan jullie zingen?
1: Een nieuwe nummer van ons, Confess.
0: Oh, dat is nog, amai, is een hele eer. Een echt een nieuwe nummer. Premier.
1: Premier, nog niet uitgebracht.
0: Alright, give it away.

0: Hopla, applaus, applaus. Ja, wat was dat, jongens? Hey, super, super. Een première voor de Puma van Vlaanderen. Hier live, echt live. We hebben onze loco van de Puma van Vlaanderen. If it's not live, it's dead. En is hier wel geluk. Ja, dus eerste keer gespeeld voor het publiek, grote publiek. Jullie moeten rekening houden dat deze nummer eigenlijk tot in Tokio wordt belasterd, zeker in San Francisco. En we hebben twee fans in Brussel. We sturen de groetjes aan Tom, tot Brussel. En ook aan onze vriend, ik heb al vergeten, de Michael, inderdaad. En onze goede vriend Isaac in Zuid-Korea, die toch wel, het is daar in het midden van de nacht, maar hij belastert wel dat hij Puma van Vlaanderen. Superman, thank you. Echt een grote eer om deze keer opportuniteit hier mee te maken. Dit is ook een nummer, is nu geboren, de laatste repetitie. Hoe komt het jullie aan deze?
1: Een paar maanden geleden, hè, we hebben die nieuwe plaat opgenomen. En ik denk dat we allemaal wel nood hadden aan even andere nummers spelen. Omdat we heel lang met die nummers, heel kort daarop hebben gezeten, met die nummers die op die plaat staan. En kort voor de release zijn we eigenlijk terug begonnen aan nieuwe nummers. Dit hebben we ook al getry-out op de release als bisnummer.
0: Oké.
1: Daarna zijn we een weekendje in Nederland in een chalet getrokken om nog een heel weekend te gaan, ja, eigenlijk te gaan jammen en nieuwe ideeën gewoon in de band te gooien en dingen uit te proberen. Dus echt wel gewoon nieuwe dingen schrijven. Ik denk dat we daar allemaal stilaan behoefte aan hadden na 2 jaar met die plaat bezig te zijn.
2: Ja, behoefte. En allez, ik vind het ook frappant dat co-creëren en die songwriting echt wel vlot gaat. Hè. We komen 13 afgewerkte nummers thuis. Dat we die nu allemaal effectief gaan uitwerken en gaan uitbrengen, dat zullen we nog moeten evalueren. Maar op 2 dagen tijd is dat toch niet slecht. En dat was echt ontstaan vanuit, ik heb een riffje, kunnen we er eens iets op spelen? En we komen na 2 dagen jammen met 13 songs thuis, die eigenlijk volledig staan. Dus,
0: cool.
2: Dus eigenlijk zijn we bijna klaar voor ons volgend album.
0: Alright. Het werk stopt niet. Dat is een goede, ja, goede, zeg dat? Goeie, wat jij bedenkt op het begin voor elke nieuw jaar, voornemens.
1: Ja.
0: Dat is een goede voornemens, ja, sorry. Soms, dat bleef zo'n corto circuito in mijn hoofd. Ik heb wel een zeer interessante vraag. Volgens mijn research hier van de redactie van de Puma van Vlaanderen. Dus jullie hebben ooit opgetreden op een luchtballon. Is dat iets correct of is dat iets dat internet fake news even vertel het eens?
2: Ja, dat is nog van voor de tijd dat er AI bestond. Dus de beelden zijn effectief terug te vinden. Nee, het was zo dat wij... En dat is eigenlijk wel een toffe anekdote, omdat nu 7 augustus mogen wij terugspelen op...
0: Luc Ballon weer al.
2: Nee, op
1: helaas.
2: Misschien. Dat is eigenlijk een goed idee, want ik kan misschien het contact nog eens terug aansnijden of dat die nou beschikbaar is.
0: Ja,
2: want
0: ja,
2: dat is voor hetzelfde festival als dat wij in 2016 dan gingen optreden, dus exact 10 jaar geleden. Mm. Zouden wij, dat heet nog altijd After Sun Festival in Aarschot.
0: Mm-hmm.
2: En ze wouden naast techno ook een stage hebben met rock and roll.
0: Okay.
2: Dus 2 heel uiteenlopende genres. Ja, aan de andere kant kan ik mij eigenlijk wel goed amuseren op techno en vice versa. De techno boys of girls kunnen zich ook wel goed amuseren op rock and roll. Dus op een of andere bizarre manier werkte dat wel. Dus we hebben dan als stunt gezegd van willen we niks doen en een live optreden geven, vliegende boven Aarschot. En dat hebben we dan samen gedaan met een headliner van de 5am stage. Want wij hosten die stage toen.
0: Alright,
2: en dat gaan we nu
0: 7 cool.
2: augustus opnieuw doen. Dus 7 augustus zullen we terug op Aftersun spelen met een aparte stage. Dat zal de 5am and Friends heten.
0: En dat begint om 5 van de morgen ook?
2: Nee, dat eindigt om 5 uur.
1: Eindigt om 5 uur.
0: Oké.
2: Alright, en dat was met Praga Khan toen samen.
0: Ah, Praga Khan, kijk eens.
2: Hebben we die luchtballon stunt gedaan. En dat was eigenlijk wel cool, want zonder enige verwachting is dat op VTM geweest, op VRT, is dat tot Duitse tv gegaan. En,
0: cool. Ja. Maar wat hebben jullie gedaan? Ik veronderstel jullie instrumenten, maar ook een drumtoestel en zo? Of,
2: Het is zo zot dat je maar kunt bedenken. Er zat een live een PA-man in, met een stroomgroep. Dus die had echt een mengpaneel bij. Die heeft ons gemixt met 3 micro's, live gitaren, met zelfs de amps erbij in, met drumstel, een akoestisch drumstel mee in die ballon.
0: Jesus.
2: Die heeft er micro's over geplaatst. En dat is dan door de monitorspeakers gegaan, die aan de mand hingen, naar beneden gericht.
0: Zonder parachute. Dat is wel gewoon echt... Amai, cool, cool. Allee, ik zou niet kunnen, man. Nu, het begint te overgeven, denk ik. Ja.
2: Het grappige was, de eerste akkoord dat we aansnijden, die luchtballon, die wil vertrekken. En er komt een gigantische vlam uit.
0: Ah, ja,
2: en dat is zo warm dat al onze snaren ontstemden.
0: Ah.
2: Dus dat eerste nummer klonk zo vals als iets.
0: Ja, inderdaad. En dan, boven is het toch natuurlijk wel nog eens koud.
2: Ja, fantastisch
0: uitzicht. Ja. Ja, cool. Amai, dus ondertussen, Luc Ballon, dus dat klopt, mijn introductie, dat de redactie heeft gestuurd voor jullie, klopt, in Hollywood, een Amerikaanse radio ook, en ook in een Luc Ballon. Maar veel festival van Cannes ook geweest?
2: Klopt.
0: Een internationale band hier, jongen, echt, cool is dat. Ja. En, vertel eens, was het een fijne ervaring in Cannes?
2: Ja, we hebben de tickets gekregen toen dat de bekendmaking er was dat we opgenomen werden met de 2 soundtracks in de Hollywoodfilm. En ja, toen hadden we echt door dat het echt was. We kregen 4 tickets opgestuurd.
0: Alright.
2: Uh-huh. We mochten een weekend naar Cannes, waar dat we effectief uitgenodigd werden met de cast en met de regisseur. Met dan de jet set van Cannes op die moment. Je zit daar tussen de sterren.

0: Veel voor de zomer, optredens nu dat komen. Wie kan ons vertellen? Wat is de volgende concert?
1: Ach, het eerstvolgende.
2: Het is After Sun Festival, hè?
3: Ja.
2: Ah ja.
3: En dan vooral in het najaar nog een paar dingen, september, oktober hebben we nog
2: ja,
3: een aantal
2: 5 september
3: staan.
2: Hebben we de main stage ook van PB Rock in Putten. Om 19:30 s'avonds. After Sun Festival doen we dan met onze eigen stage als host. En wij sluiten af met nog met 2 bands. Eén daarvan is al geselecteerd. Dat is...
3: Broken Orange.
2: Broken Orange. Een
0: Broken Orange.
2: Die we leren kennen hebben in Café De Kroon. 2 weekends geleden hebben we daar voor lokale helden waren we geselecteerd. Om de
0: Hebben jullie ook dat mee gedaan?
2: Ja. En dan heeft Broken Orange speelde voor ons, maar we waren echt zo onder de indruk van die gasten en de sound. Mm-hmm. Een goede funkrock band, dus die stijl matchte ook wel. En we hebben die al geïnviteerd en nu zoeken we eigenlijk nog een derde band om ons te vervoegen. Dus
0: okay,
2: we gaan
0: top.
2: Daar kijken hoe dat we het beste gaan aanpakken. Komende week gaan we via onze socials dat bekendmaken.
0: Oké. Dus vooral de rock'n'roll mannen en vrouwen, aandacht. Want het is een opportuniteit voor een podium in Aarschot, was dat?
3: Ja.
0: 7 augustus.
2: Ja.
0: After Sun Festival.
2: After Sun Festival. Yes.
0: Alright. We gaan nu hier lasteren naar iets van uw nieuwste werk. Ook de naam van jullie plaat, Big Light City.
2: Ja.
0: Big Light City. Here it comes. Goeie riffjes. Wees bereid, zet de volume hard op. Oké.

0: Alright, alright, alright. Wat was dat, man? Ik krijg kippenvel hier. Hey, coole noemer, coole noemer. Wat hebben wij net geluisterd? Wat hebben jullie gespeeld?
1: Never Let It Change.
0: Joppa, was dadelijk.
1: Ik denk dat een van onze tragere nummers is.
0: Toch wel goed opgebouwd, mooi. Ja, alright, alright.
1: Dat is wel plezant om live ook iets een trager nummer te kunnen spelen om de set wat te breken eigenlijk. Je zo, allemaal op tempo nummers. Dat is een ademruimte, zowel voor jezelf als muzikant als voor de mensen in de zaal.
0: Dat zou wel zijn, zou wel zijn. Ja. Alright, mannen, the 5 a.m. Mijn A in het Engels
1: lukt
0: niet. A.M. De 5 a.m. Dankjewel voor jullie komst hier in Radio Centraal. Een grote heer dat jullie hier aanwezig waren. We hebben nog een aantal minuten. Is er nog een belangrijke boodschap van algemene nut? Dat willen jullie nog meedelen? Groetjes naar de mama of zoiets. Dat mag allemaal.
2: Vooral groetjes aan de mama.
3: Groetjes aan de mama. Groetjes aan de vrouwen en de kindjes en zo van die dingen.
2: Nee, ik zou zeggen vooral volg ons op de socials. Instagram, Facebook. En kom zeker eens naar een van de volgende optredens kijken. Check ook de website voor de data.
0: Hoe kunnen jullie vinden in de socials? Gewoon zo de
3: 5 a.m.
0: 5 with a number?
1: Ja,
0: number?
1: Ja, met een nummer.
2: T-H-E, cijfer 5 a.m.
0: Oké. Jullie hebben goed geluisterd, hè? Alright. zeg maar.
2: Ja, de website is simpel. De5am.be. Dus volg ons en kom er volgende keer mee een feestje van maken.
0: Ja, alright. Nog iets?
3: Hetzelfde. Zeer welkom.
1: Ja, voilà.
3: Kom eens af.
4: Dank je voor ons tegen, inderdaad.
1: Ja, merci. Dank je aan de Puma van Vlaanderen.
2: Wij hebben trouwens nog een cadeautje bij voor u.
0: Ik krijg een cadeautje, zelfs als een goede van een hoster.
2: Je mocht gaan kiezen welke van formaat dat jij wilt. Je moet het niet zeggen luidop, maar je moet een official 5am t-shirt uitkiezen.
3: Misschien voor de duidelijkheid, het gaat over een t-shirt. Ja. De mensen thuis kunnen dat niet zien.
0: Ja, dat is een coole t-shirt van de 5am. We kunnen het toch wel even laten zien, even beschreven. Dat is wel te klein voor mij, maar het wel als toppetje kunnen we wel gebruiken. Ja, cool. Dat is toch wel een sexy outfit. Dankjewel, mannen. We gaan afsluiten ons programma. Dit was de Puma van Vlaanderen vanaf Radio Centraal 106.fm. FM, niet AM, maar FM. Onze gasten van vandaag, de 5 AM. We sluiten af met dit, de Red Lights. Waar wij naartoe gaan, zoiets. Okidoki. Joppa. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.

0: maandagavond. Maandagavond iets over zeven. Welkom bij het Afrobro op Radio Centraal 106.7 FM tot 8:30.
1: Ladies and gentlemen, the Simekasans welcome you to Africa.

We begonnen deze uitzending met een oud singeltje op het CMS-label uit de jaren 60, is dat denk ik, van de Simmekersons. Welcome to Africa was dat. Ik denk dat ze afkomstig zijn uit Kenia, want het CMS-label bracht in de jaren 60 vooral artiesten uit. Uit de Oost-Afrika, Kenia, Oeganda, ook soms Congo en af en toe iets Zuid-Afrikaans ook. Ik heb nog een paar andere singeltjes bij op dat label later in de uitzending. We gaan verder in het Engels met Joe Ness. Dat was een Nigeriaanse muzikant uit de LP Memories of Joe Ness. Dus vermoedelijk na zijn dood uitgekomen. Hoor je het nummer? You'll never know my mind, Jonas.

nog zo'n oud singeltje op het CMS-label uit Oeganda kwam dit. Christopher Sebaduka, met de begeleiding van gitaar en maracas Teresa, gezongen in het Luganda, taal uit Oeganda. Volgende komt weer uit Kenia, denk ik. Charles Ligina, ook weer een CMS-singeltje, gezongen in het Swahili. Tulizaliwa Tattoo Twist. De twist was populair in Kenia. En hier dus een Keniaanse twist. Tulizaliwa Tattoo Twist. Charles Ligina.

Vorig jaar kwam er een compilatie-cd uit, het verzameld werk van Joseph Kamaru, een van de bekendste Keniaanse muzikanten in de jaren 60, 70, 80, eigenlijk tot 2007. Ik vermoed dat hij tot 2007 muziek heeft gemaakt, want die cd, ook op plaat vermoedelijk, op vinyl uitgekomen. Joseph Kamaru, Heavy Combination, 1966 to 2007. Dus de oudste nummers op deze compilatie zijn van eind jaren 60 en het meest recente nummer van 2007. Heel veel verschillende stijlen. Versatile artist, deze Joseph Kamaru. Kikuyu Benga, folk, funk, pop en gospel music from Kenya. 17 nummers staan erop. Het nummer dat ik speelde bracht uit in 1982 samen met de City Sound Band. En dat was Gary Latrella. Nog eens een nummer uit de nieuwe Belgicain compilatie-cd, volume 2. Natango ya Covadia, met singeltjes die op het Covadia-label verschenen tussen 1964 en 1970 van verschillende groepen van Congolese studenten in België. Vandaag een nummer van de groep Afro Negro, Si Me Quiere.

muziek. Afro-Cubijn, de perfecte omschrijving voor dit soort muziek. De Cubijn slaat op het feit dat Cubaanse muziek is, Oye Mi Son. En de Afro, niet alleen op de Afrikaanse invloeden natuurlijk, op de Cubaanse muziek, maar ook op de grote populariteit van die muziek in Afrika. En in de jaren 60 en 70 werd door een heel West- en Centraal-Afrika Cubaanse muziek gespeeld, maar dan in allemaal gemengd met eigen ritmes, versies, talen. Hier was wel gewoon in Spaans, Idi Diop uit Senegal. Dus met Oye Mi Son uit zijn LP Diobo. Idi Diop uit Senegal, net als Starban de Dakar. Ze komen uit de hoofdstad, of ze kwamen uit de hoofdstad Dakar. Ik denk dat een jonge Youssou N'Dour ook nog begonnen is ooit in de Starban de Dakar. Die star, dat zou dan zijn eigen Super Étoile de Dakar worden, later zijn eigen groep. Maar nu dus een nummer van de Starban de Dakar en Mariama.

Yes, de groep Number One du Sénégal met het nummer Liloumoui Nourou, een compositie van Marsek. En je hoort Marsek ook als de liedzanger op dit nummer van Number One du Sénégal. Sénégal, het volk roept om Youssou N'Dour, als het over Senegalese muziek gaat. Ze krijgen Youssou N'Dour uit een van zijn LP's die zijn doorbraak betekende buiten Afrika, in Europa, in het Westen, zoals men dat dan noemt. Een LP die ook op een Westers label werd uitgebracht. Uit 1985 is dit Waref uit de LP Nelson Mandela, Youssou N'Dour met zijn Super Étoile de Dakar.

De fantastische Oulele Power Sound, rhythm en muziek van Osayomore Joseph en zijn Creative Seven, Egogo Ugie Orisa, dat is Edo Highlife uit Nigeria, uit een van zijn vroegere LP's uit de jaren 70. Helaas overleed Osayomore Joseph een aantal jaar geleden. Deze LP dus, Oulele Power Sound, The Sound of Our Time, and It Has Come to Stay. Het zijn woelige en onzekere tijden. War in the East, War in the West. En dan hebben we meer peacemakers nodig. We doen alvast een poging door muziek te spelen van de Peacemakers International Band. Dat was de naam van de groep van Chief Ali Chukwuma, Ibo Highlife uit Nigeria. Ik moet helaas ook weer al in het verleden spreken, want de chief is ook al een hele tijd overleden. Maar ja, de muziek van zijn Peacemakers International Band blijft wat mij betreft fantastisch. Kamchili Onum Ali Chukwuma met zijn vredesapostels, zijn vredesmakers.

Voilà, misschien moet ik het even afzetten. Dat is gemakkelijker om te praten. Het is Jamwa's band onder leiding van Pieke Jamwa met een geweldig orgelsolootje in dit nummer Obra Chua Wo. Jamwa's band was de groep waarin ook Adjeku als zanger zijn debuut maakte. En ik denk ook Smart Kansa als gitarist. Adjeku en Smart Kansa zouden later... Smart Kansa nog bij de Sweet Talks en later zijn eigen groep, de Soon Soon Band, oprichten. En Adjeku zou daar ook de zanger worden in die Soon Soon Band van... van Smart Kansa, zo is het. Ja, we lopen tegen het einde van de uitzending. De vermoeidheid begint toe te slaan. Gelukkig staat het volgende singeltje al klaar. En dat is ga-folk muziek van Oerlomé en Wallatu Wallassa.

Mind Your Own Business. Okoku Seku. En daarmee eindigt deze uitzending van Afrobureau. Tot volgende week, maandagavond, 7 uur. Het is tijd voor Freakscene. Tot volgende week. Yeah. You wanna see a freak show? We got a freak show. We got all kinds of freaks. This is the freak show.

Het is 8:30 geweest, tijd voor Freakscene, tijd voor de Vlaamse primitieven. Nieuwe LP heet Brandstichters en Oplichters. Nieuwe LP en meteen ook de allerlaatste LP van het duo. Komt uit op Dropadisc in Europa en op Carbon Records in de States. Vorige week hoorde u Kant A uit die volgende week te verschijnen LP. Vandaag Kant B. De Vlaamse primitieven, brandstichters en oplichters. Welkom bij Freakscene.

0: merci.
1: De Vlaamse primitieven, brandstichters en oplichters vanaf volgende week verkrijgbaar op vinyl, dropadisc en Carbon Records. Gisteren speelden Bill Orcutt, Steve Shelley en Ethan Miller een intens concert in AB. Ze hadden hun nieuwste single bij met een cover van Captain Beefheart, Hothead en Neil Young, A Man Needs a Mate. U hoort Hothead met David Yao van Jesus Lizard op stem. Orcutt, Shelley, Miller, Yao, Hothead.

U hoorde achterin volgens Bill Orcutt, Steve Shelley, Ethan Miller en David Yao met Hothead, een Captain Beefheart cover. Daarna Winged Wheel, dat is een nieuwe groep van Steve Shelley met onder andere Whitney Johnson in de rangen. Ook een 7-inch Kiss Your Worries Goodbye was het eerste nummer daarvan dat u hoorde. Orcutt terug met de Neil Young cover Man Needs a Mate en terug Winged Wheel met Can't Say Goodbye Every Time. Winged Wheel. Verder met Andrew Peckler. Onder de naam SG bracht hij For Lovers Only Rain Suite uit voor het label Fittich van Jan Jelinek. En Jelinek liet ons verstaan dat die LP een eerbetoon is aan Jeff Parker. We starten met SG of de Andrew Peckler. En u hoort Sentimental Guitar Dream komt uit de LP For Lovers Only Rain Suite.

We speelden pingpong tussen Andrew Peckler en Jeff Parker. Het startte met Peckler onder zijn SG-naam uit de LP For Lovers Only, Rain Suite, or Sentimental Guitar Dream. Daarna Like Swimwear Part 1 van Jeff Parker, Ita Fortet. Terug naar Peckler en SG met Western Affect. En om af te sluiten, Like Swimwear Part 2. Jeff Parker en Ita Fortet. Klaar staat Jan Jelinek en Frank Bretschneider. Zij maken muziek onder de naam Beispiel. En de titel van die plaat is Muster. Openingsnummer 2, 2, whatever.

van Jan Jelinek en Frank Bretschneider ging het naar Maas en Kerbas en Electric Indigo. Klaar staat Magical Power Mako. Hapmonim, werk gemaakt tussen 1972 en 1975. Een lange tijd geleden verschenen als een 5-cd-box. Magical Power Mako Hapmonim.

van Magical Power Mako naar Flowers Corsale. Alvorens u de enige echte Smegma live in de studio kanaal. Inderdaad, tot volgende week.

Live in de studio's van Radio Centraal. Dit is Smegma dus. Soms ontstaan samenwerkingen wanneer twee zeer verschillende en individuele werelden elkaar kruisen met een onverwachte chemie. En soms gebeurt het dat twee artiesten zo goed bij elkaar lijken te passen dat het bijna een verrassing is dat ze niet al jaren samen muziek maken. En beide gevallen kunnen waardevolle en soms adembenemende resultaten opleveren. Maar het werk van Ronan O'Snodaigh en Miles O'Reilly lijkt in de tweede categorie te vallen. O'Snodaigh is een dichter, activist, songwriter in zowel het Iers als het Engels. Een begenadigd bodhranspeler en lid, samen met zijn broers Rossa en Colm, van de Ierse folkband Kila. Zijn eerdere albums omvatten het hip-hop geïnspireerde SOS uit 2013 en het prachtige Wild Journeys uit 2020, waarop elk van de 15 instrumentale nummers een ander dier, een vlinder, een pijlstormvogel, een potvis, volgt tijdens deze migratie. Waar O'Snodaigh folkmuziek benadert vanuit een meer traditioneel perspectief, als verhalenverteller en bespeler van traditionele instrumenten, benadert Miles O'Reilly het genre vanuit een meer eigentijdse, technologisch gewortelde achtergrond. Hij heeft een aantal minimalistische ambient albums uitgebracht en zijn werk op dit gebied vloeit over in zijn meer volkachtige opnames. Golvende soundscapes, elektronische pulsen zijn alom tegenwoordig en toch zijn de melodieën die ze ondersteunen vaak onverwacht diepgaand. Alles bij elkaar genomen zou je verwachten dat deze twee een aangenaam ingetogen folktronica album zouden produceren. Wellicht met af en toe een vleugje traditioneel Ierse muziek. Maar de werkelijkheid is complexer en bevredigender. O'Snodaigh's werk op The Beautiful Road komt naar voren als iets zeer eigenzinnigs en individueels, terwijl O'Reilly veel meer biedt dan alleen een muzikale achtergrond. En het nieuwe album, Missetusa, dat is de titel, springt uit de val met Kul Antich. De experimentele klank is daar schitterend al. En de smeekbede van het nummer daarna, Reir De, sorry voor mijn gebrekkig Dublinees, is een zegen. Op Sean McFeoreys Ansei Ilar Angleana haalt O'Reilly zijn kist met sonische tukjes tevoorschijn en roept hij de sprint door de vallei op, met roodjassen in de achtervolging, tijdens de periode van de strafwetten. Luisteren naar die Dubliner Ronan O'Snodaigh tijdens het titelnummer van Missetusa vult ons hart met vervoering, luisteraar, en laat onze huid prikkelen en kippenvel krijgen. Geloof me, het is zo serafijn en fijn en het maakt het des te beter om Ronan en sparringpartner Miles O'Reilly terug te hebben op dit derde gezamenlijke album. Oké, ik had vroeger, pak zo'n 10 jaar geleden, nooit durven denken dat in dit programma, Smegma, nog dergelijke aandacht voor volkmuziek zou kunnen gegeven worden. Maar goede muziek is gewoon goede muziek en we zijn geen geblindeerden, hè? En dankzij de nieuwe kruisingen van folk met elektronica is het geheel opnieuw boeiend geworden, ook voor deze man. Vandaar nog 1, 2, 3 andere fragmenten van Ronan O'Snodaigh en Miles O'Reilly's Missetusa.

Beyoncé en Laurent Galana. Goeie kan Sanger, Brian O'Leary en al. Goeie kan Sagert, is de

Benvida. Benvida, geboren in 1974, is een kunstenaar en componist-muzikant die woont en werkt in New York. Hij behaalde een Master of Fine Arts aan het Bard College. En als kunstenaar en componist is hij al 20 jaar een actief lid van de internationale experimentele muziekscène, met een lange lijst van samenwerkingen, projecten en releases op zijn naam. Benvida is sinds het begin van de jaren 90 actief als muzikant in verschillende bands. En naast zijn muzikale activiteiten heeft hij de afgelopen jaren zijn werk als hedendaags kunstenaar tentoongesteld. Zijn werk is uitgevoerd en gepresenteerd in New York, in het Guggenheim, Audiovisual Arts, The Artists Institute, in Londen in de Institute of Contemporary Art, de Royal Festival Hall, als onderdeel van het Meltdown Festival, in Chicago in het Museum of Contemporary Art en op andere locaties zoals het Sydney Opera House, Lieb Gallery in Berlijn en het Museo d'Arte Moderna di Bologna. En niet gewoon dus. Benvida heeft nu nieuw werk uit onder de titel Oblivion Seekers. Waarover gaat het? Een aandachtig luisteraar zijn naar de wereld van nu, dat betekent doordringd zijn met taal. Spraak galmt door vrijwel elke ruimte waar mensen aanwezig zijn, of die nu gewenst of ongewenst is, alledaags of diepgaand. Woorden staan op papier en komen in het oor eindeloos vermenigvuldigend. Deze overvloed fascineert Vida al lange tijd. Maar de afgelopen jaren heeft het geleid tot een nieuwe manier van muziek maken die tegelijkertijd de dominantie van taal in onze sonische en culturele omgeving verheerlijkt en bevraagt. Zachtjes en speels breekt Vida de hiërarchie van betekenis en klank in taal af, totdat ze in egalitaire harmonie bestaan. Oblivion Seekers, zijn nieuwste album, is in deze compositiestijl. En na de samenwerking met het nieuwe muziekensemble Yarn Wire in 2023 met The Beat My Head Hit, net als zijn voorganger, ligt de focus van de muziek hier op gecoördineerde duetten van gesproken woord in een neutrale toon, waarbij de variabele cadansen van de bewegende woorden complexe interne ritmische structuren creëren. Hij wordt erbij bijgestaan door de stemmen van Nina Dante, Christine Avanzu, John Also Bennett en Felicia Atkinson. Namen die u waarschijnlijk, als u naar dit programma luistert, al herhaaldelijk hebt gehoord. Want zij hebben al dikwijls soloplaten van hen laten horen. Waardoor er een unieke toon ontstaat die nog van hen, nog van hem is. Vloeiend in genderpresentatie, accent en dictie. De instrumentale composities die de ondertoon van het album vormen, hebben de ongedwongen flow van een dialoog. Converserend, maar ingetogen. Zelden de drijvende kracht achter verandering. Ook hier deed Vida een beroep op een bekwame groep muzikanten om hem te begeleiden. Nina Dante op harp, John Also Bennett op basfluit, Matt Bowder en Will Epstein op saxofoons, Henry Fraser op bas, Cleek Schrey op viool en Booker Stardrum op percussie. Die elementen vormen een rasterachtige structuur waarbij de tekst zich doorheen beweegt, vaak aansluitend op de downbeats, maar verder vrij bewegend binnen elke melodieuze frase. Een kalme, geconcentreerde sfeer blijft overheersen, versterkt door de ingetogen cadans van de stemmen, waardoor het aanvoelt alsof de muziek één lange mantra is die nooit helemaal terugkeert naar het beginpunt. Ik zal u zeggen, het effect is betoverend. Tegelijkertijd zowel rust en zelfs slaapbrengend als meeslepend. En suggereert herhaling zonder ooit precies hetzelfde te verlopen. De instrumentatie van de vier nummers op het album varieert. Be Your Own Abyss wordt gekenmerkt door het golvende contrapunt van saxofoon, terwijl de ambiguë klank van de vibrafoon over Oblivion Seekers zweeft en Frasers aanzwellende bas de enige dramatische entree van het album vormt. De muziek verandert voortdurend in het oor, doordat de tekst de vorm en beweging van de compositie steeds opnieuw definieert en in een andere context plaatst, terwijl de bovenaardse gloed behouden blijft.
De tekst is dikwijls afkomstig uit flarde taal die Vida tijdens het componeren tegenkwam. Dat kan gemompel zijn dat hij opving in de rij bij de supermarkt, pakkende zinnen uit een roman die hij las, indrukken van muziek die maar niet van zijn draaitafel af wilde. Kleine details, op zichzelf onbeduidend, vormen samen geen verhaal, maar een impressie van het complexe betekenisgevingsproces dat zich dagelijks afspeelt. Personages en scènes flitsen in en uit beeld, dus alle door, en zinnen die om een nadere beschouwing smeken, glijden voorbij. In Be Your Own Abyss verschijnt er zonder veel poespas iets dat op een these lijkt. Haar tong was uitgestoken om haar te doden, gegroet deze mentale ruimte, die ambiguïteit construeert en de eindeloze stroom. Op twee verschillende momenten op de plaat wordt de luisteraar verteld dat er golven op ons afkomen. Mysterieus. Er zijn veel voorbeelden van dit soort vernieuwende samensmeltingen van muziek en spraak, zoals Vida nu doet. Vida's liefde voor Robert Ashley, een ander bekend voorbeeld, is algemeen bekend, maar misschien nog belangrijker zijn Marquis Smith van The Fall, Neil Tennant zelfs en de gesproken vers van de Pet Shop Boys, de hele geschiedenis van de hip-hop natuurlijk ook, en of course Meredith Monk. De manier waarop de woorden worden gebracht is daarbij net zo belangrijk als de woorden zelf en onthult een intentionaliteit en directheid die Vida benadrukt en ondermijnt met de abstracte constructiepatronen van de tekst. Op deze Oblivion Seekers is het al tegenwoordig lawaai, het marmer dat Vida afbrokkelt om te verlichten hoe we de immense vreemdheid van de wereld verwerken en moeten verwerken. De triomf ervan is dat we niets van het prachtige mysterie verliezen van hoe deze tekens onze externe en interne wereld met elkaar verbinden. Voornamelijk opgenomen op meerdere locaties in de Hudson River Valley stond er op de kaft. Uitgebracht 3 dagen geleden trouwens, op 1 mei 2026 op het Shelter Press label. Ben Vida, Oblivion Seekers, 2 fragmenten.

not understanding its form.

let's get out for a while.

Vertrouw op een man wiens ideale compositievorm het palindroom is. Om dit axioma te begrijpen. Alles komt terug naar waar je begon. En dan begin je weer opnieuw. American Landscapes uit 2023. De laatste plaat van de Nederlandse fluitspeler, luidspeler en multi-instrumentalist Jozef van Wissem. Samen met Amerikaans gitarist en filmmaker Jim Jarmusch. Brengt een geluid terug tot de essentie van scheurende feedback en geduldig herhalende luidmelodieën, om het vervolgens te laten uitspreiden en alle beschikbare ruimte in te nemen. Wat kun je daarna anders doen dan alles weer opbouwen? Dat is een van de strategieën die ze toepassen op hun nieuwe album The Day the Angels Cried. De trillende, met een Ibo gespeelde gitaartonen die Jarmusch om de geleidelijke opbouw van Concerning Celestial Hierarchy, de opener van het album, heen wikkelt, bloeien op als een koor van heilige klarinetten die wolken uitblazen over de rand van de wereld, zoals te zien is op een illustratie van 500.000 jaar geleden, laten we zeggen 500.000 millennium. Het wordt gevolgd door het titelnummer, waarop een door de dood achtergevolgde bezwering over zachtklinkende gitaren rolt, als een bundel enveloppen met slecht nieuws die op je mooie nieuwe deurmat belanden. Op andere plaatsen vormen Jarmusch's gelaagde gitaren een soort koor van doedelzakken, terwijl Van Wissem's meerstemmige luiden zich vermenigvuldigen en vermengen, enigszins asynchroon, als een soort optische illusie of zo. Hoewel de arrangementen uitgebreid zijn, zijn de nummers zelf over het algemeen beknopter dan de breekspraakerige composities op die American Landscapes, waarover ik het er juist had. De enige keer dat ze zich uitspreiden is in het treurige To Those Who Mourn, dat met meer dan 8 minuten, 2 keer zo lang is als alle andere nummers op deze The Day the Angels Cried. Het is alsof Van Wissem en Jarmusch echt nog iets willen zeggen voordat het doek valt. 5 fragmenten. Concerning Celestial Hierarchy, The Day the Angels Cried, The First Language and To Those Who Mourn. Om dan af te sluiten met Concerning the Law of Angels, Jozef van Wissem en Jim Jarmusch.

the smoke goes up. Open your heart or die trying. Uitgebracht voor Record Store Day 2026, is een filmische en ambient herinterpretatie van Pink Elephant, het studioalbum uit 2025 van de Canadese indie rockgroep Arcade Fire, die hier zelfs al eens in het Sportpaleis gespeeld hebben. Geproduceerd als een soundtrack voor een onvoltooide film, ontdoet dit experimentele project de band van hun traditionele indie rock anthems en kiest in plaats daarvan voor meditatieve, synth-rijke soundscapes. Het hoogtepunt is de uitgestrekte 8 minuten durende director's cut van het titelnummer Open Your Heart or Die Trying, die een ethisch karakter zet voor een album dat zich richt op sfeer en hypnotiserende loops. En hoewel critici waarschijnlijk verdeeld zijn over de noodzaak van dit album, dient het als een diepgaande aanvulling voor fans, volledig aansluitend bij de ingetogen creatieve richting die de band heeft ingeslagen tijdens hun samenwerkingen met producer-muzikant Daniel Lanois. We brengen nu een kleine selectie eruit, een viertal van de 8 nummers. Arcade Fire.

Diezelfde avond kreeg ik nog de eer om op te treden in de cafetaria. Mijn eigen, meestal instrumentale nummers werden doorgaans niet gesmaakt. Dus bracht ik af en toe een reeds bestaand nummer en deed ik mijn best om het zo populair mogelijk te doen klinken.

Fact is, when I was the day I discovered.